0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
1: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
2: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
3: Ik ben Margriet uit Schalen.
4: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 3:00.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeetmeliedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Overal in Noord-Holland op FM,
1: DAB+
0: en online.
1: Dit is de muziekmix.
2: Let's go, girls.

0: Ik ben Sille Willy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 4:00.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6:00 gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: De mussen vallen van het dak en de zomer is officieel begonnen.
2: In Over de Top komen wij met de meest heerlijke zomerplaten.
1: Oh, dan wil ik deze zeker horen.
2: Oh, dit tropische hapje moet er ook in.
1: Ja, heter dan dit wordt het niet.
2: Heerlijk!
1: Wat een bloedhitte.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH

0: Ik ben Gideon uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
3: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 5:00.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6:00 lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder, de temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Frank, je hoeft niet meteen te kijken of ik een korte broek heb.
2: Ja, inderdaad, of slippers.
1: Nee. Dat zal nooit gebeuren.
3: Nee?
1: Nee. Op mijn werk, slippers?
2: Nee. Nee.
1: Moet het maar over een paar zou ook nog Pinksteren zijn.
2: Eén slippertje dan.
1: Oké.
0: Elke werkdag van 6 tot 10.
4: Bij

0: muziekmix.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Zes uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medelijden betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder daarbij een officieel dodental te melden. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. En gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, en dat blijft de hele dag zo. Het wordt er bij zo'n 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben er weer.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Kok.

0: Lionel Richie met All Night Long. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het zo bokkie heet geweest vannacht en heb je alleen maar liggen draaien en liggen doen, maak je geen zorgen. De dag is weer fijn begonnen. Het is 25 juni en Anne is erbij voor een actie op productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Hebben we het een beetje... Oeh, Frankie. Ja. Hebben jullie lopen gillen gisteravond? Ja. Voor welk team heb je nou weer lopen gillen?
2: Ja, Haiti. Niet gelukt.
0: Oké, jammer. Weet ik niet. Ik heb de uitslagen nog even niet gelezen, jongens. Ik moet nog even een beetje...
2: Het is heel veel geweest.
0: Ja. Mexico is door, zag ik. Ja, is er heel veel gevoetbald gisteren.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Ik heb een stukje Canada-Zwitserland zitten kijken. En dat was...
1: Saai.
0: Nou, ik heb een man in zijn eentje met de bal op de keeper af zien rennen. En daar vervolgens wist hij niet wat hij ermee moest doen.
1: Hij ging er niet in.
0: Hij ging er niet alleen niet in, maar hij had ook geen enkele kans. En dat vind ik, als keeper heb je dan wel iets knaps gedaan, toch?
2: Ja, dat heb ik dan weer even gemist. Maar dat denk ik toch dan wel, ja.
0: Ja. Verder, jongens... Ja, dacht ik. Kijk, we werken best wel een tijdje met elkaar. Mm-hmm. Ann, jij en ik, nagenoeg 3 jaar.
1: Ja, waar ga je heen?
0: Nou, dat ik jou op een heel andere manier heb leren kennen.
1: Mij?
0: Ja. De afgelopen uur ongeveer heb ik namelijk iets zitten luisteren. Een podcast die jij, waar jij van gezegd hebt, ik vind het zo ontzettend.
1: Maar ja.
0: En toen dacht ik... Daar
1: heb je dat
0: zeggen,
1: gedaan?
0: Nou, ik heb nog nooit zoiets lugubers gehoord.
1: Hoezo?
0: Nou, jij zit echt hele lugubere dingen te luisteren.
1: Hoezo?
0: Nou, jij blijkt dus enorm fan te zijn van de podcast Napleiten.
1: Oh ja.
0: Ja. Dus ik heb gewoon de laatste aflevering daarvan aangezet. Oh, nou ligt het aan de aflevering die ik gepakt heb.
1: Ja, klopt.
0: Toegegeven, het zijn er 183 inmiddels, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar ik heb er eentje bijgepakt. Waarbij er een verschrikkelijke moordscenario wordt besproken.
1: Ja.
0: Met allemaal details en zo. En ze zitten nog om te lachen ook. En ik hoor dat en ik denk... Heb ik al die 3 jaar gewoon niet geweten wat voor mens je eigenlijk bent?
2: Ja.
0: Dit is verschrikkelijk. En nog lachen, hè? Dit is verschrikkelijk dat jij dit luistert. Wanneer doe jij dit? Als je dit 's ochtends vroeg luistert, dan ben je echt een engert.
1: Nee, dan is het er nog niet vaak. Ik luister het op de weg terug. Als het
0: hoe bedoel je?
1: Het
0: is toch niet dagelijks, dit?
1: Nee, het is 1 keer de week.
0: Ja.
1: Luister je op de weg terug? Maar ik bedoel eigenlijk een andere aflevering. Maar, maakt niet uit. Ik heb deze ook geluisterd en was niet leuk. Klopt.
0: Krankzinnig. Wat een gorigheid.
1: Ja. Nee, daar ben ik het wel mee eens.
0: Geluisterd, Frank?
1: Maar het gaat eigenlijk over rechters, hè? En hun gewoon bijzondere rechtszaken die ze hebben.
2: Ja, ja.
0: Ja, maar Frank ondertussen.
2: Nou, dat is zo. Heb je wel eens...
1: Hoezo?
2: Nou, dat weet ik niet, maar... hoop je er een keer in te zitten?
1: Nee!
2: Nee, ik dacht misschien dat, dat er over jou nagepleit wordt.
0: Ja.
2: Nee?
1: Nee, dat lijkt me niet.
2: Nee, dat is ook
0: niet. Nee, okay. Maar ik heb je toch van een heel andere kant leren kennen. Dat jij zo... ik kijk met heel andere ogen naar jou.
1: Nu pas?
3: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Nou, medium.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Wakker liggen van de kou was geen optie.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen een lekker krantenkop wissen. Ik zit even kijken. Het is 28 graden op dit moment in mijn slaapkamer.
1: Ach.
0: Het is niet echt afgekoeld vannacht. Nee. Nou ja, misschien wordt het nog kouder, je weet het niet. Hè. Dit is Sam Fender.

0: ABBA met Dancing Queen.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Ruim kwart over zes. Goed jongens, drie krantenkoppen, zo moeilijk is het allemaal niet hoor, het spelletje. Eentje ervan echter is helemaal niet waar. Ik ga ze voorlezen aan je en aan jou de vraag welke dat dan precies is. Als je me dat laat weten via 088-850-51-52... maak je kans op de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker als je die even binnensleept op die vroege donderdagochtend. Drie stuks dus, eentje is er niet waar, heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Zuur bommetje, influencer vult zwembad met tienduizenden augurken.
1: Kop 2.
0: Archeologen graven 1000 jaar oude vikingfabriek op in Denemarken.
1: Kop 3.
0: Fans jagen massaal op oude wuppies tijdens WK. Winkels worden platgebeld. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Doorgeven doe je via 088-850-51-52. Is het vandaag kop 1, zuur bommetje, influencer vult zwembad met tienduizenden augurken. Is het kop 2, archeologen graven 1000 jaar oude vikingfabriek op in Denemarken. Of is het kop 3, fans jagen massaal op oude wuppies tijdens WK. Winkels worden platgebeld.
1: De krantenkopquiz.
0: Allemaal voor die eer van de ontbijttafel. En laat maar even weten welke kop is er niet waar. Staat kopie 1, kopie 2 of kopie 3?

0: Lou Rawls met I See You When I Get There.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en gevraagd aan jou welke er niet waar is. Want er zit een instinkertje tussen. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij ook donderdagochtend en mag wel zeggen. Bok heet.
1: Kop 1.
0: Kopie 1 was in dit geval zuurbommetje. Influencer vult zwembad met tienduizenden augurken.
1: Kop 2.
0: Archeologen graven 1000 jaar oude vikingfabriek op in Denemarken.
1: Kop 3.
0: Fans jagen massaal op oude wuppies tijdens WK. Winkels worden platgebeld. Nou, laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag helaas voor Chantal, Anskaren, Nico, Rennie en Cynthia bij kop 2. Archeologen graven 1000 jaar oude vikingfabrieken op in Denemarken. Die is gewoon waar hoor, 1000 jaar oud. Een textielfabriek uit de vikingtijd. Het was in Søften.
2: Aha.
0: Ja. Opgraving duurde 10 maanden, want ze moesten natuurlijk al die stukjes stof ook heel voorzichtig. Dat ging net even anders waarschijnlijk. Gaan we door naar Christian, Frank, Arnold, Janet, Lidie en Ans. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Zuur bommetje. Influencer vult zwembad met tienduizenden augurken. Ja, dit is echt gebeurd. Gad voor de gad. Dat is wel echt goor.
2: Ja.
0: Ja, je moet alles voor de views, hè, zullen we maar zeggen. 50.000 stuks. Volgens haar waren de augurken beschadigd en dus niet meer verkoopbaar. Ze gaf een poolparty en je mocht daar dus. Ze heeft wel eerst het zuur eraf gespoeld. Okay. En ze daarna in het zwembad gegooid. Gadverdamme, waarom zou je dit doen?
2: Ja, ik vind het ook vies.
0: Ja, ik vind het ook goor. Ze blijven wel drijven, dat scheelt. Want dan kun je ze er ook weer makkelijk uitscheppen. Dat is gewoon handig. Goed, welke is er dan niet waar? Dat is kop 3 natuurlijk vandaag. Fans jagen massaal op oude wuppies tijdens WK. Winkels worden platgebeld. Nee, het Curaçao-shirt is niet aan te slepen.
2: Ach,
0: dat snap
2: leuk.
0: Ik ook wel. Een voetbalwinkel in Breda onder andere krijgt 50 belletjes binnen over dat shirt. Gele uitshirts zijn wel uitverkocht daar. Maar die blauwe shirts zijn er nog wel wat van te krijgen. Maar dat gaat heel hard.
2: Ach, wat leuk. Ik vind het ook een mooi shirt hoor.
0: Het is best wel een mooi shirt. Is het mooier dan het huidige oranje shirt?
2: Ja.
0: Oké.
2: Toch?
0: Nou ja, kun je dat zeggen? Ik haal Frank even bij. Kun je zeggen dat het huidige oranje shirt minder mooi is dan het Curaçao shirt?
2: Ja, want ik vind het niet echt oranje.
0: Oké. Ja, ja, het is wel het shirt waar we wereldkampioen in worden. Dus,
3: inderdaad, dit shirt van Oranje is pas zeg maar na de zomer een mooi shirt.
0: Ja.
3: Snap je? En nu is het nog even doorbijten.
0: Ja, maar.
3: En dat van Curaçao is nu al legendarisch, hè?
0: Ja, precies. Ja, shirt. Ja, als zij er meteen uitgelegen hadden, dan was het ook geen mooi shirt geweest.
2: Ah, weet ik niet.
3: Jawel.
0: Ja, oké. Okay.
3: Nee, omdat ze naar het WK zijn voor het eerst. Dat is
0: het altijd een mooi shirt. Ja, oké. Okay,
3: Nederland heeft het al een paar keer gedaan.
0: Ja.
3: En is straks wereldkampioen en dan wordt het een schitterend shirt.
0: Dus tip van Frank, nu alvast oranje shirt kopen, heb je later nog hoop lol van.
3: 25 stuks.
0: Ja.
3: Ze worden geld waard.
0: Goed. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel vandaag naar een mooi rijtje gaat, hoor. Het applaus is voor Erwin, Els, nog een Els, Gerrit, Natteradde, Marije, Karin, Joke, Rodi, Gieske, Marcel, Gea en Henny. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Het is 6:30. Op de Zaanse Schans is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hulpdiensten hebben gisteravond grootschalig gezocht naar een vermiste zwemmer in zee bij IJmuiden. Na ongeveer 2 uur werd volgens de kustwacht een persoon in het water gevonden. Het slachtoffer is natuurlijk uit zee gehaald, gereanimeerd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Bij de zoekactie werden onder meer een helikopter, 2 helikopters zelfs, en reddingsboten van de kustwacht ingezet. Vanuit de lucht werd ook werd het ruim 2 uur meegezocht. De man die ervan wordt verdacht van het veroorzaken van de explosie in een appartementencomplex in Herugowaard in april vorig jaar, hoort vandaag welke straf de rechter hem oplegt. Hij zegt zelf dat hij onschuldig is, vertelt verslaggever Frank Veenhoff.
2: Ja, het Openbaar Ministerie eiste 3 jaar celstraf tegen Koen L. Hij wordt namelijk verdacht van het maken en aansteken van een vuurwerkbom. Hij zegt zelf dat hij die bom niet heeft aangestoken. Hij liep er wel mee te kloten vlak voor de grote brand, maar hij zegt dat hij het niet heeft gedaan. Het is dus de vraag of de rechter genoeg bewijs ziet dat hij het wel heeft gedaan en of hij dus 3 jaar of misschien wel langer moet zitten.
1: Ja, dat was dus een letterlijke quote. De slachtoffers die wekenlang hun huizen niet in konden en van wie sommigen hun huisdier kwijtraakten, eisen een schadevergoeding van in totaal ruim €387.000. Een jongen op een fatbike is gisteravond ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een auto in Aalsmeer. Het slachtoffer is dus zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand nu is niets bekend. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om een flinke klap ging. Is na een behandeling ter plaatse met spoed naar een ziekenhuis gebracht. En hoe het ongeluk kon gebeuren, dat is nog niet duidelijk. En Marokko dan is door naar de volgende ronde van het WK. Vannacht werd Haiti met 4-2 verslagen. Salah Eddine heeft zin nu in de volgende wedstrijd. Blijkt in een interview met de NOS, want de tegenstander is natuurlijk misschien wel bijzonder.
3: Nou ja, dan word je dus 2e in de groep op doelsaldo geklopt door Brazilië.
4: Is dat tegen Nederland?
3: Maar de kans is wel heel groot, wat vind je ervan, als het dat wordt?
4: Een prachtige pot.
3: Ja?
4: Ja, tuurlijk.
3: Ja?
4: Tuurlijk.
3: Maar voelt dat niet heel dubbel?
4: Ja, je speelt tegen, ik speel tegen mijn beste vrienden.
3: Ja.
4: Dus dat gaat heel leuk zijn. En,
1: ja, en daar wil hij wel van winnen, denk ik. Maar hij is toch te gek, toch?
0: En dan wil Nederland ook wel winnen.
1: Ja,
0: dus uiteindelijk wil iedereen wel winnen.
1: Het is een beetje vervelend voor Marokko, want ik draag ze een warm hart toe. Maar ja, Nederland wordt wereldkampioen.
0: Ja, en dan kun je niet, dat kan niet tegelijkertijd met Marokko.
1: Nee, inderdaad. Nee.
0: Als dat had gekund, hadden we daar absoluut voor gekozen.
1: Nee, geen punt, tuurlijk. Nee. Hartstikke leuk. Had
0: lekker samen, gewoon gelijkspel en dan door. Ja.
1: En dan door met z'n allen. Maar nee, dat zit er even niet in. Dus vervelend voor Mohamed Salah Eddine uit Amsterdam. Hij speelde wel een goede wedstrijd. Zijn schouder nog even uit de kom, maar dat mocht de pret niet.
0: Wat? Drukken.
1: Ja, had hij ook nog even, zat hij te vertellen.
0: Even teruggeduwd.
1: Even teruggeduwd.
0: Gaat wel weer.
1: En toen ging het wel weer.
0: Ja. Wauw.
1: Harde jongen. Meer nieuws check je in de app of op nhnieuws.nl. Het weer nog even. Ja, het is weer heet vandaag. Landinwaarts opnieuw tropisch. Lokaal 37 graden. In het noorden, dus dat is ook wel bij ons. Wel wat verkoeling vanaf zee. En dan gratis 26. Lekker.
0: Lekker. Oh, het is een beetje niet al te gek allemaal.
1: Lang niet overal, of het overal. Bijna overal gewoon.
0: Knalheet.
1: Hoe zeg je dan? Bokheet, zeg je altijd.
0: Ja, klopt. Dankjewel, Frankie.
1: Doei.

0: Elvis Costello met Oliver's Army.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
2: Donderdagochtend, bijna 6:45. Inmiddels ruim boven de 20 graden. Ik kan me best wel voorstellen dat je een beetje ligt te draaien in je bed. Maar er zijn ook al heel veel Noord-Hollanders die alweer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een krantenbezorger, een akkerbouwer. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we ijs draaien met ijsmaker Kees uit Callantsoog. Kees, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
2: Hoe is die, Kees? Want ik heb jou één keer in de studio gehad hier. En toen zei je in de zomer is het echt gewoon alle hens aan dek. En in de winter mag ik dan even uitrusten. Maar dat betekent dat je nu waarschijnlijk, nou wat is het, 16 uur per dag aan het werk bent of niet?
3: Ja, dat zit er dik in, ja.
2: Ja.
3: Moet nou even gebeuren.
2: Nou moet het geld verdiend worden, Kees.
3: Precies.
2: Ja. Is het een beetje te doen nog? Ik heb ook wel eens laten vertellen dat als het zo ontzettend warm wordt, dat er dan weer wat minder ijs gegeten wordt. Of merk je er niks van?
3: Ja, hoe warmer het wordt, hoe meer ijs er gegeten wordt.
2: Ja, echt?
3: Toch?
2: Gewoon, dan gaat het altijd maar door. Oh, wat lekker.
3: Ja, en wij zitten aan het strand, hè. Dus ja, iedereen die komt afkoelen na het werk, ja, die wil daarna ook nog weer een ijsje.
2: Ja, is ook zo.
3: Dus, nee hoor, helemaal goed.
2: Hoe laat gaat de winkel open eigenlijk, 's ochtends?
3: We gaan om 1 uur pas open, want ja, we moeten eerst natuurlijk alle ijs maken.
2: Oh, kijk eens. Wordt er echt elke dag vers ijs gemaakt?
3: Wij maken elke dag ijs.
2: Ja, ongelooflijk.
3: Ja.
2: En hoe laat begin je daar dan mee, doorgaans?
3: Nou, 7:00 en dan natuurlijk 's avonds alles al voorbereiden, klaarzetten en dan kunnen we straks vol gas draaien.
2: Ja, dit zijn gewoon de dagen waarop het even vol gas is natuurlijk, alles bij elkaar. En wat wordt er dan meest verkocht momenteel?
3: Nou, dat zie je wel. Als het, hoe warmer het wordt, hoe frissere smaken er worden genomen.
2: Oh ja.
3: Dus dat is natuurlijk citroen, passievrucht, mango, persik, ananas.
2: Bosvruchten.
3: Meloen. Ja, bosvruchten. Ja. Voornamelijk dus de sorbet smaken die dan harder gaan.
2: Ah ja, precies.
3: Dus daar hou je dan wel een beetje rekening mee, hè. Dat je wat meer fruitsmaken maakt en dat houdt het hoofd koel.
2: Snap ik wel. Maar met temperaturen van 37 graden of dat soort fratsen wat eraan dreigt te komen. Daar hebben jullie in Callantsoog vandaag niet zo heel veel last van, heb ik me laten vertellen. Want wind komt een klein beetje van noorden, een klein beetje over het water aan. Dus dat is eigenlijk ideaal om daar te zijn. Maar als je dan naar buiten loopt, heb je wel eens gemeten hoeveel stap je moet zetten voordat het ijs begint te smelten eigenlijk?
3: Nee, maar dat gaat met deze temperatuur natuurlijk heel snel.
2: Ja, hè? Dat is echt wel even. Als je verder wil komen met je ijs, dan moet je eigenlijk gaan rennen ermee.
3: Lekker doorreden.
2: Ja, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Hoeveel ga je maken vandaag? Heb je enig idee?
3: Nou, wel een paar honderd liter ijs wat wij gaan maken en wat ook verkocht wordt.
2: Oh, ja, geweldig.
3: Dat zijn honderden liters. Dus dat, dat is. Kijk, op dinsdag in november, dan kunnen wij het niet verdienen, hè, als ijsmakers.
2: Nee, dat is natuurlijk zo. Dus dat kun je ook aan iedereen in de zaak uitleggen. Jongens, dit zijn de dagen. Kom op, schouders eronder en ga met die banaan.
3: Inderdaad. Ja, en het is gewoon hartstikke leuk, weet je wel. Ja, mensen komen dan even afkoelen en even een ijsje halen. Na het werk, naar het strand. Ja, de sfeer is gewoon heel leuk. En dat is natuurlijk net als, dat is alles met ijs. Als je natuurlijk van de winter ijs op de sloot hebt, dan is het een bepaalde sfeer.
2: Ja.
3: Als het zomers warm is en er wordt ijs gehaald, is het een bepaalde sfeer. Dus dat vind ik heel leuk als ijsmaker.
2: En Kees, je hebt natuurlijk nogal hoge ogen gegooid bij het concours. Je bent wereldkampioen geworden, zeggen we hier altijd bij de ontbijttafel, met het maken van ijs. Jij bent gewoon best wel goed in en druk me voorzichtig uit.
3: Ja, ik ben bescheiden, maar ik kan een lekker ijsje maken.
2: Ja. En merk je dat dan ook in de zaak, dat nog ervoor gezorgd heeft dat er nog meer mensen jouw kant op komen? Misschien ook internationaal bijvoorbeeld?
3: Ja, zeker. Ik zie dat heel veel. Heel veel mensen die zeker ook apart ervoor komen. En dat is gewoon hartstikke leuk.
2: Ja, dat is toch te gek.
3: Je hebt mensen die van lekker eten houden en die apart komen opzoeken van. Ver weg. Dat is gewoon hartstikke leuk. En dat is een mooi compliment voor hetgeen wat je doet, weet je wel. Je doet het met zoveel liefde en passie. En als dat dan gezien wordt en geproefd wordt, is dat natuurlijk hartstikke leuk.
2: Te gek. Moet je eigenlijk iedere dag weer helemaal opnieuw beginnen? Gaat alles op?
3: Nou, op dit soort dagen bijna wel, ja.
2: Het scheelt echt weinig waarschijnlijk, hè?
3: Ja, het scheelt weinig. Maar dat is wat het is, hè. Dat hoort erbij.
2: Ja, is ook zo. Wat staat er als eerste op de agenda voor vandaag? Wat ga je als eerste maken?
3: We beginnen altijd met citroen. Eerst de sorbet smaken, de lichte smaken. En we draaien met twee machines met z'n tweeën. Dus dan begint de een met de sorbet smaak en de ander begint met de vanille. En dan gaan we zo van licht naar donker. En dan als laatste natuurlijk de noten smaken. En dan zijn de kasten weer vol en de tonen
2: vol. Kan alles in één keer weer verkocht worden.
3: Ja.
2: Laatste vraag. Heb je wel eens in dit soort periodes dat je een beetje zorgen maakt om de koeling bijvoorbeeld? Of alles wel blijft werken?
3: Ja, dat is. Ik heb alle vries- en koelmachines op een appje. Waardoor ik dus alle temperaturen in de gaten kan houden.
2: Oh, oké.
3: En voordat ik naar bed ga, kijk ik altijd nog wel even of alles staat zoals het moet staan. Want er zal net een deur openstaan of er zal net iets stuk gaan. Ja. Maar. Dat komt goed. Dat gaat
2: over het algemeen goed. Goed, ik zal je niet langer van je werk houden. Er moet een hoop gebeuren voordat heel Callantsoog en omstreken weer een lekker ijsje heeft vandaag. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren, Kees. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
3: Met heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Vogel.

Elton John met de klap bij The End of the Street. Zometeen, ja, het is dat warme weer natuurlijk. Wil ik het even met je hebben over houdbaarheidsdata. Nee, het wordt geen gorigheid, maak je geen zorgen. Zometeen meer na Steve Winwood.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
11: Ik ben Nel. En ik kom uit gezellig Zwanenburg.
12: Dit is Wim uit Amsterdam.
11: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
13: Thuis in heel
14: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. In de nieuwe noodasielopvang in Heilo komen deze zomer 100 mannelijke vluchtelingen te wonen. Dat bleek gisteren tijdens de informatieavond voor de buurt. De burgemeester zegt ze graag te willen helpen, die vluchtelingen. Bij een reddingsactie in zee in IJmuiden is gisteravond een drenkeling uit het water gehaald. Het slachtoffer moest gereanimeerd worden en is nog naar een ziekenhuis gebracht. En Marokko, ze zijn door naar de volgende ronde van het WK. En dus is er een grote kans dat ze in die volgende ronde tegen Oranje moeten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
17: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
16: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
18: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
16: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
20: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
21: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
25: Oma!
26: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
27: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
28: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
29: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
30: De ontbijttafel.
31: Met Pieter Kok.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran met The Shape of You. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 7 op die vroege donderdagochtend. En behalve vroeg is het ook pokheet. Het is reeds meer dan 20 graden. Het is 25 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is Frankje er ook nog voor het nieuws na een heet nachtje? Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen.
1: Ja, behalve bij jou in huis, want daar is het lekker koel.
3: Ja, ik heb nergens last van, jongen.
1: Ik heb weer jouw thermostaat gezien. Ik was onder de indruk, hoor.
3: Ja.
1: Dat thermostaat als een paal boven water. Dat
3: nou, dat is echt. Dat is bedrijf, die thermostaat. Hij kan niet boven de 23. Tenminste, nee. Heb ik nog nooit gezien.
1: Nee. Jouw huis, je hebt zo'n modern huis dat zich zelf een beetje koel kan houden met vloerkoeling.
3: Ja. Ja,
1: vind ik indrukwekkend.
3: Nou, ik ook. Ja. Ik weet nog steeds niet precies hoe het werkt.
1: Nee.
3: Maar hij doet het.
1: Als het werkt, dan is het fijn natuurlijk. Jongens, ik wilde het even met jullie hebben over houdbaarheidsdata. Is dat iets waar je überhaupt veel op let, op houdbaarheidsdatum van dingen?
2: Ik probeer er minder op te letten.
1: Oh, oké. Okay. Was je obsessief mee bezig?
2: Nou, ik was er wel een beetje mee bezig. Ja, ik dacht, dat kan niet meer.
1: Nee.
2: Maar iedereen zegt steeds, ja, je moet lekker ruiken, dan kan het toch wel.
1: Ja.
2: Dus dat doe ik nu maar.
1: Ja.
2: Maar dan bij twijfel gooi ik het toch.
1: Ja, bij twijfel niet doen. En over de datum. Twijfel en over de datum, dan niet.
2: Maar dat hoeft niet altijd, toch?
1: Nee, het hoeft niet altijd.
2: Als de pindakaas over de datum, nee, dus maakt het eigenlijk helemaal niet uit.
1: Pindakaas kun je de rest van je leven gewoon opvreten. Dat is echt.
3: Ja. Dat maakt niet uit.
1: De kans dat daar de schimmel op komt te staan is wel best wel klein. En jij, Frank, ben jij met de houdbaarheidsdata? Let jij er een beetje op?
3: Nee, helemaal niet. Ja, eigenlijk
1: een biertje
3: wel.
1: Bijvoorbeeld?
3: Nee, nooit.
1: Dat haalt
3: als
1: nooit.
3: Als er een beetje roest aan de dop zit, dan begin ik te twijfelen. Maar meestal haalt de roest het niet.
1: Nee, oké. Okay.
3: Nee, ik ben opgevoed door mijn vader onder andere. En die is grootgebracht in een kruidenierswinkel.
1: Ah, ja.
3: En daar aten ze alleen maar dingen die over de datum waren. Want dan kon je niet meer verkopen.
1: Ah, ja. Precies. Dus, en die is er ook groot mee geworden.
3: Inderdaad. Top. En ik ook. Dus wij eten alleen maar taaie koekjes.
1: Ja, oké. Okay, lekker. Hartstikke goed voor elkaar. Heerlijk. Ja, ik ben wel iemand die er heel erg op let. Ik merk ook dat ik in mijn hoofd een soort van een apart laadje heb voor alle houdbaarheidsdata van alles van wat ik in de koelkast heb staan. Daar kan ik niks aan doen, dat gaat vanzelf.
2: Hé, hoe bedoel je?
1: Nou, ik weet dat de yoghurt die bij mij in de koelkast staat tot 3 juli houdbaar is.
3: Dat weet jij
2: zo?
1: Dat weet ik uit. Ja, ik koop dat natuurlijk. Hè. Ik doe ook de boodschappen.
2: Mm-hmm.
1: Ja, koop ik dat en dan kijk ik daarnaar en dan zet ik het in de koelkast en dan onthoud ik dat.
3: En vul je ook Vivo?
1: Wat zei je?
3: Doe je ook zeg maar de langst houdbare yoghurt het achteraan?
1: Oh, ja, wat is het first in?
3: Ja, ik weet niet precies.
1: Nee, dat doe ik niet. Zo erg is het ook weer niet. Maar nee, dat zit in mijn hoofd. Maar ik ben er dus wel altijd mee bezig. Betekent niet inderdaad dat ik dingen meteen weggooi als het over de datum is. Maar er is iets moois gebeurd. Ik ben namelijk iets tegengekomen.
3: Uh-huh.
1: Wat tegen de datum aan zit van het begin van mijn vakantie.
2: Oh.
1: En dat is een heel mooi moment. En dat heb je niet zo heel vaak natuurlijk.
3: Ja.
1: Dus je begint een beetje, ja, daar kan ik dan ontzettend van genieten. Ik was in de supermarkt en er stond een pak yoghurt. En ik dacht, dat pak yoghurt is voor mij.
3: Ja.
1: Dat is het begin van mijn vakantie.
3: Wat lekker.
1: Ja, die gaat gewoon mijn vakantie halen. Dat is toch fijn. Een doos eieren. Prima. Helemaal gered.
3: Oh, wat lekker. Wat fijn.
1: 11 juli, dan is Pietje gewoon met vakantie.
2: Hé, maar sorry, je hebt die yoghurt toch wel op straks binnen?
1: Nee, die gaat het waarschijnlijk niet halen. Dat ben ik met je eens. Maar gewoon het feit dat er dingen in de supermarkt staan met zeg maar mijn datum.
3: Ja.
1: Voor mijn vakantie, dat vind ik fijn.
3: Heb je dat ook nooit met je verjaardag?
1: Nee, heb je dat nooit met je verjaardag? Dat je inderdaad.
3: Dan ben je bijna jarig hoor. Als,
1: als
3: de melk
1: houdbaarheid is tot je verjaardag.
2: Dat is even normaal. Hebben jullie dit echt?
3: Nou ja.
2: Met je verjaardag?
1: Ik heb dit wel, ja.
3: Ja hoor, en met je vakantie.
1: En met mijn vakantie.
3: Inderdaad.
2: Dat vaag ik niet hoor. Ik kijk alleen maar of het niet op vandaag staat, die datum in de supermarkt.
1: Ja, dan is dat wel goed.

0: Podium met toepasselijk Sunny.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, en als het zo warm is, dan zoek je misschien wel verkoeling op het water. En voor je het weet, ligt je telefoon erin of je ontzettend dure zonnebril. En dat gebeurt vaker dan je denkt. Want de duikers van Recovery Divers hebben het hartstikke druk. Als je ze belt, hijsen ze zich in een duikpak om je telefoon van de bodem van de gracht bijvoorbeeld te vissen. Een van hen is Jochem Lup, overdag beroepsduiker en 's avonds in zijn vrije tijd vrijwillig duiker bij Recovery Divers. En ik heb hem aan de lijn. Jochem, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat een gave baan.
3: Ja, zeker.
0: Ja,
3: zeker
0: toch? Ja. Ja, nou ja, op de kant zitten met dat pak aan lijkt me nou weer niks.
3: Nee, het is behoorlijk warm. Dus ja. We gaan snel het water in ja. Deze duiken.
0: Ja. Wat doe je, laten we beginnen met de day job. Wat doe je als beroepsduiker? Waar duik je allemaal voor?
3: Wij duiken vooral in de grachten, kaderinspecties. In Rotterdam, in de havens waar we touw uit schroeven halen. We doen controles onder boten, naast boten. We vervangen aan nodes. Dat soort dingen. Ja,
0: ja. En daarnaast duik je dus vrijwillig ook telefoons van mensen op in de Amsterdamse grachten nog na of voor je werk?
3: Ja, vooral na mijn werk, ja.
0: Ja. Wat is het laatste wat je uit het water hebt gevist?
3: Gisteravond een telefoon in Amsterdam, op de Oude Zuidse Voorburghal.
0: Ja, deed hij het nog?
3: Die deed het ook nog. Ja,
0: echt
3: waar? Alle iPhones, alle Samsungs zijn waterdicht.
0: Dat gaat eigenlijk altijd wel goed.
3: Ja, er komen allemaal werkend boven. Ja.
0: Maar waarom doe je dit vrijwillig? Want dit lijkt me iets waar je nou ook uitgelezen kans om nog eens extra centje mee te verdienen, toch?
3: Ja, klopt. Alleen een duiker is niet goedkoop. En als alle duikers en duikploegleiders geld gaan vragen, dan wordt het een hele dure telefoon om op te duiken.
0: Ja.
3: En dit is ooit een keer gegroeid vanaf 1996. Dat was leuk voor om de mensen te helpen. En dat blijven we op deze manier doen.
0: Ja. Ja. Telefoons, die liggen het meest voor de hand natuurlijk. Zijn de duurste dingen. Maar zitten er ook wel eens andere dingen bij waar je voor gevraagd wordt?
3: Er worden heel veel gevraagd voor sieraden. Vooral trouwringen. En vooral met dit weer. Het is buiten warm. Trouwringen zitten mooi strak om je vinger met warmte. Want je vinger zit een beetje uit. Hier gaat het koude water in. Want relatief is het water nog koud.
0: Ja.
3: Je maakt twee zwemslagen en dan glijdt zo je ring van je vinger.
0: Is dat wat er gebeurt? Ja. Nou, ik moet je eerlijk bekennen. Ik ben de afgelopen tijd een paar kilootjes afgevallen. Hij zit wat losser dan dat hij zat. En ik heb al een paar keer gedacht van ja, als ik me een beetje insmeer met wat zonnebrand en ik ga dat water in, dan gaat het natuurlijk een keertje missen.
3: Dan mag je ons altijd bellen.
0: Ja,
3: ja. Je loopt nummer.
0: Maar zonder gekkigheid, dat is nog best wel wat lastiger, toch? Want goud kun je niet met een metaaldetector of iets dergelijks terugvinden.
3: Ja, zeker wel. Goud is een edelmetaal.
0: Oké. Okay.
3: Net als zilver. En die kunnen we met de metaaldetector vinden. Niet met een magneet, maar wel met een metaaldetector.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus ja. Dan kun je altijd gewoon op die manier over de bodem heen. Maar het zijn ook, niet elke ring is meteen 1,5 kilo, zeg maar. Er zijn ook wel kleine ringetjes bij.
3: 5 gram gemiddeld, hè, goud. Dus dat is echt priegelwerk en volhouden en doorzetten. En dan komen ze bijna altijd wel boven water.
0: En dan de glimlach van die mensen als je boven komt. Dat moet toch de grootste beloning zijn, hè?
3: Daar doen we het voor, inderdaad. Ja.
0: Is er een mogelijkheid voor de mensen die bijvoorbeeld net het belangrijkste telefoontje van hun leven nog hebben kunnen krijgen doordat je de telefoon gevonden hebt uit het water, dat die toch een donatie kunnen doen of iets dergelijks?
3: Nee, wij nemen in principe geen donaties aan. We vragen alleen een bijdrage in de kosten voor mensen voor wie we duiken. En daar kunnen we voor rondkomen en dat is genoeg.
0: Oké, okay, nou dat is hartstikke charmant. Ja.
3: Ja.
0: Hoe vind je nou een telefoon dan? Is dat ook altijd met een metaaldetector of hoe gaat zoiets?
3: Ja, het is een beetje afhankelijk van de situatie. Wij proberen altijd zo veilig mogelijk te duiken. De duiker zit al aan een communicatiekabel vast. Dus die heeft wel extra draden en kabels bij zich. Dus we proberen het meestal eerst even de tast. Dus dan gaat de duiker gewoon naar beneden en probeert hij met zijn handen.
0: Ja.
3: Als dat niet lukt, dan gaat de metaaldetector mee. Maar dan heb je wel een extra draad en een koptelefoon. Maar eigenlijk vinden we hem altijd.
0: En hoe is de situatie nou in de Amsterdamse grachten? Want ik heb het idee dat je altijd eerst door ongeveer 1,5 meter fietswrakken heen moet. Voordat je wat gevonden hebt. Of valt dat allemaal wel mee?
3: Nee, er liggen heel veel fietswrakken. Er wordt laatst wel goed gereinigd door de gemeente. Dat is vooral in het midden tot met 2/3. En het eerste stukje langs de kade ligt heel veel fietsen. Dat is de reden waarom we bijvoorbeeld ook nooit springen in de grachten. Tenzij we zeker weten dat we erin kunnen springen. Maar anders gaan we altijd via het trapje erin.
0: En
3: het zoeken tussen de fietsen inderdaad naar telefoons, trouwringen en andere objecten.
0: Ja, ja dat lijkt me best wel lastig. Want hoe is het zicht zo onder water? Echt nul?
3: Echt nul. De meeste duikers hebben hun ogen dicht.
0: Terwijl ze bezig zijn?
3: Ja, omdat ze dan zich beter kunnen concentreren op het geluid van de metaaldetector.
0: Gadverdarrie, wat een eng idee is dit.
3: Ja, dat is ons werk, hè. Wij zijn getraind op zonder zicht te duiken. Het is heel wat anders dan penny duiken. Als sportduiker.
0: Ja, nee, tuurlijk. Dat je gaat om mooie dingen te zien. Dat doe je niet, inderdaad.
3: Nee, we zien helemaal niks. Het is stoffig en als het niet stoffig is...
0: Maar, Jochem, heb jij ook je ogen dicht?
3: Ja, ik heb ook mijn ogen dicht. Ja,
0: klopt. En als je dan gaat slapen, s'avonds begin je dan ook rondom je te voelen, te kijken wat er ergens nog wat ligt.
3: Bijna, ja. Ja. Ik, heb, ik droom ook over duiken, ja. Zeker
0: ja,
3: weten.
0: Dat kan ik me wel voorstellen.
3: Ja.
0: Oké, okay, en dan zo'n klein ringetje moet je dus ook op de tas. Nou, uiteindelijk hou je hem dan toch wel even voor je snuffert om te kijken of je een ring gevonden hebt.
3: Nou, meestal voelen we het en we horen het dan het signaal.
0: Ja.
3: Maar het gebeurt wel eens. Er is een heel mooi filmpje op onze Facebookpagina van een meisje in Amsterdam. En daar hadden we twee ringen te pakken, die lagen vlak bij elkaar. En de duiker kwam boven de twee ringen. En die gaf eerst de ene ring en toen begon ze te huilen. Nee, dat is hem niet. Toen gaf de duiker de andere ring. Oh ja, dat is hem wel. Ja, briljant. Ja.
0: Oh, geweldig. En die andere ring gewoon lekker in zijn zak gestoken. Lekker mee naar huis.
3: Nee, die hebben, er stond een datum in, dus die hebben we terug kunnen brengen naar de
0: Ja. Oh, geweldig zeg. Ik vind het wel echt heel mooi. Maar heb je nooit bij mensen waarbij je aankomt, die dan met een slok op een sloep zitten, die zeggen van, zeg de duiker, even mijn telefoon aan zwaar te halen. Dat je denkt, zoek het even lekker uit, vriend.
3: Nou, dat soort omstandigheden duiken we sowieso niet midden op het water en dat soort dingen. En s'avonds worden we inderdaad heel vaak gebeld door dronken mensen.
0: Ja.
3: En dan zeggen we, joh, bel morgen even terug. Ja. Als je helder bent, dan weet je precies nog waar het was. Of niet. Ja, sommige die bellen niet eens meer terug en die weten niet eens meer dat ze gebeld hebben, denk ik.
0: Oh ja, en die zijn de telefoon ook kwijt, dus wat dat betreft is het lastig. Ja. Ik vind het prachtig werk wat jullie doen en fijn dat we er even over mochten bellen.
3: Heel graag gedaan.
0: Jochem Leup van Recovery Divers. Ze hebben het extra druk nu natuurlijk met het opvissen van telefoons en andere dingen die van bootjes in het water zijn gevallen.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Ik ben René en ik woon in Amsterdam.
11: Ik ben Peter Snijders en ik ben een wijker.
12: Ik ben Lindy van Workum. Kom uit Haarlem.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Met 7:30 in Zandvoort is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. In de nieuwe noodasielopvang in Heilo komen de hele zomer 100 mannelijke vluchtelingen te wonen. Dat bleek gisteren tijdens de informatieavond voor de buurt. De burgemeester zegt dat ze de vluchtelingen graag wil helpen. De noodopvang komt in de sporthal Het Vennewater. Het is een tijdelijke opvangplek, omdat er nu een groot tekort is aan opvangplekken waar mensen die asiel, voor mensen die asiel willen aanvragen. Het Rijk heeft de gemeente gevraagd om op korte termijn van die opvangplekken te realiseren. De asielzoekers verblijven in de sporthal van 6 juli tot en met 16 augustus. Na een reddingsactie in zee bij IJmuiden is gisteravond een drenkeling uit het water gehaald. Het slachtoffer moest op het strand gereanimeerd worden. Is nog wel naar een ziekenhuis gebracht. De zoekactie, die 2 uur duurde, werd groots opgezet. 2 helikopters en boten van de reddingsbrigade zochten mee. Hoe het nu met de drenkeling gaat, is niet bekend. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft namelijk een dierbare verloren, zeggen ze. Bijvoorbeeld een opa, een oma of een juf. Het kan kinderen helpen daar ook op school over te praten, zegt deze hoogleraar.
16: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok. Dat je naar school gaat en dat je zegt, nou, ik rouw nu niet meer. Dus dat is iets wat bij het leven hoort. En dat is juist heel belangrijk om daar op scholen aandacht voor te hebben.
15: De rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma voor basisscholen. De man die ervan wordt verdacht dat hij een explosie zou hebben veroorzaakt in een appartementencomplex in Herugowaard in april vorig jaar, hoort vandaag welke straf de rechter hem oplegt. Justitie rekent hem die ontploffing zwaar aan, zegt verslaggever Frank Veenhoff.
17: Ja, het Openbaar Ministerie eiste 3 jaar celstraf tegen Koen L. Hij wordt namelijk verdacht van het maken en aansteken van een vuurwerkbom. Hij zegt zelf dat hij die bom niet heeft aangestoken. Hij liep er wel mee te kloten vlak voor de grote brand, maar hij zegt dat hij het niet heeft gedaan. Het is dus de vraag of de rechter genoeg bewijs ziet dat hij het wel heeft gedaan en of hij dus 3 jaar of misschien wel langer moet zitten.
15: Ja, de slachtoffers die wekenlang hun huizen niet in konden en van wie sommigen hun huisdier kwijtraakten, eisen ook nog een schadevergoeding van ruim €387.000. En Marokko dan is door naar de volgende ronde van het WK. Vannacht werd Haiti verslagen, het werd 4-2. Omdat de Brazilianen in een andere wedstrijd ook wonnen, zijn de Marokkanen tweede in de pool. En de mogelijke tegenstander, ja, die levert dan enthousiasme op bij de Marokkaanse Amsterdammer Anas Salaheddin, bleek gisteren tijdens een interview direct na de wedstrijd met de NOS.
18: Nou ja, dan word je dus tweede in de groep, op doelsaldo geklopt door Brazilië.
19: Is dat tegen Nederland?
18: Maar de kans is wel heel groot, wat vind je ervan, als het dat wordt?
19: Een prachtige pot.
18: Ja?
19: Ja, tuurlijk.
18: Ja?
19: Tuurlijk.
18: Maar voelt dat niet heel dubbel?
19: Ja, je speelt tegen, ik speel tegen mijn beste vrienden.
18: Ja.
19: Dus dat gaat heel leuk zijn.
15: En het is gewoon een voetbalpleintje bij Elmer of zo.
14: Ja, toch?
15: Het is gewoon lekker voetballen tegen je beste vrienden en dan op een WK. Mooier wordt het niet.
14: Maar ik zit wel te denken, want dit is ervan uitgaan dat Nederland winnaar in de pool wordt.
15: Ja, dat is wel
14: even. Hoe werkt dat ook alweer?
15: Nederland.
14: Dan mag je tegen een minder sterke pool of...
15: er is al geloot eigenlijk. Hè? Dus je weet al, de nummer 1 in onze pool... die moet tegen de nummer 2 uit de pool van Marokko en Brazilië. Nou, Marokko is de tweede geworden.
14: Dan
15: is bij ons even de vraag of Oranje gaat winnen van Tunesië vannacht. Aankomende nacht is dat. Als ze dat doen, dan worden ze waarschijnlijk wel eerste. Is nog even met de Japanners.
14: Afhankelijk van doelsaldo weer natuurlijk.
15: Maar Nederland heeft een goed doelsaldo. Trouwens, hetzelfde als Japan. Dus het kan nog alle kant op eigenlijk.
14: Ja, zover is er nog niet.
15: Tweede worden.
14: Dan moeten we meteen tegen Brazilië.
15: Tegen de Brazilianen.
14: Ja, oh, hallo.
15: Nou,
14: ja. En zit je dan ook meteen, want jij hebt dit helemaal uitgepluist, weet ik. Zit je dan ook meteen aan de kant van het schema dat je en Argentinië en Frankrijk en al die landen tegenkomt?
15: Als we tweede worden wel, dan zitten we in een wat zwaardere hoek. Oeh. Maar Marokko is ook goed, hè?
14: Ja, nee, absoluut, ja.
15: Dus ik zou... Ik denk dat Brazilië eigenlijk minder goed is.
14: Ik wil het niet hardop zeggen, maar ik ga het toch doen. Oh. Dus stel dat we nou vannacht om 1 uur beginnen aan die wedstrijd.
15: Ja.
14: En na 90 minuten, tegenwoordig ook 98 minuten... blijkt dat we verloren hebben van Tunesië. Wat dan?
15: Dat reken ik nooit uit.
14: Het is niet zo dat het kan dat we niet... door zijn.
15: Bijna niet kan dat. We kunnen bijna niet meer doorgaan, omdat we veel gescoord hebben tegen Zweden.
14: Ah ja.
15: En dan worden we nog derde en dan zijn de beste nummers 3 in de pool die ook nog een kans hebben. Nou ja.
14: Oh.
15: De FIFA heeft er alles aan gedaan om zo weinig mogelijk mensen af te laten vallen. Ja. Dan komt het
14: charmant.
15: Dus het duurt nog wel 1 jaar of 3 dit WK. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
20: Pieter, goedemorgen.
14: Jan, wat een dag gisteren, hè?
20: Ja, inderdaad, ja.
14: Het was wel alles wat ons beloofd is.
20: Ja, absoluut. Temperaturen die uitkwamen op een aantal locaties op 34 graden. En in de verstedelijkte gebieden nog hoger. De Bild vestigde een datumrecord. Nou ja, dat is op zich niet zo vreemd. Dat kan natuurlijk in dit soort situaties.
14: Ja.
20: Maar belangrijker was dat bijvoorbeeld Schiphol en ook Rotterdam en de luchthaven Rotterdam-Den Haag en Vlissingen met een hele lange staat van dienst, die braken de maandrecords voor de maand juni. En we hebben nog even qua hitte te gaan.
14: Precies, we zijn er nog niet natuurlijk.
20: Ja, maar Vlissingen bijvoorbeeld, echt een van de meest maritieme stations in Nederland, samen met de Kooi natuurlijk, kwam uit op ruim 35 graden. En we moeten helemaal terug naar 1915. Maar toen was het bijna 35, dus dat ging er net overeind.
14: Ja, oh, ongelooflijk. Ja, want je noemt het maritiem, dat is niet voor niks. De kans dat daar door de zee altijd iets minder warmte is, is vrij ruim aanwezig. Maar nu dus ook niet.
20: Nu dus ook niet. Wind is natuurlijk, de wind speelt een rol, aflandig en noem maar op en zo. En al dat soort factoren. En de lucht is gewoon ontzettend warm tot op zeer grote hoogte.
14: Ja.
20: En dat zie je ook terug in de minimumtemperatuur. De Bild had afgelopen nacht een minimumtemperatuur van ruim 21 graden.
14: Zo.
20: Ook in een deel van onze provincie. En voor die 21,3 die in de Bild is gemeten als minimumtemperatuur. En dat is nog in de tuin van het KNMI. Dus moet je nagaan, in de verstedelijkte centra ligt de temperatuur een stuk hoger. Maar het was de hoogste minimumtemperatuur voor de maand juni uit de meetreeks.
14: Zo.
20: En in onze provincie, ja, het is toch wel wat meer afgekoeld ten noorden van het Noordzeekanaal. Dat komt ook omdat de wind wat meer uit het noorden is gaan waaien. Een zwak koufront, ligt nu bij de Wadden. En dat heeft ook bewolking met zich meegenomen. En die bewolking bedekt momenteel vooral Texel en het noorden van de provincie. Er zit ook mist bij in het Waddengebied. Dat zal de komende uren geleidelijk onder invloed van de dagelijkse gang, dus het oplopen van de temperatuur, zal dat weer oplossen. Maar even wat verkoeling, en dat vinden we vandaag ook wel terug in de maximumtemperaturen, Pieter. Want op Texel, we hebben het er gisteren over gehad, zal de temperatuur niet hoger komen dan 24, hooguit 25 graden.
14: Oh, kijk eens.
20: Elders in de provincie, ten noorden van het Noordzeekanaal, wel zomerse temperaturen. In West-Friesland 27, 28. Maar echt alleen in het zuiden van Noord-Holland wordt het nog weer meer dan 30 graden. 31, 32 graden. Maar ja, goed, we moeten nog door. We krijgen vrijdag nog.
14: Ja, precies. Want vandaag valt het nog mee in vergelijking met. Er
20: staat ook een windje hoor, een matig noordelijk windje aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. De lucht is wel vochtig hoor, dus blijf toch benauwd bij alles wat je zo'n beetje doet. Nou ja, morgen komt dan voor wat onze provincie betreft de climax. Met temperaturen rond 36 graden op veel plaatsen. En in de loop van de middag kan het ietsje minder worden, omdat zie je toch dat de wind onder invloed van een zwakke storing wat meer uit het westen gaat waaien. Voor de rest trouwens veel zon en droog. Mocht er tot een bui komen, is dat voornamelijk in het oosten van het land het geval. En in het oosten en in het zuidoosten kan het lokaal morgen 40 graden worden.
14: Oh, jongens toch. Dat zijn nogal temperaturen, Jan. Dat is gewoon eigenlijk niet leuk meer, hè? Toch?
20: Nee, maar goed, je ziet het. Het is toch een beetje het beeld van wat al gekenschetst werd. Dat het hele klimaatzones gaan opschuiven.
14: Ja.
20: Parijs gisteren, Montsouris, het park. Het beroemde meetpark daar. Bijna 41 graden. Nooit zo heet geweest.
14: Nee. Jeetje Jan, we gaan zo meteen met z'n tweetjes eens even verder vooruit kijken. Hoe lang dit nog aanhoudt, deze ongelooflijke bokhitte. En hopen dat het niet al te lang is.
20: Zo is het, ja.
14: Zo. Tot straks, Jan.
20: Tot straks.
14: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
1: Twee files, eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep 10 minuten vast. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 20 minuten.
14: Zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal bij Dingen met Dario. Na de Culture Club met Do You Really Wanna Hurt Me?

0: Met op fietsen.
1: En ha.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen, dingen,
4: dingen. Dingen met Dario.
5: Dingen met Dario.
6: Het is echt een makkie vandaag al.
7: Ja, je had hem toch niet goed.
6: Nee, ik had hem niet. Frank had hem. Maar ja, dat komt ook doordat het in zijn hoekie zit eigenlijk.
7: Oké. Okay.
6: Oeh, veel hints al gegeven.
7: Nou.
6: Vind je ook niet? Waar hebben we het over? We hebben het over Dario, de Amsterdamse zanger. En die hoor je hier elke dag om ongeveer 7:15. En dat is het nu net geweest met zijn cryptische omschrijving van iets waarvan, ja, de vraag is of je weet waar hij het over heeft. En als dat het geval is, dan pak je de telefoon en bel je 088-850-5152. Kom je in de uitzending en zeg je wat het daadwerkelijk moet zijn, dan zijn de kaarten voor Dierenpark Blankendaal helemaal voor jou. En dit is de vraag van vandaag.
8: Het kan zijn voordeel hebben.
6: Het kan zijn voordeel hebben. Ja, wat is dat? 088-850-5152. Als je dit in één keer niet weet, dan geef ik het op, hoor.
8: Het kan zijn voordeel hebben.
6: Het kan zijn voordeel hebben. Pak die telefoon en bel dat nummer 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal.
8: Het kan zijn voordeel hebben.
6: Ja, je hoeft alleen maar te bellen, toch? Zo moeilijk is het allemaal niet. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor het Dierenpark Blankendaal.
8: Het kan zijn voordeel hebben.
6: Ja, we moeten het ook niet maar moeilijk maken met dit ongelooflijk hete weer. Hè. Dat is nergens voor nodig. We moeten ervoor zorgen dat jij ook eens een keertje een mazzeltje hebt. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen met Carla.
6: Carla.
9: Een klantenpas.
6: Een klantenpas. Eens even kijken. Nee, dat is het niet. Ach,
9: jammer
6: Carla. Volgende keer beter.
8: Het kan zijn voordeel hebben.
6: Een klantenpas kan inderdaad zijn voordeel hebben. Dus wat dat betreft klopt het. Maar het is niet het antwoord wat ze zoeken. Wat is dat wel als je denkt te weten wat dat is? 088-850-5152. Gewoon eventjes bellen naar dat nummer om die kaart voor Dierenpark Blankendaal binnen te slepen.
8: Het kan zijn voordeel hebben.
6: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Ja, goedemorgen met Fred. Ik wou zeggen uitwijken.
6: Uitwijken?
10: Ja.
6: Eens even kijken hoor. Nee, ja, vind ik het wel een mooie bedacht.
10: Ja.
6: Dankjewel, doei.
8: Het kan zijn voordeel hebben.
6: Ja, het kan inderdaad zijn voordeel hebben. Maar goed is dat niet. Bellen doe je met 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Hallo, met Mirjam uit Zaandam.
6: Hallo.
11: Ik denk extreem warm weer.
6: Extreem warm weer. Eens even kijken. Nee, is het ook niet.
11: Oh, jammer.
6: Volgende meter, dag.
8: Het kan zijn voordeel hebben.
6: Het is toch niet zo moeilijk dit? Hoe kun je daar hier andere dingen bij bedenken? 088-850-5152. Jouw kans op die kaart voor het Dierenpark Blankendaal. Nou, het zou echt leuk zijn als je die binnen kunt slepen. Maar dan moet je me wel in de uitzending komen vertellen waar onze Dario het over heeft. Dat is de grote vraag.
8: Het kan zijn voordeel hebben.
6: Het kan zijn voordeel hebben. Het is niet de klantenpas. En het is ook niet het snikhete weer. Oftewel, bokheet weer.
8: Het kan zijn voordeel hebben.
6: 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Oeh, ik versta je amper. José, zei je?
12: José, ja.
6: José, wat denk je dat het antwoord is?
12: Elk nadeel.
6: Elk nadeel, eens even kijken.
8: Nadeel.
6: Jawel, José, natuurlijk. Want elk nadeel heeft zijn voordeel. En het voordeel in dit geval is dat jij 2 kaarten hebt gewonnen voor Dierenpark Blankendaal, José.
12: Nou, hartstikke leuk.
6: Ja, weet je wel wie je mee gaat nemen toevallig?
12: Ik denk mijn kleindochter.
6: Ach, wat gezellig. Veel plezier samen daar.
12: Allee, hartstikke leuk.

0: Casey en de Sunshine Band met Keep It Coming Love.
1: En ha.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, en een ontbijttafel. Dan dacht Samantha, dat kan groter dan de grootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. En dan gaat ze eens even opzoeken. Samantha, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Ja, misschien had jij er ook wel kunnen aanschuiven. Maar het is een speciaal ontbijt. Het is voor de daklozen van Amsterdam. Maar niet alleen de daklozen. Ook buurtbewoners van hier het gebied waar ik nu ben. Ik ben namelijk vlakbij het Oosterpark in Amsterdam. Die zijn uitgenodigd om met elkaar te gaan ontbijten. Maar vooral ook om met elkaar te gaan praten over hoe dat nou is om op straat te leven. En er zijn in Amsterdam werkelijk duizenden daklozen. Dat is enorm.
0: Ja.
3: Nou, straks worden hier die tafels gedekt. Ik ga een handje helpen. En ik ga kijken of ik ook in gesprek kan met diverse mensen hier.
0: Hartstikke goed. Voor je zo meteen. Dankjewel, Samantha.
2: De ontbijttafel.
1: Van 6.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: De mussen vallen van het dak en de zomer is officieel begonnen.
2: In Over de Top komen wij met de meest heerlijke zomerplaten.
1: Oh, dan wil ik deze.

0: bloed heeft aan.
1: Vanavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
14: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
15: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
16: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan aan de Zaan.
17: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
18: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
19: Het is 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. In de nieuwe noodasielopvang in Heilo komen de hele zomer ongeveer 100 mannelijke vluchtelingen te wonen. Dat bleek gisteren tijdens de informatieavond voor de buurt. De burgemeester zegt de vluchtelingen graag te willen helpen. De grote brand in een kledingopslagloods in Diemen is onder controle. Rond 7 uur werd het zijn brandmeester gegeven daar. Brandweer gaat nog wel nablussen. En ja, we drinken steeds vaker een bakkie onderweg. En uitbaters van koffiezaakjes springen daar slim op in. Je kunt nu abonnementen afsluiten op je koffie dus. Hoe dat zit hoor je zo, maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
22: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
21: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
23: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
21: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
19: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: Twee files nog steeds op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep 40 minuten vast. En ook op de N208 Sassenheim richting Haarlem... voor de aansluiting met de N207 een kwartier vertraging.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk... Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
24: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
27: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
28: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
29: De ontbijttafel.
30: Met Pieter Kok.

0: Ja, wat ga je dan doen? Dusty Springfield met In Private. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 11 minuutjes over 8 op die vroege donderdagochtend. En is hier een beetje warm vandaag? Jawel, het is gewoon weer bokkie heet. Anne is erbij voor redactie en productie op deze 25 juni. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frank er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Frank, ik ga iets zeggen en ik realiseer me dat ik je daarmee zou kunnen beledigen, maar zo bedoel ik het niet.
1: Zo weet je dat
3: zo werkt het niet.
0: Nee?
2: Oh. Nee. Met alle respect.
0: Ja? Dus met alle respect, inderdaad. Nou, ik zat gewoon te denken vanochtend over dat hele WK-voetbal.
2: Ja.
0: Je had er net al heb je een mooi stukje laten horen van Salah Eddine, ja, van de Marokko.
2: Ja.
0: En die zei, ja, als wij tegen Nederland moeten in de pool, als dat gaat gebeuren, of niet in de pool, maar in de volgende fase. Ja. Die kans is best wel aanwezig. En best een beetje spannend allemaal, dat soort dingen. Maar hij zegt daarbij, ja, ik sta eigenlijk tegen mijn vrienden gewoon te voetballen dan.
2: Ja, toch?
0: Ja. Ja, is op zich heel leuk. En dat komt natuurlijk doordat al die gasten elkaar vanuit de Champions League en alle Europese clubs en zo elkaar wel tegenkomen. En ook van vroeger, en noem het allemaal maar.
2: Ja, deze jongens die zijn allemaal opgegroeid in Zuidoost, denk ik. Gok ik zomaar een beetje.
0: Ja,
2: dus daar komen ook Nederlandse internationals vandaan.
0: Ja, ja, en die spelen natuurlijk overal en ergens. En dat vliegt de hele wereld over tegenwoordig. En dan voornamelijk een beetje in Europa. Hartstikke leuk. Echt gaaf. En toen dacht ik, eigenlijk is het best een beetje bijzonder dat WK, dat ook voor jou zo enorm belangrijk is. Want is dit niet? Nou ja, ik zit gewoon te denken, hè. Even hardop denken. Is het WK voor voetbal eigenlijk niet wat het Songfestival is voor muziek? Dat je denkt, wat ho, poeha. Maar het is niet de beste muziek. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, dat is wel zo, denk ik.
0: Is dat niet dan ook zo met het voetbal zo? Want het is prachtig, hoopoeha. Ja. En we genieten ons allemaal suf. Maar het is niet het beste voetbalspel wat er is natuurlijk.
2: Ja.
0: Daarvoor kijk je naar de Champions League, toch?
2: Ja, kijk ik eigenlijk niet zo vaak.
0: Nee.
2: En meer, nee, maar... Nee,
0: want jij bent gek op Ajax om mee te beginnen. Ja. En daarna komt bij jou wel echt WK.
2: Ja, nu heb ik het zelfs even omgedraaid, toch, man?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Nee, ja, maar dat is zo. Het is ook die verbindingen. Het is toch te gek, man. Allemaal overal fans vanuit de hele wereld die er naartoe komen.
0: En wij werken ook al 3,5 jaar samen. En je bent nog nooit schor geweest totdat dit WK begon.
2: Toen sloeg het toe.
0: Ja. Ja. Toen begon je te blaren midden in de nacht.
2: Ja, je moet niet naast mij wonen nu. Dat is een hoop gedoe. Ik zit lekker te kijken en ik volg alles, bijna alles. Nou, wel veel.
0: Ja, vannacht 1 uur, jongens, de wedstrijd.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ga jij zitten kijken, Frank?
2: Nou, de volgende vraag. Wat gaan we?
0: Nee, maar serieus, ga jij om 1 uur?
2: Ik zit te kijken. Ik heb mijn wekker al afgestoft.
1: Echt waar? En
0: jij gaat, je zit er om zeg maar 1:05 en dan ga je gewoon de hele wedstrijd kijken.
2: En natuurlijk ga ik zitten kijken.
0: Ja.
2: Ja, wat is dit nou, jongens? Ja, gaan jullie niet zitten kijken? Zullen we het omdraaien?
0: Ik denk dat ik niet ga zitten kijken.
2: Peter Kok, jij hebt jarenlang een wekker weggegeven hier.
0: Ja, ik heb er nog een paar.
2: Nou.
0: Ja, nee.
2: Nou,
0: ik heb er niet nog een paar. Er nog één.
2: Nee, maar ik zeg niet dat je ze weg moet geven, maar als je nog een paar wekkers hebt, zou je ze kunnen gebruiken vandaag?
0: Ja, je kunt ze zetten. Waar gaan jullie inderdaad... Jij gaat echt de wekker zetten. Jij, Anne, wat ga jij doen dan?
1: Want ja, ik twijfel heel erg.
2: Nee, Anne twijfelt niet, hoor.
1: En vanochtend toen ik hierheen reed, dacht ik, ja, ben gek ook.
2: Waarom
1: zou ik dat doen?
0: Nou, voor de duidelijkheid, wij staan respectievelijk tussen ergens 3:30 en 5 ergens staan wij allemaal op.
2: Ja, een keertje vroeger opstaan dus.
1: Ja, aan de andere kant denk ik ook, ja.
0: En wat ga je dan doen? Ga je dan naar beneden, Frank? Of ga je op de slaapkamer gewoon?
2: Ik ga naar beneden.
0: Zeker. Oh, dat wel.
2: Ja, ja, ik ga niet.
0: Anders kun je niet gillen in bed.
2: Dan misschien blijf ik toch in bed. Want dat vind ik wel gezellig met mijn vrouw, een beetje gillen in bed.
0: Maar gaat hij dan ook kijken? Of gedwongen?
2: Ja, nou, ik
0: gaat
2: denk...
0: zij eruit of gaat zij gewoon wakker blijven tot de wedstrijd begint?
1: Alsjeblieft naar beneden. Boeit haar toch niet, of wel?
2: Nee, ik ga naar beneden. Het boeit haar weinig. En ik ga er wel, denk ik, per ongeluk wakker maken. Denk ik, om even te vertellen hoeveel het geworden is.
1: Echt?
0: Ja,
2: oké. Okay. Waarom moet je horen?
1: Wil je kind niet wakker maken?
0: Ja, maakt gewoon dat oudste kind wakker.
1: Dan ging je toch laatst ook al in midden in de nacht.
2: Ja, die kwam ook al een keer midden in de nacht uit bed. En dat was heel gezellig, want toen had ik ook een wedstrijd.
0: Zat je ook te kijken?
2: Zat ik lekker
1: had je
2: met mezelf te kijken?
1: Ja,
2: nee. Nou, ja, weet ik eigenlijk niet.
0: Laatste vraag, want ik ben je toch voor de bus aan het gooien, Frank.
2: Oh,
0: Frank heeft nog iets heel geks. Anja weet waar ik naartoe wil, wat hij doet. Of eigenlijk niet doet als hij voetbalwedstrijden kijkt.
2: Wat is het dan?
1: Iets geks?
0: Ja.
1: Wij vinden het wel gek.
0: Ja, wat
1: ik
0: doet
1: vind
0: hij
1: het wel
0: dan?
1: Leuk eigenlijk.
0: Ja?
1: Vind je het gek?
0: Ik weet niet waar jij het nu over hebt.
1: Doe je zijn moeder bellen gewoon?
0: Nee, dat vind ik normaal. Nee, dat vind ik normaal.
2: Die ga ik niet bellen vanaf.
1: Dat vond ik wel lief.
0: Hij belt altijd zijn moeder om te vragen hoeveel het wordt.
1: Oh ja, ik weet wat je bedoelt.
0: Nou, wat dan?
1: Zonder geluid kijken.
0: Hij kijkt zonder geluid.
1: Ja, daar word ik woest van.
0: Frank kijkt dus. Al die commentatoren, die hebben niks aan Frank. Nee,
2: ik kijk het Nederlands elftal altijd met geluid. Maar alle wedstrijden die net... zeg maar buiten de echte supporterschap zitten.
0: Ja?
2: Ja, die kijk ik graag zonder geluid, ja.
1: Zo raar.
0: Maar ja. Vannacht ga je dan wel, omdat Nederland is, ga je vannacht wel dan met geluid
2: Ja, dan
0: kijken.
2: Kijk ik met geluid. Maar ik zal je vertellen waarom ik dat doe. Ik vind het spel heel mooi om te zien. Ja. Dan moet er even iemand doorheen praten.
0: Nee, precies.
2: Ja, dat is echt zo. Ja.
0: Frank, laten we hem hiermee afsluiten. Zou je mij alsjeblieft morgenochtend kunnen vertellen hoe het geweest is?
2: Morgenochtend. Ja, want dat wilde ik nog even zeggen. Jullie kunnen je wekker wel niet zetten.
0: Jij bent hier toch wel gewoon morgenochtend, of niet?
2: Ja, maar ik ga jullie gewoon bellen om 1 uur, toch?
0: Nee, helemaal niet. Nee,

0: De bak stopt met de letter.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: En de bruggen in Amsterdam worden op dit soort warme dagen nat gehouden. Dat is voor mij ja, ook meteen jeugdsentiment aan, want ja. Dat weet ik nog. En ik heb ook naast de brug gewoond in de... ik had iemand bestaan. Oh, de Klerkstraat, daar woonde ik bij een brug. En als die nat gehouden werd, dan wist je, het is mooi weer. Ja, ik vind dat gewoon een prachtig gezicht. Echt zomers. Peter Joosten is toezichthouder werktuigbouwkunde bij de gemeente Amsterdam. En doet dat inmiddels al 33 jaar. Denk ik wel, Lijn. Peter, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Sta je al op de brug?
3: Wij zijn al een tijdje bezig, ja.
0: En welke brug is dat voor jou?
3: Ik sta nu op de Hortusbrug.
0: Oké, en dat is dus bij de Hortus daadwerkelijk bij het begin van Plantage Middelaan.
3: Ja, maar de straat. Ja. Ja.
0: Voor de mensen die het niet weten, waarom worden de bruggen nat gehouden in Amsterdam?
3: Tegen het vastlopen van de bruggen, die gaan uitzetten, de grondzetting. En dan kunnen de bruggen niet meer open.
0: Nee, precies. En dat moet je niet hebben natuurlijk, want ze zijn wel van cruciaal belang voor de scheepvaart.
3: Absoluut, ja. Absoluut. Ja.
0: Maar ben je zelf nu na 33 jaar nog steeds daar met de waterslang bezig?
3: Nee, ik zelf niet. Dus uitbesteed aan een firma.
0: Ah ja, oké. Okay. En je houdt het allemaal even in de gaten of het allemaal goed gaat?
3: Of de bruggen goed blijven en of er geen ongelukken gebeuren. En de mensen een beetje instrueren waar ze moeten koelen.
0: Ja. Hoe ziet het eruit allemaal vandaag? Want ik kan me herinneren, ik heb wel meegemaakt dat er echt hele tractoren met tankwagens langs reden om die bruggen nat te houden. Maar dat is niet meer, toch? Of wel?
3: Nee, dat is niet meer. We hebben nu koelpompen bij die brug geïnstalleerd. En dan met slangen erboven, met spuitmonden en dat wordt gekoeld. Ja, maar die tractoren was een beetje gevaarlijk in de stad, hè?
0: Ja, dat was een beetje veel van het goede waarschijnlijk. Dat snap ik ergens wel. Ja. Hoorde er ook wel een beetje bij. Was ook wel gezellig. Maar ja, die moest ook op meerdere plekken tegelijkertijd zijn. Dus die reden de hele dag heen en weer, volgens mij.
3: Ja, klopt, ja. Dat is eigenlijk heel onhandig dat de stad helemaal manoeuvreren.
0: Ja, dat is niks. Dat begrijp ik wel, dat deze oplossing wat beter is. Maar ja, dan wordt de brug dus nat gehouden. Dat is allemaal fijn. Maar is het dan alleen bij bruggen bijvoorbeeld waar trams over heen rijden? Of is het overal?
3: 90% wel.
0: Oké, want dat zijn de bruggen die het meeste kans hebben op uitzetting of iets dergelijks. Is dat het geval?
3: Meeste wel, ja. Ook de rails moeten gekoeld worden.
0: Ja.
3: Die lopen ook vast. En als je dan de brug open doet en de rails zit vast, dan trek je hem uit zijn bak, zeg maar.
0: Oké, is dat nog wel eens gebeurd de afgelopen jaren?
3: Ja hoor.
0: Oh,
3: ja, okay, dus net over de Wiegbrug bij de Klerkstraat.
0: Ja.
3: Gebeurt, ja.
0: Daar ben ik inderdaad. Daar heb ik een aantal jaar mogen wonen. Een hartstikke mooie plek natuurlijk. Lekker het geluid van die tram daar bonkend over de brug elke dag.
3: Ja.
0: En dat met een beetje spetters water er doorheen op dit soort warme dagen. Maar is het dan niet gevaarlijk voor bijvoorbeeld fietsers of iets dergelijks? Want het kan ook best glad worden allemaal.
3: Ja, dat is het ook inderdaad. Ja. Het is de een of de ander eigenlijk.
0: Ja. Ja, je moet toch kiezen.
3: We instrueren de mensen wel dat ze wel opletten met de slangen even weghalen als er mensen aankomen, kinderwagens of dat soort dingen.
0: Ja, dat wel. Dan moeten we wel even. En hoe wordt er gereageerd eigenlijk door voorbijgangers? Vindt iedereen het leuk en gezellig? Of,
3: Ja hoor. Die jongens hier bij die bruggen cool ook. Maak even een praatje met de mensen. En begrip is er.
0: Gaat eigenlijk altijd wel goed.
3: Ja.
0: En jij doet het zelf al 33 jaar, maar het hele het doen van dit soort werk... ik kan me voorstellen dat dat in de afgelopen 33 jaar wel veranderd is. Of in ieder geval vaker voorkomt misschien?
3: Ja, er zijn wel bruggen die erbij komen. En er zijn ook weer bruggen die eraf gaan. Ja, het is elk jaar anders. Het is, we hebben 7 zeg maar, vaste bruggen waar we altijd ellende hebben.
0: Ja.
3: En er komen er een paar bij... Ja, af en toe zit die ook vast.
0: Ja, en word je dan ook gebeld op het moment dat de brug al vast zit om hem terug te koelen? Lukt dat nog?
3: Terugkoelen als je helemaal vast zit, dat duurt heel lang.
0: Oké.
3: Dus daarom probeer je wel preventief alles bij te houden.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat het best wel even een klusje is. Maar je krijgt er niet echt hoofdpijn van als ik je zo goed hoor, Peter.
3: Nee hoor. Het is een mooie zo door Amsterdam heen te toeren.
0: Ja, precies. En dan gewoon nog eens eventjes te kijken of het allemaal een beetje loopt met al dat water. Want het is gewoon water uit de gracht dus wat er overheen gespoten wordt.
3: Ja.
0: Gaat niet stinken of zo na een tijdje.
3: Nee.
0: Goed, Peter. Ik zal je niet langer van je werk houden. Het is fijn dat het gebeurt. En mocht je nou afvragen waarom je dus de hele tijd natte fietsbanden hebt... als je door Amsterdam aan het fietsen bent in deze tijd van het jaar... daar komt het door.
3: Nou, precies.
0: Helemaal goed. Peter Joosten op de Hortusbrug in Amsterdam... om ervoor te zorgen dat de bruggen in Amsterdam niet te warm worden.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het Meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Ik ben René en ik woon in Amsterdam.
12: Ik ben Peter Snijders en ik ben de wijker.
13: Ik ben Lindy van Workum, kom uit Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 8:30. In Stompertoren is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. In de nieuwe noodasielopvang in Heilo komen de hele zomer zo'n 100 mannelijke vluchtelingen te wonen. Dat bleek gisteren tijdens de informatieavond voor de buurt. De burgemeester zegt dat ze de vluchtelingen graag wil helpen. De noodopvang komt in de sporthal Het Vennewater. Het is een tijdelijke opvangplek omdat er nu een groot tekort is aan opvangplekken voor mensen die asiel willen aanvragen. Het Rijk heeft gemeente dus gevraagd om op korte termijn extra opvangplekken te realiseren. De asielzoekers die verblijven in de sporthal van 6 juli tot en met 16 augustus. Daarna worden ze verspreid over opvangplekken in andere delen van het land. De grote brand in een kledingopslagloods in Diemen is onder controle. Rond 7 uur werd het zijn brandmeester gegeven. Brandweer rukte vanochtend vroeg met veel materieel uit. In totaal moesten er 11 brandweerauto's naar die brand. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. Op school zou vaker met kinderen gepraat moeten worden over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. Een opa, een oma of een juf bijvoorbeeld. En het kan kinderen helpen daar ook op school over te praten, zegt deze hoogleraar.
17: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok. Dat je naar school gaat en dat je zegt, nou, ik rouw nu niet meer. Dus dat is iets wat bij het leven hoort. En dat is juist heel belangrijk om daar op scholen aandacht voor te hebben.
16: Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma van basisscholen. Na een reddingsactie in zee bij IJmuiden is gisteravond een drenkeling uit het water gehaald. Het slachtoffer moest op het strand gereanimeerd worden, is nog wel naar een ziekenhuis gebracht. De zoekactie, die 2 uur duurde, werd groots opgezet. 2 helikopters en boten van de reddingsbrigade zochten mee. Hoe het nu met de drenkeling gaat, is niet bekend. En ja, Amsterdammers met de zogenaamde stadspas, die mogen de komende dagen gratis zwemmen in de buitenbaden in de stad. De gemeente hoopt zo wat broodnodige verkoeling te geven, want het is heet, zegt de wethouder.
18: We willen met deze maatregel laten zien dat hitte ook een serieus gezondheidsrisico kan zijn. Mm-hmm. Vooral voor Amsterdammers met een kleine beurs. Want die wonen vaak ook in kleine huizen die heet worden. En meestal ook geen airco hebben. En op deze manier helpen we ze aan verkoeling op de hele warme dagen.
16: Ja, wat kan het heet worden in die Amsterdamse huizen?
19: Nou, niet alleen daar, hoor.
16: Oh, maar jou thuis ook?
19: Zo.
16: Ja?
19: Toen ik gisteravond naar bed ging?
16: Mm-hmm.
19: 31 graden.
16: Oh, jemig.
19: Ja. 31
15: graden in de slaapkamer.
20: Ja, dat is niet leuk.
15: En ik heb net even gekeken. Het is niet eens heel veel afgekoeld.
19: Hé?
15: Het is... En ik weet dat de slaapkamer van mijn dochter en mijn zoon... daar staat de zon er weer op. Slaapkamer van mijn dochter op dit moment, 29 graden.
16: Jongen zeg. Ja. Dus hoe laat is het? 8:30.
20: Maar op een gegeven moment gaat de warmte toch ook in de stenen? En zo?
15: Maar dan moet je wel een stenenhuis hebben. Dat is bij mij, het is in principe als het buiten afkoelt, is binnen ook weer zo koud.
20: Oh ja, lekker.
15: Ook voordelen.
16: Heerlijk, zo weinig isolatie.
15: Ja.
16: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer. Met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
21: Pieter, goedemorgen.
15: Want dit heeft natuurlijk eigenlijk allemaal alleen maar te maken met dat weer. Want Jan, ja, die hitte, dat is wel serieus allemaal de afgelopen dagen. Nou ja, en wat ons allemaal nog te wachten staat.
21: Ja, zeker. Er zit wel een eind aan, hoor. In die zin dat het over een paar dagen, dan begint de temperatuur toch echt wel te zakken. Maar morgen is echt de climax. Nou ja, je had het net over die hoge temperaturen binnenshuis. Maar de gemiddelde temperatuur gisteren in de beeld, die was 27,2. Dat is maximum en minimum samen dus, hè. Ja. Maar eigenlijk verdeeld over 24 uur. Alle waarnemingen over die hele 24 uur. En dat is de op één na hoogste waarde die in juni in de beeld werd gemeten.
15: Okay.
21: Even qua gemiddelde temperatuur. Het was alleen op 27 juni 1947 werd het 27,5 graad gemiddeld. Maar daar gaan we waarschijnlijk overheen.
15: Ik wou net zeggen, we hebben morgen nog te gaan, ja.
21: Ja, dan wordt het nog warmer. En de nachtelijke warmte, dat hebben we 3 uur geleden ook al over gehad. 21 graden als minimumtemperatuur in de beeld. En in Horst in Limburg bijna 23 graden. En dan heb ik het niet eens over de grote steden. Want daar blijft die warmte natuurlijk veel meer hangen. Ja. Maar in het noorden is het wel afgekoeld. En dat heeft te maken met een zwak front dat nu zo ter hoogte van de Wadden ligt. Op dit moment is het 19 graden op Den Helder. 16 Vlieland en Terschelling. Dus duidelijk lagere temperatuur. En er komt daar mist en lage bewolking voor. Ook op Texel en rond Den Helder. Dat zal in de loop van de ochtend wel verdwijnen. En dan schijnt net als in de rest van het land de zon weer volop. Maar er staat in ieder geval een noordoostelijke wind. Die is matig. De lucht is vochtig. Het doet niet echt wonderen natuurlijk. Maar zorgt in ieder geval toch voor het gevoel van een beetje minder warm weer. En we zien het natuurlijk ook wel terug in de temperatuur. Overigens, die wind langs de kusten op het IJsselmeer kan af en toe vrij krachtig zijn. Windkracht 5. Maar die temperaturen die zijn vandaag toch wel wat lager dan gisteren. 25 graden op Texel, 24 tot 25. En dat geldt ook voor de regio Den Helder. En hoe verder naar het zuiden, hoe hogere temperaturen. En dan komen we in de regio Amsterdam, Haarlemmermeer, Schiphol en Haarlem en ook in het Gooi toch wel weer uit op zo'n 32 graden vanmiddag.
15: Ja, dat is toch gewoon, het scheelt niet veel met gisteren, om het zo maar te noemen. Ja.
21: Nee, maar ja, goed, er werd het ruim 34 op een aantal locaties. Ja. En in de grote steden zelfs nog wat warmer. Dus het scheelt in ieder geval wel. Het is een beetje meegenomen natuurlijk. Overigens, die warmte die doet zich niet gelden in het noorden van Europa. Behalve gisteren in Zweden ook wel, de warmte begint daar nu op te komen. Maar in het hoge noorden, afgelopen nacht, daar is het lekker. En Gielas in Zweden meldde afgelopen nacht een temperatuur van schrik niet min 0,2 graden.
15: Wat? Dat kun je toch ook niet voorstellen dan?
21: Nee.
15: Oké, jij zag dat, daar heb je verlekkerd naar zitten kijken, Jan. Je dacht, dat lijkt me wel
21: daar
15: wat.
21: Word je vrolijk van, toch?
15: Ik zou die kant wel op willen, dacht jij natuurlijk. Ja. Ja, ik weet dat ik heb familie wonen in het zuiden van Frankrijk. En die gaan over het algemeen in de zomer naar het noorden van Frankrijk. Maar dat haalt dit jaar ook helemaal niks meer uit.
21: Nee, dat haalt dit jaar nog weinig uit, ja.
15: Nee. Goed, Jan, wat staat ons allemaal te wachten?
21: Ja, we gaan naar vrijdag. Dat is toch wel een beetje een macabere dag. Met temperaturen van in onze provincie van 35 tot 36 graden. Volop zon. Warme nacht ook, boven de 20 graden op de meeste plaatsen. Betrekkelijk weinig wind ook. En dan in de middag zien we wel dat er geleidelijk iets minder warme lucht vanuit het westen binnenkomt. Maar goed, het is al met al, blijft het tropisch hoor, tot in de avond zeker. Er is een geringe kans op een onweersbui. Nou, in het oosten en zuidoosten, daar worden temperaturen verwacht tot 39 à 40 graden. Nou, het mag duidelijk zijn dat records met voeten worden getreden. En dan zaterdag is het vooral in het binnenland nog steeds zeer heet. 37, 38 graden in het zuidoosten. Bij ons ook nog boven de 30 graden. Maar zondag dan zien we toch dat de temperatuur begint te zakken. En dan gaan we toe naar een waardes van ja, zo rond de 27, 28 graden. Het is nog wel warm natuurlijk, maar goed, het ergste is dan voorbij.
15: Ja, dat is 10 graden kouder dan een paar dagen ervoor, ja.
21: Ja. Maar echt pas, er is ook een kans op regen- en onweersbuien zondag. Die neemt toe. En dan maandag, ja, dan is het toch echt wel een beetje over, hoor. Dan liggen de maximumtemperaturen rond de 23, 24 graden.
15: Oh, het is gewoon
21: en,
15: koud.
21: En de dagen, ja, eigenlijk wel. En de dagen daarna ook die temperaturen met soms enkele buien. Dus dan ziet het er allemaal een stuk aangenamer uit.
15: Dat mag je zeggen. Jan, je hebt daar net een woord uitgesproken en ik zag Anne ervan schrikken.
20: Ik ben gestopt met nadenken toen je dat zei, Jan, eigenlijk.
15: Je had het namelijk over een macabere dag.
20: Ja. Dat zeg je nooit.
15: Dat zeg jij nooit, Jan. Dus nee, voor het eerst dat jij dat gebruikt.
21: Ja.
15: Dat zijn de meest pittige woorden die ik je ooit uit heb gesproken. Ja. Gaan we even over nadenken, Jan.
21: En
15: in de tussentijd met onze voeten in een emmertje koud water zitten, goed?
21: Ja, dat gaan we doen.
15: Dank Jan, okay. En tot later.
21: Tot later.
15: Nou, Hans.
20: Ja, zitten we dan mee.
15: Ja, daar zitten
20: macabere
15: we dan
20: macabere dag.
15: Ja, wat is Jan er nog? Jan, ben je er nog?
21: Ja, ik hang
15: nog. Hi. Jan, gaan we niet richting een codetje rood of zo, zat ik te denken, in Noord-Holland of
21: daar
15: Nederland?
21: Daar wordt
15: als 40 graden
21: meer over gedacht.
15: Ja, toch?
21: Ja.
15: En dat betekent wel wat, toch, of niet?
21: Ja, code rood voor hitte, nou.
15: Ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb dit weekend een festival staan in het oosten van het land.
21: Ja.
15: En met de code rood kan ik me niet voorstellen dat ze dat zomaar door kunnen laten gaan.
21: Nee, er worden ongelooflijk veel activiteiten de komende dagen afgelast. Dat zit er dik in.
15: Nou, ik ben benieuwd. Goed, Jan, dank daarvoor en tot later, hè.
21: Ja, hoor.
15: Ja. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Ook code rood op het weg? Nee, toch?
20: Nee, valt nog mee. 7 files, maar wel een aantal lange. Allereerst die op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep bijna een uur vertraging. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 10 minuten. Ook op de A200 Amsterdam richting Zandvoort tussen knooppunt Rottepolderplein en Haarlem-Noord 10 minuten. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem sta je voor de aansluiting met de N207 een half uur vast.

0: had ik maar één zo'n stemband. Douwe Bob met The Season of Your Dreams.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Een straatontbijt in het Oosterpark. Daar moeten wij als ontbijttafel natuurlijk bij zijn. In de vorm van Samantha. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Lange tafels, vers gepeste chouderans, de geur van lekker brood, vers gesneden fruit. De mensen die hier straks aan tafel gaan, nou, die worden verwend. Misschien ook wel terecht. Wist jij, Pieter, dat er meer dan 16.000 daklozen alleen al in Amsterdam en omgeving zijn?
4: Zo, dat is echt
3: ik
4: veel.
3: Vind dat ja. Een schrik, ja, ik vind dat een schrikbarend aantal. Er is gelukkig al 31 jaar een straatjournaal. Daar de mensen, daklozen, kunnen deze kranten verkopen en kunnen daar wat aan verdienen. En dat straatjournaal Z heeft vorig jaar een ontbijt georganiseerd. En dat was een enorm succes. En daarom is het op dit moment opnieuw. Ik heb hier Imer, dat is de uitgever van het Z-journaal. Goedemorgen. Ja, jij had heel graag gewild dat ik jouw collega Karin zou gaan interviewen, maar die zie ik nu even nergens.
4: Druk, hè?
3: Ja, want wat hebben jullie het hier druk mee? Maar wat, je weet natuurlijk hoe het vorig jaar was en ontvangen is.
5: Ja, nee, de tweede keer, dat helpt wel. Maar het is sowieso een uitdaging als je om 8:30 een ontbijt voor 100 mensen klaar moet hebben staan. Daar moet je even goed over nadenken. Dat is logistiek wel even een klusje.
3: Ja. Maar de mensen lopen al best wel binnen. Alleen ja, jullie verwachten ook de verkopers en misschien wat andere daklozen ook. Maar die zijn er nog niet.
5: Nee, ik heb nog geen verkopers van ons gezien. Maar dat is ook altijd wel een beetje onzeker hoe laat en wanneer die kunnen komen. Die moeten bijvoorbeeld nog douchen ergens in een inloophuis. Of die komen ergens helemaal vanuit de andere kant van de stad. Of dus het is om die op een bepaald moment, op een bepaalde tijd te krijgen, is sowieso altijd even.
3: Ja. Kan jij ons meenemen in een dag van een dakloze in Amsterdam?
5: Nou, dat vind ik zelf natuurlijk lastig, want ik ervaar het zelf niet. Maar ik kan er wel wat over vertellen. Omdat wij er natuurlijk dicht bovenop zitten met onze straatkrant. En ik denk dat het wel goed is om, dat veel mensen weten toch niet precies, oh, sorry. Mensen weten het toch niet misschien helemaal goed, of hebben niet helemaal goed beeld van hoe de hulpverlening voor daklozen georganiseerd is. De aanname is denk ik toch wel vaak van dat zit in ons landje allemaal wel snor. Terwijl het toch wel zo is dat in de praktijk dat er eigenlijk bijvoorbeeld nachtopvang, dat is er in principe gewoon niet. He, dus er slapen gewoon mensen op straat iedere nacht. Dat weten volgens mij veel mensen al niet. Alleen als het echt heel koud is, dan gaan er plekken open. En als je in de structurele nachtopvang komt, dan moet je daar. Nou, dat is een lang proces wat ook heel onduidelijk is voordat je daarin komt. Dus dat is denk ik al iets wat belangrijk voor mensen is om zich wel te beseffen.
3: Ja, dankjewel, Iman. Ja, ik zeg maar, je hebt net vlees opgehaald, geloof ik. Ja, dat is ook wel een lastige klus op een dag als vandaag om te zorgen dat het allemaal cool blijft.
5: Ja.
3: Ik zie dat de eieren geklutst gaan worden. Misschien kan jij daar helpen of ik. Ondertussen ga ik eventjes ook naar wat andere mensen die hier al aan tafel zitten vragen wat zij ervan verwachten. Dankjewel, Ime. Ik hou je niet langer van het werk.
5: Goed.
3: Ik ga even hier. Het leuke is, ik heb ook een stickertje op. Staat op Samantha. Iedereen zijn naam. Dat moest even duidelijk zijn. Dus dat is heel makkelijk. Ik kan u zeggen, goedemorgen, Masha.
6: Hoi, goedemorgen.
3: Je bent een van de ondernemers hier in de buurt die dacht, ik ga deelnemen aan dit ontbijt. Stel, jij zit hier straks tegenover een dakloze of een straatverkoper. Wat zou jij met diegene willen bespreken?
6: Nou, ik denk dat nieuwsgierigheid naar iemands leven altijd belangrijk is. En dat geldt eigenlijk voor iedereen met wie je praat. En ik denk dat zij dat minder meemaken dan wij. Dus ik denk dat het juist fijn is om gewoon een gesprek. Van hoe zie je het leven en zijn er nog dromen? En,
3: En wat drijft jou als ondernemer om nu deel te nemen aan deze ontbijttafel?
6: Nou, ik denk toch dat het belangrijk is. En ook in hoe wij ook wel zien dat de stad daarin verandert. En er toch wel meer dakloosheid is en zichtbaarder is. Belangrijk om bij te dragen, op welke manier dan ook. En dit is een klein beetje wat je dan kan doen om contact te maken en mensen te zien.
3: Ja. Nou, dankjewel, Masha. Ik ga lekker weer zitten verder met het gesprek met de andere mensen die hier al zijn. Ja, Pieter, ik hou mijn ogen open bij de aanmeldlijst om te kijken of de straatverkopers al binnenkomen. Want natuurlijk wil ik het uit eerste hand hun verhalen. Ook wat dit voor hun betekent, zo'n lekker ontbijt. Want dat het je kostje bij elkaar scharrelen is op de straat van Amsterdam, dat is me wel duidelijk.
0: En voor 16.000 mensen dus, hè, ongelooflijk.
3: Ja, en daar zitten dus ook heel veel kinderen bij. Okay. Dat is echt. Het is ook voor het eerst dat dit aantal naar boven komt. Het CBS had het de afgelopen jaren over 11.000. Maar er is een nieuwe telling geweest. En daar worden 16.000 aangetikt. En het zijn er vermoedelijk nog veel meer. Want de mensen die op banken bij vrienden logeren, die ook bij de daklozen horen, die zijn niet eens meegeteld.
0: Nee, goed dat er wat georganiseerd wordt. En jij houdt het voor ons daar allemaal in de gaten. Dankjewel, Samantha.

0: De Bee Gees met Jive Talking. Anne.
1: Ja.
0: Ik zit nog steeds met Jan Visser in mijn hoofd, merk ik.
1: Snap ik ook.
0: Ja.
1: Kan je nooit meer stoppen over na te denken?
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik lees ook nu net op sites dat ze inderdaad vanmiddag gaan overleggen over code rood. Morgen in Nederland vanwege hitte en dat dat voor het eerst zou zijn ever ooit. Ja. En dan is het hier...

0: en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart.

0: Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeet-me-liedjes en een hete vertaalplaat.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl... en volg een gratis training.
15: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
16: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
17: Ik ben Benita uit Amsterdam.
18: Ik ben Dolf uit Medemblik.
19: Ik ben Saskia uit Zaandam.
20: Ik ben Gerard uit Hoorn.
21: Ik ben Wim uit Haarlem.
22: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
23: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
24: Thuis in heel Noord-Holland.
25: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
26: Goedemorgen. In de nieuwe noodasielopvang in Heiloo komen de hele zomer zo'n 100 mannelijke vluchtelingen te wonen. Dat bleek gisteren tijdens de informatieavond voor de buurt. De burgemeester zegt ze graag te willen helpen. Er zijn ook al buurtinitiatieven om daar hulp te bieden. De grote brand in een kledingopslagloods in Diemen is onder controle. Rond 7 uur vanochtend werd het zijn brandmeester gegeven. En het warme weer, ja, het houdt ook vandaag de gemoederen weer bezig. Weerkenners overleggen vandaag over extra waarschuwingen. Misschien wel code rood voor morgen. En onze Jan Visser, die verwacht morgen een, let op, macabere dag. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
27: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
28: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
27: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
0: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
27: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
25: Andy, je hebt de verkeersinformatie van de ANBB. Waar staat dat vast in Noord-Holland?
1: 7 files hebben we en je krijgt de 2 langste. De allerlangste staat nog steeds op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep sta je nu bijna 50 minuten vast. En op de A200 van Amsterdam richting Zandvoort tussen Zwanenburg en Haarlem-Noord een kwartier vertraging.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
20: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: Fleetwood Mac met Little Lies. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht, want dit is hem aan de...
1: grootste!
0: Allergrootste zelfs. Ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 10 minuten over 9 op deze bokhete donderdagochtend. 25 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt zo tegen zijn televisie zitten blaren de afgelopen tijd dat je het gewoon als een stembanden kunt horen.
2: Niet te geloven, sorry nog. Ja. TV.
0: Is dat ook de reden dat je het televisiegeluid uitzet, zodat je jezelf harder hoort schreeuwen?
2: Daar heb ik over nagedacht, ja.
1: Hou op, doe eens normaal. Heb je hier echt over nagedacht?
0: Doe jij ook zelf commentaar leveren eigenlijk? God, we zouden eigenlijk Kim eens moeten bellen om te vragen hoe Frank is. Bel Kim even.
1: Kan wel.
0: Is aan het werk, Frank, weet je dan?
2: Ja, maar thuis denk ik. Hitte protocollen.
0: Hitte protocollen, lekker thuis aan het werk.
1: Goed.
0: Want het is daar 21 graden bij jou thuis, weet
2: je. Bij ons zit je met een jas aan binnen, hoor.
0: Ja. Ja. Ja, je moet bij jou, als je van binnen naar buiten, doe je dat wel eens? Dat je de hele tijd binnen en gaan we naar buiten en weer naar binnen en weer naar buiten.
2: Wat doe ik dan?
0: Nou, dat je de hele tijd zo'n klap in je gezicht krijgt van die hitte. Dat vind ik leuk.
2: Waar denk je dat die stemmen en zo?
0: Daar komt het allemaal door.
2: Ja, misschien ja.
0: Ik ben benieuwd of ze op durft te nemen, want die ziet natuurlijk, Frank zijn werk. Ja. Hij heeft zich weer misdragen, zal ik dat nemen.
2: Als ze twee keer bellen, dan is er waarschijnlijk echt wat aan de hand.
0: Hoi Kim!
3: Nou ja, hallo!
1: Hey Kim!
0: Hi! We storen toch wel, hoop ik.
3: Ja, maar jongens, wat is er? Wat is er?
0: Nou, ik had even een vraag over Frank's gedrag tijdens voetbalwedstrijden.
3: Oh jee.
0: Ja. En dat dacht ik dus ook al. Nou, zijn stem is er best wel een beetje aan. Hè? Dat heb je zelf thuis misschien ook wel gehoord. Maar de vraag is, komt dat doordat hij zo tegen de tv te zit te schreeuwen? Heb je zo'n schreeuwer naast je op de bank?
3: Nou, oké. Of dat het de oorzaak is van zijn stem nu, dat vraag ik me af. Maar het is wel inderdaad zo dat Frank wel echt bij kansen of bij net geen goals of bij een goals wel echt onwijs enthousiast is. Dat is wel heftig om naast te zitten. Of hij durft dan niet meer te zitten dan, hè? Dus dan is het ijsberen
0: heen en
3: weer. Maar
0: blijft hij staan, ja.
1: Echt?
0: Ja. En hij heeft nogal wapperende handen natuurlijk ook eens een keertje. Dus die armen vliegen alle kanten op. Dus hartstikke gevaarlijk eigenlijk.
3: Ja. Okay. Nou,
0: En is hij dan wel een beetje te genieten nog? Is het wel lachen en gezellig nog? Hij kijkt me nu vrij boos aan.
3: Ik ben altijd zelfs meestal de persoon die denkt, oh, dit wordt helemaal niks meer.
0: Oh.
3: En Frank is wel iemand die kan optimistisch blijven.
0: Nou, zeker band, Frank.
2: We worden wereldkampioen.
0: Ja, precies. Ja,
3: nou, dit is inderdaad. Ja, dus het optimisme zit er wel in, ja.
2: Op het irritant af, ja.
3: Ja.
0: Oké, dus hij schreeuwt wel. Want ik heb me laten vertellen dat hij de wedstrijden die niet van Nederland zijn, dat hij die dus ook kijkt zonder geluid.
3: Ja.
0: Is hij dan zelf degene die het commentaar doet?
3: Soms wel, ja.
0: Oh ja, oké.
3: Dan zit ik gewoon lekker op de bank een beetje te scrollen of even te chillen, zeg maar. En dan in één keer begint hij tegen me te praten. En denk ik, waar heb jij het over?
0: Dat heb je hier ook wel eens, hoor, trouwens. Maar goed.
3: Ja, dat geloof ik.
0: Weet jij van het bestaan van de voorpretmail die hij naar ons stuurt eigenlijk,
3: Kim? Zeker, want die krijg ik ook.
0: Nee, krijg jij die ook? Sta je in de CC?
3: Ja.
0: Och, wat heerlijk. Oh, wat fijn. En maakt hij ook voor vrienden en familie nog aparte voorpretmails? Of is het alleen voor ons?
3: Nee, ja, was het maar zo, hè. Ja. Ik voel me wel een beetje minder belangrijk.
0: Ja,
3: want ik sta ook al in de cc, zeg maar. Dus dat vind ik wel een dingetje.
0: Ja, begrijp ik wel. Goed, we hebben weer heel wat meer geleerd over Frank, Kim. Dank daarvoor.
3: Ja.
0: En ben je thuis aan het werk vandaag, trouwens?
3: Ja, ik ben thuis aan het werk.
0: Oh, ja, de hitteprotocol, hartstikke gevaarlijk.
3: Ja, dat.
0: Oké, doei, Kimmy.
3: Hey, doei.
2: Dag, schat.
0: Oh ja, maar je had ook Frank aan de lijn nog, Kim, trouwens. Sorry.

0: Bart Slim en nu hier bij de ontbijttafel. FC De Vriendschap met 1000 malen eerder.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, wij zitten hier lekker in een koele studio met deze temperaturen. Maar staan onze verslaggevers natuurlijk midden in de provincie. Zo ook onze verslaggever Rob Weteweerder. Rob, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen, Pieter.
0: In Haarlem sta je. Waar sta jij ergens in Haarlem?
2: Ja, ik dacht ik zoek eens even het warmste plekje van de stad op, Pieter. Haarlem staat al bekend als de meest versteende stad. Dus ja, dan wordt het goed warm. En ik meld mij op dit moment op het Stationsplein. Nou, dat is één grote vlakte van tegels, van stenen, klinkertjes. Er staan wat bussen. Het is vrij rustig, hoor, voor een doordeweekse dag, zo eventjes na negen. Er komt nu net wel een klein plukje mensen het station uit. Die lopen richting het station, richting het centrum. En dan lopen ze allemaal langs die paal die hier staat. En dat is wel een bijzonder. Er staat op geniet, maar verbrand niet. Daar kun je gratis zonnebrand halen, Pieter. Even kijken wat erop staat. Er staat nu de smeerpaal. Er staat dat het nu 24 graden is en de UV-index is 2. Lage UV, er is geen extra UV-bescherming voor de huid nodig. Nou, dat is omdat het nog zo vroeg is. Want ik heb me wel met factor 50 ingesmeerd, hoor. Toen ik vanochtend vroeg ging wandelen. Ja, ik wandel ook al ontzettend veel, maar ik doe het nu maar allemaal in één ruk in de vroege ochtend. Ik was net hier op het Stationsplein bij mijn favoriete barista. En zij vertelde me dat ze, vrij veel ijskoffie en dat soort dingen verkopen. Ja. En niet zo heel veel warme koffies meer. En dat de vraag naar warme chocolademelk met slagroom echt dramatisch laag is op dit moment.
0: Ja, kan ik ook
2: en zij zei trouwens ook, ze zegt, het is warm en morgen wordt het helemaal zo ontzettend warm. En ze vertelde dat zij zelf uit Turkije komt. Ze zegt, daar hebben we in de zomer temperaturen van ver boven de 40 graden. Maar dat voelt toch veel plezieriger dan hier in Nederland. Want ze vond het hier behoorlijk benauwd. Het is natuurlijk vrij hoge luchtvochtigheid. Maar goed, ik zwaai nog even naar de barista, maar die heeft hartstikke druk. Dus dat kan ik nu even niet terecht.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar ik zit me wel af te vragen, Rob. Want jij zegt het is de meest versteende stad van Noord-Holland. Ja. Terwijl als ik aan Haarlem denk, dan denk ik toch aan mooie kades en een beetje mooie hoge bomen en dergelijke. Toch? Of heb ik het dan mis?
2: We hebben ook wel veel bomen. We hebben natuurlijk prachtige parken waar ik ook graag door wandel. Het Haarlemmerhout, het grote stadsbos. Maar in principe de verhouding steen ten opzichte van groen is niet zo goed in Haarlem. Maar als je vanuit zo'n startpunt gaat, de gemeente doet wel heel hard zijn best om te vergroenen. En vorig jaar kregen ze dan ook de titel snelst vergroenende gemeente van het land. Maar ja, toen zei ik ook tegen de wethouder, zo kan ik het ook als je op nul begint. Hè, dan kun je snel scoren.
0: Nee, met één boom is al meer dan 100% verdubbeling op zo'n moment. Ja. Maar er staan toch wel wat bomen daar op het Stationsplein? Of is het echt gewoon één asfalt en stenen?
2: Ja, er staan wel wat grote bomen. Ik kon er net ook, toen ik even naar dat leuke plaatje van FC De Vriendschap stond te luisteren, ben ik ook even in zo'n streepje schaduw gaan staan die een van die bomen verzorgde. Maar ja, als je bij een van die vele bussen op dat Stationsplein moet gaan staan, Pieter, daar zie je echt totaal geen enkel streepje schaduw.
0: Nee. En dan valt het vandaag nog mee, maar morgen wordt het door Jan Visser al omschreven als een macabere dag, Rob. Dan weet je wel hoe laat het is.
2: Ja, ik heb de afspraak die ik voor morgen had staan ook maar even naar volgende week doorgeschoven. Want ik kon het ook de mensen die ik wilde gaan interviewen eigenlijk niet maken om die met dat weer naar buiten te krijgen. Ik denk dat ik morgen ook maar ga proberen gewoon thuis te werken en naar de ontbijttafel te luisteren.
0: Ik denk dat dan sowieso een heel erg goed idee is. Dan proberen wij het hoofd koel te houden hier. Goed?
2: Heel fijn.
0: Afgesproken. Rob Weteweerder, de verslaggever daar in de meest versteende stad van onze provincie, Haarlem. En dan nu eventjes terug naar het vakantiebandje achter op de achterbank van de auto. Op weg naar de Route du Soleil en Michel Fugain, une belle histoire.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
8: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
9: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 9:30 en de Bochmeel is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij een schietpartij in het oostelijk havengebied in Amsterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is, zoals de politie dat omschrijft, aanspreekbaar naar een ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar een verdachte. De aanleiding voor de schietpartij is, zoals de politie zegt, onderdeel van het onderzoek. Ze zoeken dus nog naar de schutter en zijn op zoek naar getuigen. In de nieuwe noodasielopvang in Heilo komen de hele zomer 100 mannelijke vluchtelingen te wonen. Dat bleek gisteren tijdens de informatie avond in de buurt. De burgemeester van Heilo zegt dat ze graag wil helpen. De noodopvang die komt in de sporthal Het Vennewater. Het is een tijdelijke opvangplek omdat er nu een groot tekort is aan opvangplekken voor mensen die asiel aanvragen. Het Rijk heeft gemeenten dus gevraagd om op korte termijn extra opvangplekken te realiseren. De asielzoekers die verblijven in de sporthal van 6 juli tot en met 16 augustus. Daarna gaan ze weer weg. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt deze verslaggever.
12: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal. En rouw is meer iets voor thuis.
11: Ja, maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om het juist wel op school te doen. En ja, de mussen vallen dood van de dak zo'n beetje. Maar we moeten het toch weer even hebben over Zwarte Piet. Want de 3 verdachten vandaag, die staan vandaag voor de rechter vanwege de rellen rond demonstraties van Kick-Out Zwarte Piet in Volendam eind 2021. Demonstranten werden toen bekogeld met onder meer eieren, vis en oliebollen. Het Openbaar Ministerie besloot de zaak eerder niet te vervolgen, maar deed dat alsnog na een gerechtelijke procedure van Kick-Out Zwarte Piet. De 3 worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging. Dat de zaak pas nu, 4 jaar na die gebeurtenissen, wordt behandeld, komt volgens justitie doordat het opsporen, herkennen en beoordelen van beschikbaar bewijs veel tijd in beslag nam. Ja, en dan het weer. Dat houdt ons allemaal wel weer bezig vandaag. In het hele land lopen de temperaturen ook vandaag weer op. In het binnenland zomaar 37 graden. Het KNMI heeft code oranje sowieso al met een dag verlengd. De weerwaarschuwing geldt tot en met zaterdag nu voor het hele land. Vandaag wordt er overlegd over een zogenaamd weeralarm. Als dat van kracht wordt, code rood voor hitte dus, is dat voor het eerst ooit aller tijden in Nederland.
10: Ja. Ja, Jan Visser heeft het al een macabere dag genoemd morgen. Dus wat dat betreft veel erger dan dat kan bijna niet.
11: Dat zegt nog veel meer dan dat hele code rood.
10: Ja, eigenlijk wel, ja. Dat is, nou ja, feitelijk natuurlijk niet.
11: Nee,
10: maar dat geeft wel een bepaald gevoel aan de dag mee. En dan druk ik me voorzichtig uit.
11: Nou, inderdaad. Dus hou het rustig. En
10: goed smeren.
11: Goed smeren.
10: En niet eigenlijk gewoon niet zoveel naar buiten gaan.
11: Nee, joh.
10: En,
11: Galleman.
10: Ja, precies. En zoek een kouder punt op als dat mogelijk is, die omgevingen.
11: Ja, zeker als je in de stad zit, is het echt wat taai, hoor. Maar goed, hou vol. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
10: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
13: In het noorden van de provincie is het vanochtend eerst nog wat bewolkt. Elders schijnt de zon volop. Vanmiddag en vanavond overal zonneschijn. De wind waait meest zwak tot matig uit het noordoosten langs de kusten op het IJsselmeer, kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Verder lopen de middagtemperaturen uiteen van 24 tot 25 graden in de regio Den Helder en op Texel en zo'n 32 graden in het zuiden van de provincie. Morgen is het droog, zonnig en heet. Op veel plaatsen wordt het 35 tot 36 graden. In de loop van de middag gaat de wind uit het westen waaien en is er enige afkoeling.
10: Ja, wat dat nog helpt tegen die tijd, Ann.
14: Ja, ik hou hier niet van. Nee, jij zit er tegenop dus. Ja, ik vind dit niet leuk.
10: Nee. Maar goed, we moeten ons er doorheen slaan. We kunnen er weinig aan doen.
14: Is ook zo.
10: Daarover gesproken, hoe gaat het op de weg? Want jij hebt alle verkeersinformatie van de ANWB.
14: Ja, één file nog. En die staat nog steeds op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Sta je voor Nieuw-Vennep 10 minuten vast.

0: Had geschreven kunnen worden door Frank Boer, Nelly Furtado met I'm Like a Bird.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
0: Is gewoon zo al. Als er iemand een rare vogel is, dan is hij het.
2: Daar ben ik het wel mee.
0: Ja, mooi, bedankt. We gaan een kaasgaaf weggeven en dat is niet zomaar een kaasgaaf. Dat is de exclusieve ontbijttafel kaasgaaf. Hoe kun je hem winnen? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op
3: de lijst.
0: Ik bel strakjes iemand op van de lijst. En als je uitgekozen wordt uit de lijst en je telefoon gaat, is de bedoeling dat je behalve opneemt ook meteen 3 keer het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, is er niks aan de hand, hè? Dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar als je iets anders doet dan dat, dus eerst goedemorgen zeggen of iets dergelijks, dan win je helemaal niks. Nou, zo simpel is het. Is dat best wel te doen? 088-850-5152. Gewoon even het woord kaasgaaf appen. En wie weet is dat prachtig mooie ding dan zometeen van jou. En onthoud, niet je naam zeggen, niet goedemorgen zeggen, allemaal geen ruimte voor. Gewoon alleen maar 3 keer kaasgaaf. En dan gaat het vast wel lukken. Zometeen hoor je hoe het gaat. Na Toto.

0: Heerlijk. Todo met Hold the Line.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ik zeg, Anne, laten we die pleister er maar aftrekken.
3: Pleister aftrekken?
0: Ja, gewoon meteen bellen en kijken of er op de juiste manier wordt opgenomen. Gaat de laatste tijd eigenlijk altijd goed. Dus vandaag ook. Ik weet het bijna zeker, denk ik.
4: Kaasgaaf.
0: Och, wat keurig.
4: Ja, goed hè. Ik zit er helemaal een keer op.
0: Ja. Je hebt helemaal geoefend, volgens mij.
4: Ja, natuurlijk heb ik geoefend.
0: Wat is je naam?
4: Lida.
0: Lida. Ik mag je feliciteren, want hij is goed op deze manier.
4: Nou, leuk joh.
0: Ja. Had je al een kaasgaaf of wordt dit je eerste ooit?
4: Tuurlijk heb ik kaasgaaf.
0: Snap ik ook wel.
4: Ja.
0: Waar komt hij te liggen bij jou, Lida?
4: Wat zeg je?
0: Waar komt hij bij jou te liggen, Lida?
4: Hij gaat denk ik eerst mee op vakantie naar Noorwegen.
0: Echt? Mag je naar Noorwegen? Lekker koel daar natuurlijk.
4: Ja.
0: Dan is de kaas goed te snijden.
4: Ja, daarom.
0: Mooi zo. Ik wens je er veel plezier mee. Sorry, wat wil je zeggen? Ik zit je de hele tijd onderbreken, Lida. Ik ga nu mijn mond houden.
4: Oké, veel plezier nog met
0: jou. Nee, jij moet praten. Jij moet blijven praten. Lida, niet ophangen.
4: Oh, nou.
0: Wat wil je vertellen?
4: Nou, dat gewoon in jullie naar Noorwegen gaat 4 weken. Dus heerlijk.
0: Je hebt helemaal gelijk. En lekker naar Noorwegen 4 weken lang en dan een prachtig mooie kaasgaaf mee.
4: Ja.
0: Het leven wordt niet beter dan dat, denk ik, Lida.
4: Nee, het is al heel goed, hè?
0: Ja, daar heb je ook gelijk in. Ja, veel plezier ermee, Lida, en maak er een mooie dag van.
4: Dankjewel. Doei.

0: Oh ja, blijft toch weer hangen inderdaad, Bart. Daar had je gelijk in. Ja. Dus, jij zei nog, het kan dat hij op het einde van de cd toch...
1: Dat doet hij dus in deze studio, maar ga naar 3FM. Of dan gebeurt het dus al.
0: Ja, dat gebeurt precies
1: niet zo. Helemaal niet. Ik heb hem nooit helemaal afgeluisterd.
0: Tegenover mij Bart Slim voor zijn Goedemorgen. Ga je doen zo meteen, Bart.
1: Ik ga lekkere muziek draaien. Ik heb ook een gast in de studio. En daar wil ik toch even iets meer dan gemiddeld aandacht aan besteden. Zijn naam is Rick van der Burg. En wij als NH gaan hem een tijdje volgen. Hij doet namelijk in september mee aan een ultrarun. Ja. Het heet de Spartathlon. Vindt plaats in Griekenland. Het is een race waar, geloof ik, tot nu toe maar 5 Nederlanders aan hebben meegedaan. En volgens mij heeft nog nooit iemand erin geslaagd om hem uit te lopen.
0: Om het te halen, überhaupt.
1: Het is zo onwaarschijnlijk zwaar. En nou zitten wij natuurlijk de afgelopen dagen al best wel te huffen en te puffen en te klagen over
0: temperatuur.
1: Die hitte. Ja. Rick gaat hier bijzonder goed op. Want dit is een soort temperaturen waar hij straks die run.
0: Hij kan gewoon gaan oefenen eigenlijk nu. Nu moet hij moet niet in een coole studio komen zitten.
1: Ik ga het ook kort houden. Maar misschien ga ik hem vragen om gewoon een paar rondjes door de kantine. Ja.
0: Maar hoe ver is dat dan?
1: Het is een heel eind. Hij gaat je straks allemaal vertellen hoe lang het precies is. Maar het is veel, ik geloof wel, in de duizenden kilometer.
0: Bolt! Ja. Oké, okay, zometeen te horen allemaal bij Bart Slim en zijn Goedemorgen na Eros Ramazzotti.

0: van 2 tot 5 bij NH.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet...

0: schoon genoeg.
1: Dus het maken van staal wordt schoner.
2: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
3: Maar moet dat dan in Nederland?
4: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
2: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
7: Ik ben Silly Billy. Ik woon in Slotervaart, Amsterdam.
8: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
9: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is klokslag 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In het oostelijke havengebied in Amsterdam is vannacht een man neergeschoten. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De schutter is nog spoorloos. Politie roept getuigen op zich te melden. In de nieuwe noodasielopvang in Heilo komen de hele zomer 100 mannelijke vluchtelingen te wonen. Dat bleek gisteren tijdens de informatieavond voor de buurt. En het warme weer, ja, dat houdt ook vandaag de gemoederen weer bezig. Weerkenners overleggen later vandaag over extra waarschuwingen. En onze Jan Visser verwacht morgen een macabere dag. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan krijg je van mij nog de verkeersinformatie van de ANWB. Eigenlijk 1 melding die ertoe doet, dat is die A44 Den Haag richting Amsterdam tussen de afrit Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen. Dat zijn die wegwerkzaamheden. Dat deel van de A44 is dan ook dicht en dat duurt nog tot 1 juli aanstaande.
14: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fast
0: Vastned biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Vastned is er voor jou. See you there. Vastned.
17: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
18: Goedemorgen.
19: Met Bart Slim.

0: Ze vaart mee op de golven van die nu zo populaire countrymuziek. Stella Lefty hoorde je met Boston. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op die daverend hete donderdag. Goeie genade, mensen. Wat maken we wat mee, hè, die afgelopen week. De temperatuur stijgt ook vandaag weer tot grote hoogte. En dan moet morgen nog komen. Dus ik hoop van harte dat je ergens bent waar je wat koelte en schaduw op kan zoeken. Maak je niet te druk. Doe kalm aan. Span je niet te veel in. Kijk ook een beetje naar elkaar om. Dat zou ik je willen meegeven. Ik ga er een lekkere show van maken de komende 2 uur. De lekkerste muziek. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Dat hoor je hier van Frank Boer natuurlijk. En Jan Visser, ja, die gaat ons natuurlijk van alles vertellen over dat weer van vandaag en de komende dagen, want we zijn er voorlopig nog niet vanaf. En ik heb een bijzondere gast hier in de studio, Rick van der Burg uit Weesp, in voorbereiding op een vrij episch gebeuren. Hij gaat iets heel bijzonders doen, een hardloopwedstrijd, maar eentje van de extreme soort. Dus een bakje met Rick straks, maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur. Straks Doe en Beautiful Thing, eerst de Love and Spoonful. En een toepasselijke summer in the city. En net als voor iedereen die er vandaag in slaagt toch het hoofd koel te houden, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Rick van der Burg uit Weesp, hier in de studio. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, ik zie, je hebt voor jezelf al een cappuccino geregeld. Dus de vraag hoe drink jij je koffie is bij deze beantwoord. Mm-hmm. Dus dat is al geregeld. Ik vroeg me af, Rick, past koffie eigenlijk wel in het dieet van iemand zoals jij? Mag dat?
2: Ja, zeker. Ja. Cafeïne helpt juist bij het hardlopen.
1: Oké. Okay.
2: Ik ben het ook daardoor gaan drinken.
1: Oh ja, serieus?
2: Ja, serieus.
1: Dus je was eerst een hardloper en daarna een koffiedrinker?
2: Ja. Ja, ik ben echt net een koffiedrinker, dus ik ben een groentje.
1: Nou, dan kan je wat dat betreft misschien iets van mij leren. Ja, je noemde het al even, jij bent hardloper. En de reden dat jij hier bent is dat jij in voorbereiding bent op een hele bijzondere race die in september gaat plaatsvinden. Vertel daar eens iets meer over. We hebben het over de Spartathlon. Wat is dat precies?
2: Ja, klopt. Dat is een race. Een ultra race in Griekenland van 246 kilometer. Gaat van Athene naar Sparta. Het is een ultra race waar je niet zomaar mee mag doen.
1: Nee.
2: Ik heb me daarvoor ook moeten kwalificeren.
1: Ja.
2: En dat heb ik in januari gedaan. Dan mag je opeens meedoen.
1: Ja, je moet even iets dichter op de microfoon gaan zitten. Ja, dit is beter. Nog even, hoeveel kilometer was het nou precies?
2: 246 kilometer.
1: En dat doe je aan één stuk doorlopen?
2: Ja, ja, je hebt een tijdslimiet van 36 uur.
1: Mm-hmm.
2: Maar je hebt ook heel veel checkpoints in die 246 kilometer.
1: Ja.
2: Dus je moet het eigenlijk zo zien voor de bekende hardlopers. De eerste vier marathons, klinkt een beetje gek. Maar moet je in een sub-4 tempo lopen.
1: Okay, dus binnen onder de vier uur. Ja.
2: Ja, dus, en als je dat niet lukt, dan word je eruit gehaald. Dan is het klaar.
1: Okay, dus die 36 uur is een strakke deadline. Daarna stopt de race.
2: Ja.
1: Okay. En het streven is, had ik begrepen, om hem dus onder de 30 uur te rennen.
2: Ja, goed. Dat is. Ik wilde eerst gewoon sowieso uitlopen.
1: Ja.
2: Maar ik heb al wat oud deelnemers gesproken. En die hadden het de hele tijd over de magische 30 uur.
1: Ja.
2: En ik ben nogal wel een redelijk goede hardloper, maar wel nog een groentje in dit soort werk.
1: Ja.
2: Ja, en als het dan in mijn hoofd zit, die 30 uur, denk ik van, ja, hier moet ik voor gaan.
1: Ja,
2: zo.
1: Ja.
2: Dus of het lukt, echt geen idee. Ik weet ook niet eens of ik het uit kan lopen.
1: Nee, maar daar gaan we het dan zo even over hebben. Toch even terug naar het begin, want je zei, ik ben een relatief jonge hardloper, een nieuwe hardloper, of het hardlopen van deze extreme.
2: Ik denk dat ik het nu 1,5 jaar doe. Kijk, ik bedoel echt die lange afstand.
1: Ja, precies. Ja.
2: Ik doe echt mijn hele leven al hardlopen. En eigenlijk de laatste 4, 5 jaar echt serieus. Dus 100 tot 120 kilometer per week.
1: Ja.
2: Maar echt die lange afstanden, dat doe ik nu in een jaar, 1,5 jaar.
1: Oké.
2: Dus dat,
1: En dat hardlopen, dat komt dan op een gegeven moment in je leven. Is dat dan, had je daarvoor dan al alle andere sporten gedaan? Want je komt uiteindelijk bij dat hardlopen uit, stel ik me zo voor.
2: Ja, ik heb jarenlang, 20, 25 jaar gevoetbald.
1: Oké.
2: Okay. Hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment was ik daar wel klaar mee. Wilde ik eigenlijk wel iets voor mezelf.
1: Mm-hmm.
2: Ja, als het winterstop was, ging ik altijd hardlopen. Ik vond het altijd leuk. Ik was echt een loper in het veld.
1: Ja.
2: En toen ben ik gaan hardlopen. En dat, als je op een gegeven moment progressie maakt, dan word je zo. Het is zo verslavend.
1: Kun je dat eens, want dat hoor ik wel van meer mensen die dus echt verslaafd zijn aan dat hardlopen. Ja, het is wel bekend dat er een soort stofje vrijkomt. Mm-hmm. Hoe langer je loopt, dat je een soort runner's high heet.
2: Ja,
1: geloof
2: zeker.
1: Ik. Mensen zeggen ook vaak, het is ook voor mij de perfecte manier om aan de gekte van alle dag te ontsnappen. Hè? Een druk bestaan, druk leven, druk gezinsleven. Is dat bij jou ook zo? Is het ook jouw manier om rust te vinden?
2: Ja, sommige mensen die zeggen dan, waar ren je voor weg? Maar dat af en toe doe ik dat ook. Ik heb een gezin met twee jonge kinderen.
1: Ja.
2: En het is fantastisch natuurlijk. Maar iedereen met kinderen die begrijpen het denk ik wel. Dat je af en toe ook wel echt even tijd voor jezelf nodig hebt. En dat is ook echt dat hardlopen. Dan is het gewoon zo druk thuis dat je dan even lekker een uurtje weg kan.
1: Ja.
2: Even je hoofd leeg kan maken. En dan kom je weer terug. En dan ben je weer een heel ander persoon. Weer een heel nieuw persoon.
1: Ja, opgeladen. Je zei net ook, je loopt ook altijd zonder muziek op. Je hoeft gewoon even lekker de omgevingsgeluiden.
2: Ja, gewoon echt wel gewoon met mijn gedachten. En het is ook, net zoals mediteren. Op een gegeven moment heb je heel erg heel veel gedachten gaan door je heen. op het begin. En hoe langer je loopt, hoe minder...
1: voel je ze weg ebben. Ja. En dan,
2: dan is het opeens weg en dan is het lekker rustig. En, dan,
1: En hoe is dat dan straks als je die paar honderd kilometer gaat? Want dan is het natuurlijk een soort ultieme leegte in je hoofd. Hoe ga je...
2: Dat is het juist. Je bent constant met jezelf aan het vechten.
1: Ja.
2: Natuurlijk moet je fit zijn. Je moet gewoon een basisniveau hebben. Echt wel een flinke basisniveau.
1: Ja.
2: Maar het is gewoon wel dat stemmetje in je hoofd. En dat herkent denk ik iedere hardloper. Als je een wedstrijd loopt. Die stem die zegt dat je moet stoppen. Dat is op de 5 kilometer. Maakt niet uit. Overal. Ja, op zo'n lange afstand heb je dat heel lang.
1: Ja.
2: Dat vind ik juist wel heel interessant.
1: Ja, want daar moet je dus mee in gevecht eigenlijk.
2: Ja. Ja, het is eigenlijk een soort... Ja, ik zie het als een vriend.
1: Ja.
2: Je moet je niet meteen op handelen. Dus als hij zegt van, oké, stop. Ik alles doet pijn. Ik wil niet meer. Oké, nou ja, goed. Leuk dat je dat zegt, maar ik ga gewoon door.
1: Je gaat gewoon door, ja.
2: En op een gegeven moment app dat ook weer weg. Dan is het weer weg en dan... denk je, ik ben weer een uur aan het lopen. Heb je dat negatieve stemmetje, heb je dan niet of zo.
1: Hey, en deze Spartathon waar jij hem mee gaat doen... zijn er Nederlanders al geweest die hem hebben gedaan en hebben uitgelopen?
2: Ja, het zijn 53 Nederlanders hebben hem ooit kunnen uitlopen.
1: Oké.
2: Ik weet niet precies hoeveel er uiteindelijk begonnen zijn.
1: Het
2: zijn er 53 die hem hebben kunnen uitlopen.
1: Ja.
2: En dit jaar doen er 6 aan mee. 6 of 7. Okay. Maar goed, dat...
1: En dat zijn dat mensen die je kent? Of is dat gewoon... weet dat ze eraan meedoen?
2: Ik kom pas net kijken in die ultra-wereld.
1: Ja.
2: Dit is vaak een hele gesloten... maar ook hele... Het zijn gewoon hele fijne mensen. Dus ik heb ze wel gezien bij wedstrijden, niet... Ik ken ze qua naam, maar nog niet voor de rest... kennen, gewoon qua naam. Maar dat is het dan.
1: Ja.
2: Maar voor de rest,
1: we gaan straks verder praten, Rick, na het nieuws van 10:30. Want ik ben ook wel heel benieuwd hoe je dan voorbereidt op die race. En vooral ook wat iemand bezielt om dit te gaan doen. Dus blijf lekker zitten, drink je koffie lekker op.
2: Is goed.
1: Ga ik even muziek draaien en praten we zo verder over deze Spartathlon en de deelname aan die waanzinnige race van Rick van den Burg uit Weesp. Straks meer, eerst muziek. Dit zijn de Wistars en Ease On Down The Road. Nou, wat een toepasselijk plaatje als het gaat om rennen.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ik ben Vera en ik kom uit Amsterdam-Noord.
7: Ik ben Nicole uit

0: 1 over half 11 in Avenhoorn, 26 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een schietpartij in het oostelijk havengebied in Amsterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is, zoals de politie het omschrijft, aanspreekbaar naar een ziekenhuis gebracht. De politie is nog wel op zoek naar de verdachte. Aanleiding van die schietpartij is nog onderdeel van het onderzoek. De politie zoekt dus de schutter en roept getuigen op zich te melden. De man die ervan wordt verdacht dat hij een explosie heeft veroorzaakt in een appartementencomplex in Herigowaard, april vorig jaar, hoort vandaag welke straf de rechter hem oplegt. Justitie rekent hem die ontploffing zwaar aan, vertelt verslaggever Frank Veenhoff.
2: Ja, het Openbaar Ministerie eiste 3 jaar celstraf tegen Koen L. Hij wordt namelijk verdacht van het maken en aansteken van een vuurwerkbom. Hij zegt zelf dat hij die bom niet heeft aangestoken. Hij liep er wel mee te kloten vlak voor de grote brand, maar hij zegt dat hij het niet heeft gedaan. Het is dus de vraag of de rechter genoeg bewijs ziet dat hij het wel heeft gedaan en of hij dus 3 jaar of misschien wel langer moet zitten.
1: Ja, de slachtoffers die wekenlang hun huizen niet in konden en van wie sommigen hun huisdier kwijtraakten, eisten ook nog een schadevergoeding van ruim 380.000 euro, alles bij elkaar. In de nieuwe noodasielopvang in Heilo komen de hele zomer zo'n 100 mannelijke vluchtelingen te wonen. Dat bleek gisteren tijdens de informatieavond voor de buurt daar. De burgemeester zegt graag te willen helpen en dat kan op deze manier, zegt ze. De noodopvang komt in de sporthal Het Vennewater. Het is een tijdelijke opvangplek, omdat er nu een groot tekort is aan opvangplekken. Het Rijk heeft om meer plekken gevraagd. En op school zou het vaker met kinderen moeten gaan over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak lastig om over de dood te praten, zegt deze verslaggever.
3: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
1: Ja, maar thuis wordt er dus te weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om het juist wel op school te doen. Ja, zo is het dan ook alweer. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK-voetbal. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase, nog voor Marokko. En dat betekent dus dat Oranje in de volgende ronde tegen een van die twee landen moet. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur en wil in de opstelling tegen Tunesië voor vannacht er ook geen rekening mee houden.
4: We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er 1 of 2 in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
1: Ja, ook. Okay. Ja, spannend toch?
0: Ja, het begint nu een beetje erop te lijken, toch?
1: Ja, we gaan eventjes een beetje afromen. Een beetje zwakke broeders.
0: En er zijn al best wel wat grote namen ook al uit. De Turkije al uitgeschakeld.
1: Nou, dat is best wel verrassend, ja.
0: Zwitserland eerst in die pool van hun, vond ik ook wel opmerkelijk.
1: Ja, dat Zwitserland iets wint, terwijl ze altijd neutraal zijn. Ja.
0: Ik zou altijd voor 0-0 gaan, hè? Ja, dat is toch wel bijzonder. Bosnië-Herzegovina voor het eerst naar een knock-out fase in Zuid-Afrika. Dus het begint nu toch een verrassend toernooi te worden.
1: Ja, dat is ook wel het grootste toernooi ooit, natuurlijk.
0: Ja, precies, dus... ja. We zijn hard op weg om met alle landen van de wereld een week aan te houden.
1: Ja, wat op zich leuk is.
0: Hoef je geen kwalificatieduels te spelen.
1: Maar het is op zich wel lekker als je een keer die beker wil winnen, dat er ook eens wat landen afvallen.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, het gaat straks om het echi. Dus ik snap, en Johan Cruijff sprak ooit de legendarische woorden: als je wereldkampioen wil worden, moet je van elk team kunnen winnen.
1: Inderdaad. Hey, maar Marokko, dat is wel echt een goede kans. Als wij vannacht winnen, dan moeten we tegen de Marokkanen.
0: Ja, dat wordt natuurlijk ook een pikant duel.
1: Ja, dat is gewoon een derby, joh. Dat is te gek.
0: Nou, inderdaad.
1: Ja, echt,
0: zeker bij mij in ons dorp.
1: Nou, ja,
0: allebei de vlaggen maar uitgehangen dan.
1: Ja, nou, doe dat maar. En dan gaan we altijd door, toch?
0: Ja, dan winnen we. Uiteindelijk winnen we allemaal. Ja, leuk man.
1: Wordt te gek. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
5: Dag Bart, goedemorgen.
0: Nou, jullie weermannen zijn denk ik wel de meest belangrijke mensen ter wereld op dit moment. Nou, zeker in ons land, want iedereen is toch wel heel erg bezig met dat weer. Want ook vandaag zijn het weer recordtemperaturen, denk ik, hè?
5: Nou, vandaag valt het eigenlijk voor wat betreft onze provincie wel mee.
0: Oh, kijk aan.
5: Ja, want er is op de Noordzee is een nieuw hoogdrukgebied aangekomen. En daar vooruit zit een wat minder warme lucht. Ja. Samenhangend ook met een zwak frontje. En die bewolking van het frontje bedekt nu nog Texel. De hele ochtend trouwens al. Ook in het Noordkop komt nog wat bewolking voor. Dat lost wel op. Maar daardoor rond het hoogdrukgebied een noord- tot noordoostelijke stroming die wat minder warme lucht aanvoert. En dat is op dit moment ook goed te zien aan de temperatuur. Het is op Texel 18 graden. Oh. Terwijl bijvoorbeeld op Schiphol al 25 graden is. Ook in Hilversum 25 graden. Best grote verschillen, maar je ziet het later op de dag ook wel terug. Het wordt op Texel en in de Noordkop rond Den Helder, Julianendorp, wordt het maximaal 24 tot 25 graden. En in de rest van de provincie temperaturen boven 25... en vooral ten zuiden van het Noordzeekanaal op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Kennemerland, Haarlemmermeer, natuurlijk ook regio Amsterdam en het Gooi. Daar kan het maximaal zo rond de 32 graden worden. Misschien nog een half graadje erbij of zo. En de echte zeer hoge temperaturen, net als gisteren in het zuiden van het land.
0: Ja.
5: 36 tot 37 graden. Dus, en die noordoostenwind die is matig en aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. En die bewolking die er nu nog is, die lost dus ook op. Hè? Dus de rest van de dag zonnig. Ja, morgen dan wordt het inderdaad afzien.
0: Ja.
5: Want dan hebben we in de hele provincie te maken met niet alleen zonnig weer, maar extreme hitte. Temperaturen die op veel plaatsen gaan uitkomen op 35 tot 36 graden. Lokaal misschien iets meer. Ik heb even gekeken naar 2019... Toen hadden we die hitte in juli, een maand later. Ja. En toen werd het in Wijk aan Zee 3 dagen op rij bijna 37 graden. Dus met andere woorden, het kan allemaal nog verschrikkelijker.
0: Ja.
5: En wat het binnenland betreft morgen 39 tot 40 graden in Twente. De Achterhoek, Brabant, Limburg en misschien ook Zeeuws-Vlaanderen. Daar worden dus de hoogste temperaturen verwacht. En bij ons morgen, verder zon trouwens morgen ook. Warme nacht ook weer, boven de 20 graden. Want dat is natuurlijk ook van belang hoor. En dan zien we morgenmiddag dat de wind uit het westen gaat waaien. Eerst is hij zuid tot zuidoost. En dan begint het aan de kust. En later ook elders iets minder warm te worden. Maar ja, dan zit je nog steeds boven de 30.
0: Ja, ja, ja.
5: En dat is aan het einde van de middag en in de avond. En dan is er een kleine kans op een onweersbui, maar voornamelijk in het oosten. Zaterdag ook kans op een onweersbui. En ook zaterdag is het nog heet.
0: Ja.
5: Met in het binnenland tussen 35 en 39 graden. Bij ons iets lagere waarden, maar nog altijd dik en dik boven de 30. En pas zondag, wanneer de fronten van de oceaandepressie doorkomen, dan gaat de temperatuur wat zakken. En maandag en dinsdag, ja, dan zien we duidelijke lagere temperaturen. Meer normaal voor de tijd van het jaar, 23 graden. En soms ook een bui, kan zondag trouwens een flinke onweersbui zijn. Dus dat is een beetje het beeld voor de komende. Het is nog een paar dagen dus bloedje heet. En voor de rest wordt het dus allemaal geleidelijk volgende week een stuk beter. En voor de mensen die echt willen afkoelen, alleen maar om het te noemen, om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
5: In Noord-Zweden, Noord-Finland, afgelopen nacht temperaturen rond het vriespunt. Dat kan ook.
0: Kijk, kan ook, hè. Ja. Dan zou ik zeggen, ga daar lekker heen.
5: Ja.
0: En trek wat warms aan.
5: Ja, dat wil je wel.
0: Oké, Jan, we gaan het allemaal meemaken. Dank voor nu en tot over een uurtje.
5: Ja, hoor.

0: Niet echt een hardloper volgens mij. Fats Domino en Red Seals in the Sunset. Wel een zeer begenadigd pianist en zanger natuurlijk. Nog steeds de gast hier in de studio. En ik vind het een enorme eer. Rick van der Burg, ultrarunner, mag ik je zo omschrijven? Mag je zelfs
1: ja, tegenwoordig wel. Als je meer dan 42 kilometer loopt...
0: Ben je voor mij een ultrarunner?
1: Ja, mag je zelf een ultrarunner.
0: Ik vind niet alle ultrarunner als hij een sprintje naar de keuken trekt. Maar, nee, maar alle gekheid op een stokje. Je bent echt in voorbereiding op echt een hele intensieve, heftige hardloopwedstrijd. De ultrarun. Die voorbereidingen, Rick, hoe ziet dat eruit? Is dat dan elke dag lopen om klaar te zijn voor zo'n wedstrijd?
1: Ja, het is toch 7 dagen in de week. En dan sommige dagen 2 keer per dag.
0: Ja.
1: Dus een hoop. Wow.
0: Ja, en wij zuchten en steunen natuurlijk al een paar dagen over die tropische temperaturen. Dat kan ik me voorstellen. Het zijn ook een beetje de omstandigheden waaronder jij straks die wedstrijd gaat lopen.
1: Ja, het is eind september, dus het kan alle kanten op.
0: Oké. Okay.
1: Dus het kan ook 30 graden zijn, maar het kan ook 20 graden zijn. Maar volgens mij 2 jaar terug hadden ze storm.
0: Ja.
1: Tijdens die wedstrijd. Dus dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Maar goed, ik vind dit weer wel, niet per se heerlijk om in te lopen, maar wel denk van, goede training.
0: Ja.
1: Dus,
0: en loop je dan 's ochtends of juist 's avonds als de zon een beetje onder is?
1: Ik moet eerst de kids naar school brengen. En dat is een beetje kijken van wanneer kan ik hardlopen.
0: Ja.
1: Dus, maar het liefst als ik gewoon echt de tijd heb, dan wel op het heetste moment van de dag.
0: Ja, juist wel.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar heb je vandaag bijvoorbeeld al gerend of doe je dat het einde van de dag?
1: Nee, nog niet.
0: Oké.
1: Okay. Einde van de dag. Dan heb ik een gaatje.
0: Ja. En dan ga je... Het fijne aan hardlopen is wel dat je trekt je schoenen aan en je bent onderweg. Hè? Dus komt natuurlijk in die zin weinig bij kijken. Mm-hmm. Maar hoe lang loop je dan op zo'n dag als vandaag?
1: Vandaag ongeveer een uurtje. En dan in het weekend, meestal op zondag, dan wat langer. Maar meestal zo'n uur, anderhalf uur. En in het weekend ga je dan echt naar... ligt er ook een beetje aan waar je in je voorbereiding zit, maar laten we zo zeggen 2 uur tot 4-5 uur kan het wel.
0: Wauw, oké. Okay. En ga je dan juist meer lopen naarmate die wedstrijd dichterbij komt?
1: Ja,
0: okay.
1: Je bouwt hem eigenlijk op, want je kan niet meteen zoveel lopen, want dan raak je geblesseerd of overbelast. Dus dat moet je rustig opbouwen. Dus hoe dichter je bij de wedstrijd komt, hoe meer je gaat hardlopen.
0: Ja,
1: nu is het nog eigenlijk relatief rustig.
0: Ja, ja.
1: Ik loop nu denk ik ongeveer 10 uur. Per week, zoiets.
0: En uiteindelijk als die race in zicht komt, hoeveel uur is het dan?
1: Ja, het is ook een beetje... Ik loop ook een beetje op gevoel. Dus het lichaam moet het wel kunnen.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel zo rond de 15, 16 uur. Maar ik ga hem ook combineren af en toe met een wedstrijd die echt heel lang is.
0: Dus
1: gewoon echt om een beetje te testen.
0: Ja.
1: Is het mogelijk? Ik denk dat het mogelijk is, maar dan kan je een beetje testen van hoe gaat de voeding goed? Houden mijn benen net? Zo een beetje. En dan ga je wel echt richting de 15, 16, 17 uur.
0: Ja. Die voorbereiding, Rick, die gaan wij als NH een beetje volgen. Hè? Dat hebben wij een beetje beklonken met z'n allen. Dus de bedoeling is dat ik jou de komende tijd zo af en toe eens bel. Met God, Rick, hoe staat het ervoor? Heb je er een goed gevoel over? Dat het,
1: heel vet. Ja, gewoon dat dit zo op je pad komt, is natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: En die race... Ja, ik ga hem sowieso uitlopen. Dat zit zo in mijn hoofd. Dus dat...
0: Wij gaan dat een beetje meemaken dan met jou. Vind ik hartstikke leuk. Dus over een tijdje ga ik jou weer bellen. En dan ben ik heel benieuwd hoeveel kilometers je in de benen hebt. Tot die tijd wil ik je in ieder geval bedanken dat je hier was. Nu al enorm veel ontzag voor wat je gaat doen. Heel veel succes met de voorbereiding, Rick.
1: Ja, top, dankjewel.
0: Ja, en tot heel gauw. Rick van den Burg uit Weesp. Laten we met z'n allen gaan supporteren. We kunnen ook allemaal volgen op Instagram en zo. Doe dat vooral. Wij gaan muziek draaien. Dit is de Boys Town Gang in Goedemorgen met Ain't No Mountain High Enough. Nou, dat klopt al een beetje. Thank you.

0: Dido, hoorde je met Thank You. Nou, graag gedaan, Dido. En er kwam nog een appje binnen van Ingrid. En die zei, geef nog heel even de naam van je gast van zojuist. Rick van der Burg, dat is zijn naam. Hij komt uit Weesp. En hij gaat dus meedoen aan die ongelofelijke race, de Spartathlon, in Griekenland in september. Ja, onder omstandigheden die we nu natuurlijk nog niet weten. Een enorme race van, wat was het, 246 kilometer. Ja, ga er maar aan staan. En ik vind het hartstikke leuk dat ik hem dus de komende tijd af en toe ga bellen om te kijken hoe het gaat. Knap hoor, wat een prestatie nu al. Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur.
1: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: De mussen vallen van het dak en de zomer is officieel begonnen.
3: In Over de Top komen wij met de meest heerlijke zomerplaten.
2: Oh, dan wil ik deze zeker horen.
3: Oh, dit tropische hapje moet er ook in.
2: Ja, heter dan dit wordt het niet.
3: Heerlijk!
2: Wat een bloedhitte.
1: Vanavond Over de Top van 7 tot 9, hier bij NH.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat

0: nog?
1: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
3: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerlugewaard.
6: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
7: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Elf uur is het. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In het oostelijke havengebied in Amsterdam is vannacht een man neergeschoten. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De schutter is nog spoorloos. In de nieuwe noodasielopvang in Heilo komen ongeveer 100 mannelijke vluchtelingen te wonen. Bleek gisteren tijdens de informatieavond daar. De burgemeester wil graag helpen, zegt ze. En het warme weer, ja, het houdt ook vandaag de gemoederen weer bezig natuurlijk. Weerkenners overleggen vandaag later over extra waarschuwingen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
11: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brent-olie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari... de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
12: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
18: Verwen jij je maar.
17: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
18: Maar mee?
17: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
18: Ja, ik voel hem.
19: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Goedemorgen.
23: Met Bart Slim.

0: Just might. Coming soon in een theater bij u in de buurt. En dat theater heet dat een Johan Cruijff Arena, hè? Ja.
1: 12 minuten over 11.
2: Hallo, daar zijn we.
0: Jazeker, uurtje 2 van deze donderdageditie van Goedemorgen. Een dag waarop opnieuw hitte records zullen sneuvelen. Nou ja, vandaag valt nog wel mee, morgen. Morgen zaterdag, ja, het wordt echt wel afzien geblazen. Huffen en puffen. Dus houd het hoofd een beetje koel, cool, kijk een beetje om naar elkaar, dat soort dingen. Komende nacht neemt Oranje het op tegen Tunesië in die plaknacht. Ik kan me zo voorstellen dat een hoop mensen toch de slaap niet kunnen vatten vanwege de hitte. Nou, dan kan je dus net zo goed die wedstrijd gaan kijken die om 3 uur, geloof ik, begint. Maar goed, zover is het nog langer niet. Ik ga nog even lekker een uurtje de lekkerste muziek draaien. Ik wil toch nog heel even iets vertellen. Want gisteravond mocht ik weer met mijn gewaardeerde vrienden grapjes maken. One-liners doen in Theater de Burgt in Leiden. En dat is een comedyclub die zit in de kelder. En nou heb je het in die kelders wel eens lekker cool. Maar niet in de Burgt in Leiden gisteren. Want mijn hemel, het was 37 graden in de zaal. En wij staan dan op een podium met best wel wat lampen op ons. Ik denk altijd maar zo, gedeelde smart is halve smart. Iedereen was aan het zweten, maar mijn hemel, wat was het daar warm. Dus we hebben een extra lange pauze ingelast. En wat heel lief was van het theater, kwamen allemaal dienbladen met raketjes en andere waterijsjes voorbij. Voor de bezoekers en voor de comedians. Dus dat was wel leuk. Dan zijn je gewoon een beetje tussen het publiek een ijsje te eten en een beetje te kletsen met elkaar. Dus het was wel weer in alle opzichten een bijzondere avond met wat last minute wisselingen. Het komt soms heel, laat ik zeggen, rommelig tot stand. Maar uiteindelijk hebben we toch weer een hele fijne avond gehad. En hebben we weer een hoop mensen aan het lachen mogen maken. En dat is toch ook wel een groot voorrecht. Goed, ik ga het komende uur dus weer lekkere muziek draaien. Het laatste nieuws uit Noord-Holland, dat hoor je van Frank Boer. Jan Visser heeft een weerupdate. Er zit een toeterplaatje aan te komen. Allemaal in uurtje 2 van Goedemorgen. Op deze donderdag, het is 25 juni, op nhnieuws.nl. Het verhaal van FC Volendam. Ja, helaas gedegradeerd, maar voor de spelers en de staf van de voetbalclub is de zomervakantie alweer voorbij. De trainingen zijn weer begonnen onder leiding van de nieuwe trainer Edwin van der Looy, die een hele persoonlijke reden had om met deze voetbalclub in zee te gaan.
3: Mijn moeder is niet al te goed, dus om naar het buitenland te gaan speelde dat ook wel wat mee. Daarbij waren er in het dichter in Europa wel wat dingen, maar dat duurde me eigenlijk net iets te lang. En ik had gewoon zin om ergens in de voorbereiding vooral te beginnen. En niet te wachten tot er iets zou gebeuren. Dus ik had altijd contact met Patrick natuurlijk, nog vanuit Groningen. Dus dit was voor mij gewoon het goede moment.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er?
1: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
2: Ja, dat zou ik dus wel eens willen weten. Wat moet er op de toeter? Die toeter zat niet verstopt in I Promised Myself van Nick Kamen. Nee, hij zat verstopt in die prachtige klassieker van Rob de Nijs. Ja, dat herkenbare thema. En ook nog helemaal passend bij de tijd. Hè. Het werd zomer. Toch een oelala liedje, hè, over een jongeman en een dame op leeftijd. En de verleiding hing in de lucht. Afijn. Daar zat dus een toeter in verstopt. Beetje heiligschennis. Moet kunnen. Het zijn bijzondere omstandigheden. Het leidde wel tot heel veel goede inzendingen. Gaat het rijtje even af. John belde als eerste. Meestal is dat Rinette. Die was nu bij hoge uitzondering de tweede. Allebei goed. Erik, Dini, Saïda, Marie, Hans. En Hans wees mij er trouwens ook nog even op dat dit eigenlijk een cover is van een liedje van Peter Maffay. Dat is weer die man van Doe. Even kijken, Anton, Erwin, Jos. Jij hebt ook allemaal met het goede antwoord. Dus ik ben hartstikke trots op jullie. Ik ga het eens aan Jan vragen. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Jan Rutte uit de Muiden.
2: Ja. Hoe is het naar Muiden, Jan?
3: Ja, het is bloedheet.
2: Ja, daar is geen woord aan gelogen. Hoe wapen jij jezelf tegen de hitte, Jan?
3: Nou, we hebben een ijsblokjesmachine en een hele mooie grote kraan.
2: Ja.
3: Dus er gaan heel wat liters water naar binnen.
2: Ja, weet je wat ik gisteren heb gedaan? Ik heb gisteren even in een tijltje gezeten met even wat ijsklontjes erin. Even met die poten in die bak. Dat helpt ook al, hoor. Want als je voeten koud zijn, is de rest van je lichaam ook koud. Dus dat kan ik iedereen aanraden.
3: Ja, dat is voor honden ook zo, hè.
2: Ja, exact. Dus even een gratis tip geef ik je even mee. Misschien kan ik de feestvreugde nog wat verhogen. Ik had een toeter verstopt in het liedje Het werd zomer van Rob de Nijs. Welk woord was er weggetoeterd, Jan?
3: Ja, ogen, hè.
2: Je riep me met je ogen. Nou, daar hebben we allemaal wel een beeld bij, denk ik, hè?
3: Ja.
2: Zo is dat. Helemaal goed, Jan. Je bent de winnaar van vandaag. Morgen gaat er een hele stapel enveloppen de deur uit. En op een van die enveloppen staat jouw naam en adres.
3: Oké, dankjewel.
2: Hij komt eraan. Sterkte met de hitte. Fijn dat je meedeed.
3: Jullie ook, hè.
2: Oké, maak een mooie dag van Jan. Groetjes. Doei.
3: Doei.
2: En het antwoord van Jan en al die anderen, al die goede inzendingen, was ogen. En inderdaad.
0: Dat moet er op de toeter.
1: NH.
2: Nou, zin in wat bemoedigende woorden waarmee we de dagen wel doorkomen. Die krijg je nu van Incognito. Ook een cover trouwens. Liedje van Stevie Wonder dit, hè. Don't you worry about a thing is dit in Goedemorgen.

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ik ben Nelly uit het mooie Horen.
8: Ik ben Els uit Hoofddorp.
9: Ik ben Joop uit Amstelveen. Maché, macho.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Over 11:30, Kortenhoef, 27 graden, nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen, de man die ervan wordt verdacht dat hij een explosie zou hebben veroorzaakt in een appartementencomplex in Herugowaard in april vorig jaar. Die hoort zo meteen welke straf hij krijgt. De rechter doet uitspraak. Justitie bleek tijdens de rechtszaak rekent hem de ontploffing zwaar aan, vertelt verslaggever Frank Veenhof.
13: Ja, het Openbaar Ministerie eiste 3 jaar celstraf tegen Koen L. Hij wordt namelijk verdacht van het maken en aansteken van een vuurwerkbom. Hij zegt zelf dat hij die bom niet heeft aangestoken. Hij liep er wel mee te kloten vlak voor de grote brand. Maar hij zegt dat hij het niet heeft gedaan. Het is dus de vraag of de rechter genoeg bewijs ziet dat hij het wel heeft gedaan en of hij dus 3 jaar of misschien wel langer moet zitten.
12: Ja, slachtoffers die wekenlang hun huizen niet in konden, die eisen bovendien een schadevergoeding van 387.000 euro. Alles bij elkaar opgeteld. Bij een schietpartij in het oostelijke havengebied in Amsterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is, zoals de politie het zegt, aanspreekbaar naar een ziekenhuis gebracht. Ze doen nog wel onderzoek en zijn nog op zoek naar de verdachte. Ze roepen getuigen op zich te melden, want ze hebben nog geen idee wie er achter die schietpartij zat. De nieuwe noodasielopvang in Heiloo dan. Daar komen deze zomer 100 mannelijke vluchtelingen te wonen. Bleek gisteren allemaal tijdens de informatieavond voor de buurt. Het Rijk heeft gemeente gevraagd om op korte termijn extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Burgemeester van Heiloo ging daarin mee. Ze zegt: we willen helpen. De noodopvang die komt in de sporthal Het Vennewater. Het is een tijdelijke opvangplek, omdat er nu dus een groot tekort is. Ze blijven er van 6 juli tot 16 augustus. Op school zou vaker met kinderen gepraat moeten worden over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen de NOS, het Jeugdjournaal om precies te zijn. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden dat vaak een lastig onderwerp. Hoe moet dat dan verder? Vertelt deze verslaggever.
14: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
12: Maar thuis wordt er dus te weinig over gepraat. Ja, deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om het juist wel op school te doen. Hè, natuurlijk. Ja, ingewikkeld onderwerp, maar ook goed om het bespreekbaar te maken. Ja.
15: Absoluut, zeker.
12: Het lijkt mij wel dat het uiteindelijk bij elkaar bij het leven hoort de dood. Laatste berichtje nog. Amsterdammers met een zogenaamde stadspas. Die mogen de komende dagen gratis zwemmen in de buitenbaden in de stad. Goed. Dat is goed nieuws. Hè? Ja. De gemeente hoopt zo wat broodnodige verkoeling te geven, vertelt de wethouder.
16: We willen met deze maatregel laten zien dat de hitte ook een serieus gezondheidsrisico kan zijn. Mm-hmm. Vooral voor Amsterdammers met een kleine beurs. Want die wonen vaak ook in kleine huizen die heet worden. Meestal ook geen airco hebben. En op deze manier helpen we ze aan verkoeling op de hele warme dagen.
11: Ja, nou, goed initiatief.
12: Goed idee, toch?
11: Zeker.
12: Kan niet anders zeggen, want het wordt weer warm. De dames en heren weermannen die zijn nog in conclave of er nog waarschuwingen en codes aangepast moeten worden. Dat horen we in de loop van de middag.
11: Gaat mee.
12: Het is nu nog code oranje en dat is wel bijzonder.
11: Zo is dat.
12: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Frank.
0: Yo.
11: Voordat ik Jan Visser het woord geef, even kleine correctie op hetgeen ik eerder zei vandaag. Want ik zei abusieflijk dat Nederlands elftal om 3 uur 's nachts speelt. Daar heb ik helemaal niks van.
12: Hey, nou,
11: wat een knurf ben ik ook weer. Hè?
12: Nou, dat zou ik niet willen zeggen. weet je wat het is, Bart? Kijk, die wedstrijd, de aftrap is om 1 uur vannacht, hè?
11: 1 uur, exact dat.
12: Dus, precies, maar er is allerlei onweerrisico.
11: Kijk.
12: Er is een groot onweerprotocol in Amerika.
11: Mm-hmm.
12: En Frankrijk heeft daar last van gehad in de wedstrijd tegen Irak. Lag die wedstrijd twee uur stil.
11: Ja, hey. Ja.
12: En dan is het 3 uur.
11: Dat is zo 3 uur. Hè? Zou je zien dat ik morgenochtend toch gelijk blijf. Nee, maar even voor de volledigheid. 1 uur vannacht. Nou, het wordt toch een plaknacht. Ik kan net goed voetbal gaan kijken.
12: Ja, ja, leuk. Ik ga kijken.
11: Ja, zo is dat. Ja. Oké, okay, nou, bij deze dus. Het weer dan. Ja, Jan Visser.
15: Op Texel en in de Noordkop is het eerst nog bewolkt. Elders in de provincie schijnt de zon. Vanmiddag en vanavond is dat overal het geval. Het wordt wat minder warm dan gisteren. Op Texel maximaal 25 graden, ook in de regio Den Helder. Maar in het zuiden van de provincie komt de thermometer weer uit op waarden ruim boven 30, 32 tot 33 graden waarschijnlijk. De wind is meest matig en aan de kust en op het IJsselmeer vanmiddag af en toe vrij krachtig, ook vanavond uit het noordoosten. Morgen is het zinderend heet. Het is droog, zonnig en de temperatuur komt op veel plaatsen uit op 35 tot maar liefst 36 graden. Later op de middag enige verkoeling door een westelijk windje.
11: Ja, ja, het wordt warm, mensen. Warm, warm, warm, heet zelfs. Goed, dan krijg je van mij nog de ANWB verkeersinformatie. Nou, laat ik deze toch even noemen nog. De A44, Den Haag-Amsterdam, tussen de afrit Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen, dat is dan in onze regio. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en dat duurt nog tot 1 juli aanstaande. En op de A4 is het ook hommeles. Den Haag-Amsterdam bij de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig en die is dus dicht.

Nou, dat ik dat nog mag meemaken, zeg. Brad Dennen is dit. In Goedemorgen. Maar de man met wie hij dit liedje opnam, en je hoort hem op de achtergrond een beetje zijn best doen, dat is Femi Kuti. En Femi Kuti is de zoon van Fela Kuti. Fela Kuti is een van mijn absolute muzikale helden. Dat is toch wel een klein feestje om die plaat te mogen draaien. Make You Go Crazy heet dat het liedje. Straks een Goedemorgen Chicago met If You Leave Me Now. Maar eerst toch een bijzondere verhaal achter een van de grootste hits uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Titelsong van een van de meest iconische films uit diezelfde jaren 80, namelijk The Breakfast Club. Ken je hem vast nog wel. Film over een aantal scholieren die moeten dan nablijven op school. Dat zijn dan vogels van diverse pluimage met allemaal hun eigen sores en verhalen. En die worden eigenlijk een beetje gedwongen bij elkaar gezet. En verschillen dus heel erg. Maar ja, gaandeweg die middag komen ze dan dichter tot elkaar. Nou, een hele interessante beetje coming-of-age film. Die ook goed de tijdgeest van de jaren 80 van de vorige eeuw weergeeft. Ook een herkenbare film, denk ik, voor iedereen in die soms ingewikkelde jongvolwassen fase. Een film van John Hughes. Die zou later ook Ferris Bueller's Day Off regisseren. Maar die titelsong van die film The Breakfast Club, die had nogal wat voeten in de aarde. De band die het nummer uiteindelijk opnam, kwam eigenlijk pas als laatste in beeld. Dat nummer was al eens aangeboden aan Billy Idol. En die zei, nope. En toen ging het naar Brian Ferry van Roxy Music en die zei ook no. En toen kwam het bij deze band terecht en die zeiden aanvankelijk ook nee. En niet één keer, maar meerdere keren. Het was eigenlijk totdat de toenmalige vrouw van de zanger van de band zei, neem dat nummer nou gewoon op. Ze dachten, dan gaan we toch wel weer in gesprek met die regisseur en de producer. Skepsis, een beetje twijfel of ze het moesten doen. En uiteindelijk zeiden ze we willen dat nummer dan wel opnemen, maar dan willen we het wel op onze manier doen. We willen zorgen dat het liedje wel herkenbaar is als een liedje van onze band, van ons. Nou, zo geschieden. De band gaat de studio in. Ze nemen dat nummer op. En eigenlijk in een paar uur tijd stond het erop. Alleen het eind, daar had de zanger nog geen tekst voor. En dus la-la-la-de hij dat eind. En juist dat geeft dat nummer zo die herkenbare sound. Het eind van het liedje. Dus hebben ze het zomaar gelaten. Nou, liedje werd een enorme hit. Film werd een grote hit. En dat eigenlijk allemaal dankzij de vrouw van de zanger van de band. Dus de les die daaruit valt te trekken is, zorg dat je geen concessies aan jezelf doet. Durf terug te komen op beslissingen. En luister onder alle omstandigheden altijd naar je vrouw. Die vrouw was Chrissy Hynde. Haar man was Jim Kerr. De band heette The Simple Minds. En het nummer heet Don't You Forget About Me.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: John, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: John, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: John, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten?
2: John, wat ga je doen?
3: Ik kom ineens een enorme fanclub binnen.
0: Ja.
3: Dat man toch ineens.
0: Het is er aan de hand, jongens, allemaal.
3: Dat is een komen en gaan van celebrities.
0: Ook ligt er een microfoon open.
3: Ja, het is niet alsof we dat we heel professioneel zijn of zo. Maar kennelijk
0: nee.
3: Wordt er nou, goed. Doe het er verder niet toe. June, vertel, wat zit er in je programma?
0: Kaat. Ken je Kaat? Kaat maakt hele leuke filmpjes op YouTube. Ja. Moet je maar eens bekijken. En dan stelt ze hele grappige vragen. Dat gaat over de tuin.
3: Oké. Okay.
0: Ja, dus dat is heel leuk. Kaat hier zelf komt langs, want ze heeft een boek. Het loodzwaar.
3: Ja.
0: Goede kleuren, geel met paarse letters.
3: Ja, leuk. En een leuke titel.
0: En het boek
3: ook.
0: Heet Tuintijger.
3: Ja. Fantastisch.
0: Ik vind jou ook wel een beetje een tuintijger.
3: Ja, ik werk wel graag in de tuin, ja.
0: Ja? Wat doe jij in de tuin?
3: Nou, een beetje onkruid weghalen.
0: Oh, dat dan weer wel.
3: Ja,
0: oh,
3: dat is okay. En keurig niks aan water geven en zo.
0: Oh, dus dat is de kant van jou die we nog niet kennen.
3: Nee, precies.
0: Nou, en Samantha Zapat, dat heeft zijdelings te maken met tuinen. Want die tuinen die zitten dan in een wijk. En dat is een hele beroemde wijk ergens in Noord-Holland. En die bestaat 100 jaar.
3: Oh, echt?
0: En het wordt gevierd dit weekend. En zij gaat er vast vooruitkijken naar alle voorbereidingen.
3: Fantastisch.
0: Ja.
3: Hartstikke leuk.
0: En je hebt een nieuw overhemd aan. Vind ik ook leuk.
3: Ja, hij zit heel lekker. Lekker luchtig. Ademt lekker. Ook niet onbelangrijk. Dat is allemaal zo duidelijk. Bij June. Heel veel plezier daarbij. Maak er een mooie dag van. Kijk een beetje om naar elkaar. En toedeloe, hè.

0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeetmeliedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
16: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3.

0: 4 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Ik ben Glamer, ik kom uit Sint Maarten.
3: Ik ben Evi uit Amsterdam.
4: Ik ben Nico uit Berkhout.
5: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
6: Ik ben Mitten Alkzooi uit Zaanstad.
7: Ik ben Louise uit Purmerend.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: 12 uur precies op deze prachtige donderdag. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara.
10: Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
10: Ja, twee bussen zijn op elkaar gebotst bij Schiphol. Een chauffeur en twee passagiers zijn gewond geraakt. Die schade aan de bussen is enorm. In het oostelijk havengebied in Amsterdam, daar is vannacht een man neergeschoten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en de schutter is spoorloos. En in de nieuwe noodasielopvang in Heiloo komen deze zomer 100 mannelijke vluchtelingen te wonen. Dat bleek gisteren tijdens de informatieavond voor de buurt. Burgemeester zegt ze graag te willen helpen. Straks dan meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
16: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: June tot 2.

0: 25 juni, het programma heet Joen tot 2. En we hebben een hele leuke gast straks. We kennen haar van televisie, we kennen haar ook van allerlei filmpjes van YouTube. Ze heet Kaat en ze heeft een hartstikke leuk boek geschreven. En het heet Tuintijger, met mooie foto's erin. Doen we straks allemaal. Lieve Maarten, hoe is het met je?
1: Redelijk.
0: Redelijk?
1: Ja.
0: Oh, je zegt meestal goed.
1: Ja. Ik heb gisteren gezichtsbehandeling gehad, dus mijn gezicht staat nog een beetje in
0: heb je
1: vuur en vlam. Een beetje wel.
0: Oh, maar heb je vanochtend niks over gezegd?
1: Nee, maar ik ben stille water hebben.
0: Ah, man, je bent zo'n bikkel.
1: Nee, het gaat goed hoor.
0: Mooi. Onze eigen Sjoerd is langs geweest bij een luisteraar. En ze heet Anja en heeft hier vorige week een spreukenboekje opgehaald.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Nou, die spreuken, dat boekje, dat komt nog wel een keer ter sprake.
1: Ja.
0: Er zit een hele lieve kaart in.
1: Oh.
0: Er zit ook chocolaatjes in. Mag zo meteen een chocolaatje. Dag June, in deze envelop, dit is mijn persoonlijk moment. In deze envelop lees je een spreuk die me aanspreekt. De betekenis is... Oké. Wanneer je focust op het licht, de donkere en negatieve dingen automatisch achter je laat. Ik hoop dat jij hem ook mooi vindt.
1: Dat ging te snel.
0: Ja, maar hier komt de spreuk.
1: Oh, ik dacht dat al de spreuk was. Nee. Oh, sorry.
0: Barbara, ben jij er ook?
2: Ja, ik ga er nu zetten.
0: Van Anja, hele lieve luisteraar.
2: Ja.
0: Paard,
1: mooi
0: is kaart. Ze ingeschreven. En dan gaan we even, we gaan de spreuk aanhoren.
1: Ja.
0: Die zij geschreven heeft.
1: Ja.
0: En dan moeten we daar zelf even over nadenken.
1: Oké.
2: Wil je hem nog één keer vertellen?
0: Ja, hij komt nu. Ik heb hem nog niet verteld.
1: Ja, dat
0: hij
1: dacht ik nu ook al. Wat dat man was.
0: Als je naar de zon draait, dan valt de schaduw achter je. Dus als je naar de zon draait, dan valt de schaduw achter je.
1: Ja, vind ik wel mooi.
0: Vind ik heel mooi. En ja, wat bedoelt ze daarmee? Wanneer je je focust op het licht, de donkere en de negatieve dingen automatisch achter je laat. Dat is in die schaduw.
1: Ja.
0: Ik vind hem niet gek.
1: Ik vind hem ook niet gek.
0: Ik vind hem mooi.
1: Ik vind hem ook mooi. Hoewel ik ook wel vind dat je soms je kan ook je duistere kant omarmen en daar beter uitkomen.
0: Oh.
2: Ja, maar dat kan je misschien wel doen door je naar het licht te keren.
1: Precies.
0: Toch? Ja.
1: Wat zijn we filosofisch bezig.
0: Ja, dus is het hier niet te warm voor? Ja. Nee, ik vind het mooi. Wil jij hem nog één keer doen, die van jou? De negatieve dingen omarmen? Of weet je hem niet meer?
1: Ik weet het niet meer. Ik kwam zo uit mijn blote kop. Ik zei dat je duisternis ook... Je kan ook je duistere kant of bijvoorbeeld mindere dingen in je leven omarmen.
0: Om sterker te worden.
1: Om daar sterker uit te komen en weer daarvan te leren.
0: Ja, vind ik ook mooi. Ja, oké, nou weet je, ik vind wel met dit weer... Ik weet niet hoe het met jou zit met dit weer... maar je wordt ook een beetje in jezelf gekeerd. Gordijnen, deur, we gaan nergens naartoe. En dan ga je er ook een beetje over nadenken. Dus ik vind het mooi. Als je naar de zon draait, nu niet doen... want die zon heeft heel veel kracht... dan valt de schaduw achter je.
1: Ja,
2: ik neem hem echt mee in mijn persoonlijk leven.
0: Zal ik hem appen naar je?
2: Omdat ik hem niet meer weet, bedoel je?
0: Wie heeft zin om hierop te reageren? Want dat vind ik dus leuk, hè? Als andere mensen ook even zeggen wat ze ervan vinden. Dus als je naar de zon draait, dan valt de schaduw achter je. Nou, Anja, dankjewel.

You to me are everything van The Real Thing. Ik doe nog één keer die spreuk. En dan zou ik het leuk vinden als je daarop reageert. Als je zit te luisteren en je denkt, oké, Joem, daar zit wel wat in. Let op, hij is van Anja. Als je naar de zon draait, dan valt de schaduw achter je. 088 850 51 52. Anja, dank je wel ook voor de chocolaatjes.

0: Matthew Wilder en Break My Strike. Ja, ik dacht dat is leuk. Dan hebben we een heel mooie, we hebben een mooi tasje gekregen, hè, van Anja.
1: Ja.
0: Heeft Sjoerd opgehaald?
1: Ja.
0: Er zitten ook chocolaatjes in. Ga ik zo meteen openmaken. Dat is niet het belangrijkste. Er zit een boekje in met allerlei spreuken. Nou, daar kom ik binnenkort op terug. En ook een hele lieve kaart van Anja dus. Dag June, in deze envelop lees je een spreuk die mij aanspreekt. Zal ik hem nog één keer doen?
1: Ja, doe maar.
0: Ik heb hem pas vier keer gedaan. Als je naar de zon draait, dan valt de schaduw achter je.
1: Ja.
0: Dus zij wil eigenlijk zeggen, als je negatieve dingen meemaakt in je leven, focus je dan op het licht, op het positieve, waardoor je dus de minder leuke dingen in het leven gewoon achter je laat. Of nou ja, een ander plekje geeft. Ik vind hem al mooi. Ga de kaart boven neerzetten.
1: Ja, leuk.
0: Weet je wat dan zo leuk is in die kaart trouwens? En dan gaan we naar de appjes of de belletjes. Het is ook een kaart met dus zonlicht. Ja. Ze heeft er wel echt over nagedacht.
1: Het is een soort zon aan de horizon met allemaal licht.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Ja, echt, echt heel mooi. Oké, dankjewel nogmaals Anja. Wat kwam er binnen aan de appjes?
1: Francis, vind ik wel mooi. Ze zegt positief blijven, want gedachten zijn krachten.
0: Vind ik ook mooi.
1: Ik
0: gedachten
1: ook mooi.
0: Zijn krachten.
1: Ja,
0: ja, dat een soort spreuk.
1: Ja. Nou ja, Reinier die is dan wel weer een beetje kritisch. Want hij zegt, ik vind juist dat we onze kinderen moeten leren dat niet alles roze geur en maneschijn is.
0: Ja.
1: Het leven kent pieken en dalen.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook alweer zo.
1: Het voelt ook een beetje onder het tapijt schuiven. En dat moeten we ook niet doen.
0: Nee, dat moeten we ook niet doen. Want teleurstellingen horen erbij in het leven. En je kunt pas genieten van de dingen als je ook af en toe iets negatiefs meemaakt.
1: Ja, het is net alsof ik Gerrit hoor praten, want die belde en hij zei, het goede kan niet bestaan zonder het slechte.
0: Och, wat hebben we toch een mooie filosofische luisteraars. Ja,
1: hij zegt, het moet in evenwicht zijn. En dan heb je het natuurlijk over yin en yang.
0: Ja.
1: Ja, precies.
0: Die ken ik niet. Ja, ik ken ze wel.
1: Nou, maar Femke vond het een mooie quote. Ze zegt, bij mij is het glas ook altijd half vol. En Lisanne, die nam de quote vrij letterlijk. Ze zegt, ik heb de zon even aangekeken dankzij deze quote. En
0: het zonnebril op, hoop ik. Ja, die is grappig. Hey, hartstikke leuk. Oké, dank jullie wel. We gaan door.

0: primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
11: Ik ben Babs en ik woon in het veelzijdige Krommenie.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Precies, in het mooie Neder-Oostenberg is het 29 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Op Schiphol zijn twee bussen op elkaar gebotst. Een chauffeur en twee passagiers zijn gewond geraakt. De schade aan de bussen is enorm. Het gaat om twee lijnbussen. De Koninklijke Marechaussee meldt dat een van de bussen leeg was. In de andere zaten 8 passagiers, waarvan er dus 2 lichte verwondingen opliepen. Zij zijn ter plaatse behandeld en hoeven niet naar het ziekenhuis. Bij een schietpartij in het oostelijk havengebied in Amsterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is wel aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. Politie is op zoek naar de verdachte. Ja, de politie doet ook volop onderzoek. De schutter die is spoorloos. De werkzaamheden aan het asfalt rond de Koentunnel bij Amsterdam. Die werkzaamheden die morgenavond gepland stonden en tot het hele weekend zouden duren, ja, die gaan niet door vanwege de verwachte hitte. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weekendafsluiting bij het Zuidasdok, dat is ook in Amsterdam, rond de A4 en de A10, die gaat wel door. En dan, Nederland speelt vannacht ver na bedtijd tegen Tunesië.
13: 1 uur.
14: Ja, veel jonge kinderen, dat blijkt uit onderzoek, die gaan aankomende nacht gewoon voor de buis zitten. 18% van de ouders van kinderen van 7 tot 12 laat hun kind toch kijken.
13: Ja, maar die kinderen gaan eerst slapen.
14: En bij ouders van 13 tot 16 is dat ruim de helft. 56%. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van 1 vandaag.
13: Oké, en ouders van kinderen boven de 50? Zoals jij en ik.
14: Hoe wij naar onze kinderen kijken? Of?
13: Nee, onze ouders naar ons als kind. Maar goed, het gaat
14: ver. Straks even aan mijn vader vragen of ik op mag blijven.
13: Ja, ga jij vannacht kijken?
14: Ja, ik vind het een twijfelgeval. Ik vind 1 uur wel een beetje een rottige tijd.
13: Nou, ik ga erin, ja.
14: Maar het is natuurlijk wel weer leuk om bijvoorbeeld naar het café te gaan.
13: Ja, precies. Amsterdam is alles open. Ja. Ik kijk bij jou, maar dat wist je nog niet.
14: Oh, gezellig.
13: Ja.
14: Dan gaan we naar het Van der Helftplein.
13: Leuk!
14: Ja. Dat kunnen we doen.
13: Gaan we doen, hè? Oké, ik ben er.
14: Nu zit ik eraan vast. Leuk. Wat we ook kunnen doen vandaag is ijsjes eten.
13: Nog beter. Doen we ter plaatse.
14: Daarom. IJskoopman Kees uit Callands Oog. Ja, die gaat vandaag honderden liters ijs maken. Is vanochtend al vroeg opgestaan. Hij was ook even te gast in de ontbijttafel. En daar vertelde hij een beetje wat nou zo de smaken zijn met dit superhete weer.
15: Nou, dat zie je wel. Als het, hoe warmer het wordt, hoe frissere smaken er worden genomen.
16: Oh ja.
15: Dus ja, dat is natuurlijk citroen, passievrucht, mango, persik, ananas.
16: Bosvruchten.
15: Meloen. Ja, bosvruchten.
14: Ja, dit zijn een beetje de smaken.
13: Ja, niet mijn favoriete smaak chocolade. Dat zit er niet tussen.
14: Nee, daar is een beetje te warm voor veel mensen.
13: Ja, dat denk ik ook. Ja, sla ik het even
14: voor veel
13: over.
14: Mensen, ja, voor jou niet dus.
13: Nee, ik doe het niet.
14: Nee?
13: Nou, vannacht wel met jou.
14: Oké, want tegenover die kroeg dus die ik in gedachten heb, zit een ijskoopboer.
13: Ja.
14: Massimo.
13: Ik kom echt, hè?
14: Oh ja, ik moest er nog even over nadenken.
13: Nee, ik niet. Ik ben er.
14: Oké.
13: Ik bel bij jou.
14: Meer nieuws in de app, help, en op nanieuws.nl. Eergisteren werd er ook 's ochtends om 6:30 aangebeld bij mijn huis.
13: Ja, toen kwam je dochter thuis.
14: Ja, die zei, ik slaap toch thuis.
13: Ja, ik kom wat eerder. En ik slaap in mijn eigen huis.
14: Oké, over een half uurtje meld ik me weer met het nieuws.
13: Oké, blijf wakker. Dan hebben we natuurlijk het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
16: Dag Jong, goedemiddag.
13: Dag. Hoe warm zal het zijn vannacht om 1:01 als het Nederlands elftal hier in Nederland te zien is?
16: Nou, dat zal op veel plaatsen nog wel zo'n 24 graden zijn.
13: Nou, oh, prima.
16: Dus dan kun je zelfs nog buiten zitten.
13: Ja, gaan we doen. Ja? Wat krijgen we voor weer vandaag?
16: Ja, het is zonnig. Alleen boven Texel zit nog steeds wat bewolking. Vanmorgen was het in de Noordkop en vooral op Texel constant bewolkt. Een bewolkingszone van een zwak front boven het Waddengebied. Noorden van Friesland, of beter gezegd geheel Friesland, Groningen, Drenthe zaten in de wolken. Nou, die zijn nu allemaal opgelost. Alleen juist boven Texel zit nog wat bewolking. En dat zal de komende uren verdwijnen. Maar die bewolking hangt samen met een zwak frontje. Daarachter wordt wat minder warme lucht aangevoerd. En dat is goed te zien aan de temperatuur. Het is op Texel nu 21 graden. Het is in de regio Hoorn 24 graden. En hoe zuidelijker, hoe warmer. Bijna 26 in Purmerend. En 27 tot 28 graden in het zuiden van de provincie. In de Bilt is het nu 29,1 graden. Waarschijnlijk binnen een uur is het daar 30 graden. En dan is er officieel de landelijke hittegolf van kracht. Want dan hebben we namelijk aan het criterium voldaan van tenminste 5 zomerse dagen. Zijn er nu al 8. Waarvan 3 boven de 30.
13: Ja.
16: En dan is het de 40ste landelijke hittegolf. Dus dan heeft die heeft dan uitstraling voor het hele land. Hè. Dus ook voor het noorden van het land. Kijk, die regionale hittegolf in het zuiden, het zal allemaal wel. Daar hebben wij niet zo heel veel mee te maken. Maar dan, wanneer het criterium in de Bilt is bereikt, dan is het dus een landelijke hittegolf. En kunnen ook allerlei soorten maatregelen van kracht zijn. Nou, die worden zeker van kracht morgen. Want dan wordt het wel heel erg warm. En over de temperatuur vandaag gesproken, het wordt op Texel 24 graden maximaal. En in het zuidelijk deel van Noord-Holland aan het eind van de middag en begin van de avond zo rond de 32 graden.
13: Ja,
16: er staat nog wel een matige wind uit het noordoosten aan de kust. En op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig. Nou, morgen dan is het echt zinderend. We hebben droog weer, veel zon. Later op de dag ietsje meer bewolking. Geeft al aan dat de lucht al wat vochtiger wordt. En de temperatuur loopt op veel plaatsen in de provincie op naar rond de 36 graden. Aan de kust zal het in de loop van de middag geleidelijk iets minder warm worden. Iets minder heet, kunnen we beter stellen. Want dan gaat de wind uit het westen waaien. Eerst staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Verder is er kans op een onweersbui, maar voornamelijk in het oosten van het land. Nou, zaterdag volgt nog zo'n hete dag. Met vooral in het binnenland weer temperaturen boven 35 graden. Kustgebieden wat lager. Dus nog even een dagje afzien, dus zaterdag. Er is wel kans op een enkele onweersbui. En dan zondag, ja, dan gaat de temperatuur naar beneden. Nog wel tropisch in het binnenland, maar niet meer bij ons. En er kan plaatselijk een bui vallen met onweer. En na het weekend, ja, dan is het echt toch wel heerlijk weer. Graadje of 23, soms een bui, ook geregeld zon.
13: Mooi. Ik krijg hier nog een mailtje van Anton Meijer. Goedemorgen, June. Zou je straks in Jan Visser willen vragen, is dus nu hoe het weer zondag zal zijn. Want op die dag wordt de TT van Assen verreden. En het zou wel zo prettig zijn als de hele dag droog is, zowel voor de rijders als voor het publiek. Zondag,
16: ja, nou, TT Assen. Ja, de TT Assen, inderdaad. Ja. Nou, voor dat droge weerval kan ik nu nog niet instaan. In die zin, er is zeker wel een bui mogelijk. Maar goed, dat is een plaatselijke bui, dus het kan meevallen. En de hitte is er ook wat afgenomen. Dat scheelt dus ook weer. Hè? Want ja, goed, dat wil je dus ook niet dat je daar als toeschouwer in die brandende hitte zit. Hè?
13: Nee, oké. Maar voor de regen moeten we nog even wachten.
16: Moeten we nog even wachten, ja.
13: Mooi, de luchtdruk en de weerspraak.
16: Barometers 1021 op Texel en 1020 in de rest van de provincie. Een zomer met hete vlagen kent na donder koele dagen.
13: Ja, oké, mooi. Dat krijgen we volgende week. Dankjewel, Jan.
16: Ja hoor.
13: Tot morgen.
16: Tot morgen.
13: Hoi, hoi. Sluit ik even aan met de verkeerssituatie. De A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en het knooppunt Velsen. 11 minuten vertraging heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A10, het knooppunt Watergaasmeer. Richting het knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens. 5 minuten vertraging.

0: is prima.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. NH. Bam.
1: June tot 2.
3: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: Ja, ze zijn natuurlijk het meest legendarische nummer van Wolters Kroes. Dat gaat natuurlijk helemaal los in de Verenigde Staten. Want het Nederlands elftal Maarten speelt vannacht weer om 1 uur.
5: Ja.
0: Is zo leuk. We gaan in de kroeg kijken samen met Barbara. Ik kom jou nog even ophalen. Je doet je oranje shirt aan. Ik heb wel iets voor op je hoofd. En dan gaan we lekker naar Amsterdam.
5: Nou, dat worden de eerste minuten voetbal die ik ga zien dan.
0: Maar zal ik je ophalen? Maarten wil volgens mij niet.
5: Volgens mij was het niet al duidelijk. Nee, ik vind het goed zo. Het is even leuk voor jullie een momentje.
0: Maar Barbara, ik kom echt, hè?
2: Ja, ik heb volgens mij inderdaad, hè?
0: Ik bedoel, gaan we van tevoren even slapen? Jij in jouw bed, ik in mijn bed.
2: Ja, en dan gaan we gewoon.
0: Ja, ik ga denk ik in het bed van mijn dochter. En dan gaan we 1:30 bed ik bij jou en dan zoek jij de kroeg uit.
2: Ja.
0: En dan gaan we los?
2: Ja, dat laten we dat doen.
0: En daarna gaan we nog even slapen en dan gaan we naar het werk. Ja. Kan ons het schelen? We zitten in de bloei van ons leven en we zijn niet van suiker.
2: Zo is dat.
0: Oké, misschien wil Bart Slim ook mee.
2: Nee, ja, Bart, of andere Bart.
5: Nee, zegt hij.
0: Andere Bart Schutte, die niet van voetbal houdt, die gaat zeker mee.
2: Oh nee,
0: mee.
2: Die houdt niet van voetbal.
0: Ja, maar die drinkt wel bier. Maar wat gaan wij doen? De selectievraag van Pim Pam Pet. Ja. Veel belangrijker voor heel veel mensen natuurlijk. Iets dat je doet in de auto. Iets dat je doet in de auto. En Maarten, dan draai ik nu aan het rad.
5: Oh shit. Ja, die ga ik even halen.
0: Dat geeft niet. Dat had ik zelf al kunnen bedenken. Het is gewoon heel grappig, want ik wist eigenlijk al 5 minuten dat het rad hier niet stond. Maarten, stop, draai jij in het rad. Stop. Oké, iets dat je doet in de auto. En wat is de letter, Maarten?
6: S.
0: De S. Oké, wat kun je doen in de auto? Maar kun je het in de auto leggen? Of kun je het doen terwijl je in de auto zit? Nou, dat maakt me niet uit. 088, 850, 51, 52. Het is toch leuk dat dingen eens een keertje anders gaan.
5: Ja, ik ben kapot. Ja.

0: Maarten, wie zijn dit?
1: Dit zijn de Pointer Sisters met Jump for My Love.
0: Oh, ja.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Even reclame maken voor jouw programma samen met Jelmer vanavond over de top van 7 tot 9.
1: Ja.
0: Het dak gaat er weer af.
1: Ja, we gaan helemaal de tropische kant op.
0: Ja, wat is het thema?
1: Nou, het thema is, ja, hoe kan het ook anders? De zomer natuurlijk. Dus we komen met heerlijke zomerse tropische plaat.
0: Heb de zomer in mijn bolk? André Hazes?
1: Zit er zeker.
0: Ja?
1: Ja hoor.
0: Oh,
1: ja.
0: Hartstikke leuk. Oké, we gaan vanavond luisteren. En als we tijd hebben, gaan we ook gewoon nog kijken.
1: Ja.
0: Want ik heb vorige week gekeken en dat doe ik regelmatig. Ik vind het een feestje om te zien. Helemaal leuk. We hebben de selectievraag voor Pim Pam Pet. Iets dat je doet in de auto.
1: Ja, en daar is massaal op gereageerd. Het was met de letter S van slapen, snoepen, slippen, slingeren, een stopteken negeren, sturen en seksen.
0: Seksen was ook doorgegeven?
1: Ja, nou, niet zo'n beetje ook.
0: Heel veel seksen.
1: Veel seksen en ook nog iemand stiekem vrijen.
0: Oké, ja, is ook met een S natuurlijk.
1: Ja.
0: We gaan spelen met twee dames zo te zien. Vera en Corrie. Dag Vera, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Dion.
0: Vera, wat was jouw antwoord?
3: Slapen.
0: Slapen. Doe je wel eens een tukje even in de auto dat je stilstaat?
3: Ja, doe ik wel hoor.
0: Ja, gewoon parkeerplaatsje?
3: Even achterover, nee, onder het rijden. Ja, dan rijd ik niet zelf.
0: Nee, niet als je zelf rijdt natuurlijk. Oh, Maarten, jij valt heel vaak in slapen in de auto.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik herken dat wel een beetje. Ja, ik heb dat niet zo vaak als jij waarschijnlijk, maar even zo'n tukkie. En jij, Corrie?
4: Nee, ik rijd geen auto.
0: Oh, je rijdt geen auto. Maar je weet wel wat je kunt doen in de auto.
4: Ja, ja.
0: Ja, en dat is?
4: Nou, snoepen.
0: Snoepen? Ja, oké. Okay. Ja, ook dat kan. Hartstikke goed. We gaan spelen. Voorzitter van de jury is natuurlijk Maarten. En Maarten houdt de puntentelling in de gaten. De eerste vraag is de volgende. Een dier dat leeft op het land. Dus een dier dat leeft op het land. Met de volgende letter. Het is de M van Marie.
1: De marmot van Vera was eerder dan de merel van Corrie.
0: Oh. Ja.
1: Ja, sorry.
0: Ja, jij kan dat zien, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is waar. Jij kunt de meter daar zien uitslaan.
1: Maar komt op horen dit keer, hoor.
0: Ja, dat is waar. Ja. Oké, iets dat thuis hoort in de keuken. Wat hoort er thuis in de keuken? In de keuken, met de R van Rudolf.
4: Rasp.
1: Een rasp.
0: En een rasp.
1: Hartstikke goed. Corrie.
0: Vraag nummer 3. Iets dat je thuis hebt. Wat heb je thuis? Dus dat hoeft niet per se in de keuken. Maar wat heb je thuis liggen in welk vertrek dan ook? Het is de W van Willem. De W van Willem. Wat heb je thuis?
5: Een warmtekussen.
0: Een warmtekussen.
5: Ja.
0: Ja, dat kan.
1: Ja, dat kan.
0: Dat kun je op zitten. Ja. Kun je op zitten, kun je op liggen. Daar moet je nu niet aan denken, maar het kan wel. Vraag nummer 4. Een beroep. Een beroep. Welk beroep komt er bij je op bij de volgende letter? Het is de V van Victor.
1: Oeh, dat was tegelijk een veearts en een visboer, hoorde ik. En dat was tegelijk dus allebei een punt.
0: Maar nu, wat is de tussenstand?
1: Het staat 3-2 voor Vera.
0: Oeh, dus dat is heel spannend. De laatste vraag. Een zanger of een zangeres? Een zanger of een zangeres? Het is de T van Tuin.
5: Timo Martin.
0: Tino Martin.
1: Ja, en dat was opnieuw Vera. Dus dan heeft Vera gewonnen.
0: Oh.
5: Hoi, hoi, hoi.
0: Gefeliciteerd, Vera.
5: Dankjewel, John.
0: En Corrie, gewoon volgende keer weer meedoen.
4: Ja, dat is goed. Dankjewel.
0: Ja, dat kan makkelijk. Hartstikke goed. Nou, de winnaar blijft aan de telefoon.
5: Ja, doe ik.
0: Zo is het. En dat gaat Maarten van deze afhandelen. En dan draai ik ondertussen een plaat tot het nieuws. Van 1 uur is dit Liam Rimes.

0: zondagmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Oh, yeah. De muziekmiddag.
2: 1971.
3: De 1989.
1: De muziekmiddag.
0: Lilian van der Loog.
2: 1967.
3: 1977.

0: zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo. Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
13: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
14: Ik ben Henny Huismans-Schagen en kom uit het mooie Wochen.
15: Ik ben Frans en kom uit het mooiste Pankras.
16: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Precies, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Twee bussen zijn op elkaar gebotst bij Schiphol. Een chauffeur en twee passagiers zijn gewond geraakt. De schade aan de bussen is enorm. In een deel van Hoogkarspel is de stroom uitgevallen als gevolg van brand in een elektriciteitskast. Omdat in het gebied ook een verzorgingstehuis ligt, heeft de veiligheidsregio veel hulpdiensten paraat. En in het oostelijk havengebied in Amsterdam is vannacht een man neergeschoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Schutter is nog spoorloos en de politie doet onderzoek. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Er geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodríguez.

0: bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: June tot 2.

0: Als ik de naam Kaat noem, dan gaat er wellicht wel een lichtje branden. Want we kennen haar van de YouTube-filmpjes van tuinmanieren, onder andere, en ook van televisie. Dat is namelijk een missie van haar. Ze wil eigenlijk iedereen bereiken met een tuin waar gewoon heel veel tegels in liggen, en dan ervoor zorgen dat die gewoon vervolgens wat meer groen aanschaffen. En zelf noemt Kaat het voor mensen die een beetje tuinbang zijn. En om die mensen die tuinbang zijn te helpen, heeft ze een boek geschreven. En het boek heet Tuin Tijger, in een spectaculaire kleuren geel, met het opschrift in het paars. Laat ze nou de kleuren in de jurk ook terug te vinden zijn vandaag. Dag Kaat, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag Julie.
0: Wauw.
1: Wat voor ongeluk, die jurk.
0: Ja, nou, ik snap het. Het is gewoon een hele goede zet. Hey, wat ontzettend leuk dat je er bent. Tuintijger. Moeten we allemaal tijger worden in onze tuin? Wat is het idee van het boek?
1: Ja, nou ja, jij beschreef de missie, maar die is nog groter dan... Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ik dacht gewoon, ik ken heel veel mensen die denken dat tuinieren heel moeilijk is.
0: Ja. Die ken ik ook hoor, die mensen.
1: En ik dacht, misschien moet ik gewoon een boek maken waarin ik uitleg dat dat eigenlijk onzin is. Je kan een plant niet zo snel doodknippen. Je moet gewoon lekker wat dingetjes weten en ga die tuin in.
0: Ja, ga die tuin in en doe het dan. Als we dan eerst eens even jouw tuin ingaan, hoe ziet jouw tuin eruit?
1: Ik heb geen tuin.
0: Oh, je hebt gewoon... Nou, dit kan niet. Wat heb je, een balkon?
1: Ik heb een pleegtuin.
0: Wat is een pleegtuin?
1: Een stieftuin. Ik heb hele goede vrienden, die wonen in Laren, die hebben een tuin en die snappen er helemaal niks van. Dus ik onderhoud die tuin.
0: Ja.
1: En dat is mijn pleegtuin. Want ik woon in Amsterdam, dan heb je niet zo snel een tuin.
0: Nee, dat begon. Ja, oké, dat scheelt. En wat is er dan in jouw pleegtuin allemaal te zien? Wat heb jij daar voor elkaar gekregen?
1: Het gras ziet er veel beter uit dan in het begin. Maar dat komt ook omdat zij hadden twee honden en die honden die leven niet meer. En honden, als die een plas doen op het gras, dan krijg je gele vlekken. Omdat er zit een goedje in hun urine. Wat maakt dat het gras geel wordt. Dus dat scheelt al.
0: Oké, dus les 1, heb je honden en heb je gras, laat ze niet plassen.
1: Nee, of doe er een beetje water overheen. En volgens mij kan je zelfs een soort speciaal soort stenen krijgen die in hun drinkwater stopt, waardoor dat goedje een beetje wordt.
0: Oké.
1: Nou ja.
0: Oké. En wat hebben ze verder? Vaste planten, potten?
1: Vaste planten, heel veel zomerbollen. Dus dahlia's en irissen. Echt fantastisch. Ziet er echt heel tof uit. En ze hebben een groot stuk schaduw. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen ook vaak moeilijk vinden. Wat zet je daar nou neer?
0: Ja, nou, laten we daar gelijk mee beginnen. Wat zet wanneer aan de schaduwkant?
1: Ja, varens is natuurlijk het allermakkelijkst.
0: Hosta's?
1: Hosta's, ja. Maar dan heb je ook kans op hordes...
0: Slakken?
1: Slakken, ja. Zo moet je dan... Ja, heb je extra huisdieren? Kan.
0: Ja. Even nu verder met die slakken. Wat doen we met die slakken? Hoe komen we daar in vredesnaam vanaf? Want ik word er ook gek van.
1: Ja, het is lastig, hè? Ja, er zijn allerlei oma's trucjes zoals bier ingraven in een potje en dan verzuipen ze. Hè? Ze gaan ze lallend ten onder. Een van de dingen die je ook kan doen is wol neerleggen. Dus plukken wol rondom de planten die veel slakken aantrekken. Slakken houden ook niet van koper, dus je kan koperband om dat soort planten heen zetten. Of gewoon de planten die, hè, zoals hosta's, waar
0: daar zijn ze gek op.
1: Ja, juichend op afgaan, ja. Die gewoon zeg maar in een pot zetten.
0: Oh ja.
1: En dan met zo'n band eromheen. En dan heb je al meer kans dat ze het overleven.
0: Mooi.
1: Heb jij een tuin, June?
0: Ja, ik heb een tuin inderdaad. En ik heb ook slakken. En die gooi ik af en toe over de schutting naar de buren. Maar is ook niet echt aardig.
1: Vrienden maken.
0: Oké. Maar nu terug naar je boek. Het boek heet Tuintijger. En je wil mensen helpen die dus een beetje bang zijn voor tuinieren. Wat is de eerste stap? Waar moeten we beginnen?
1: Ja, mijn boek kopen. En open doen bij de maand.
0: Oké. Okay. Ja, want ik heb het boek open.
1: Juni. Ik heb het boek ingedeeld per maand. Omdat ik dacht, nou, dat is handig. Weet je wel, en je kijkt naar buiten en je denkt, oh mijn god, wat moet ik doen? Dan pak je het boek, sla het open, juni, dit moet je doen.
0: Ja. Wat staat er bij juni? Ik ben ondertussen aan het kijken. Ja. Oh ja, het is de gasmaand, hè, juni.
1: Nou, juni is...
0: Snoeien? Moeten we snoeien in juni?
1: Zeker.
0: Wat moeten we snoeien in juni?
1: Ja, je mag alles snoeien. We zitten zeg maar nog midden in het groeiseizoen. Dus
0: maar ook mijn roos als die uitgebloeid is.
1: Zeker. Zeker. Alle uitgebloeide rozen eruit halen. Dan komt er nog een keer een bloei. Dus zeker doen.
0: Oh, dat heb ik toevallig gedaan. Wat grappig.
1: Ja,
0: oké, en voor de rest heb je het ook over heggen en over hagen. En nat. Ja, wat doen we nu? Want nat is het niet in juni. Nee. Dat zie ik wel in je boek staan, nat. Maar het is hartstikke droog. Wanneer geven we de planten water en hoe vaak?
1: Oké, planten water geven doe je het beste 's ochtends. En als je je gezond water geeft, geef je je gezond veel water. Niet iedere dag een beetje, maar gewoon.
0: Moeten we met zo'n zwenksproeier doen die heen en weer gaat?
1: Ja, even flink water geven. En dan kan je misschien een dag wachten. Maar niet lullig een beetje sproeien en denk het is wel goed. Flink water geven. Dat geldt eigenlijk ook voor de meeste andere planten. En dan verdampt het water wel gedurende de dag. Dat is nou al zo. Maar je kan ook 's avonds water geven.
0: Ja.
1: En dan blijft het natuurlijk langer nat. Maar als jouw tuin gevoelig is voor schimmels, dan kan het zijn dat die schimmels verergeren. Dus 's ochtends is geprefereerd. Zeg maar.
0: Okay.
1: Midden op de dag niet doen. Maar.
0: Oké, okay, maar.
1: Als je planten op 6:30 hangen en je hoort dorst.
0: Ja.
1: Dan moet je meteen water geven. Dan moet je echt niet wachten. Meteen doen.
0: Ja.
1: Eerste hulp bij
0: Maar kunnen ze niet verbranden als die planten dan water krijgen en in de zon staan?
1: Nee, dat is een broodje-aap verhaal.
0: Oké, broodje-aap. Ja. Goed. En hoe zit het dan met de planten in de potten?
1: Ja, dat zijn een soort huisdieren. Dus daar moet je echt voor zorgen.
0: Ja, dus je moet nog veel vaker water.
1: Ja, je moet dat gewoon heel erg goed in de gaten houden. Weet je, staan ze nog in een groot genoeg pot? Moet de potgrond dit een keertje worden vervangen? Heb je ze voeding gegeven en water?
0: Ja.
1: En ik heb vrienden die denken dan, oh, we doen asfalt door de hele tuin. En dan potten, dat is leuk. Maar ja, potten is gewoon veel werk.
0: Ja.
1: Dan beter je plant in de
0: grond. Nou ja, en het is uiteindelijk ook voor de insecten en natuurlijk voor de opwarming van de aarde beter als je gewoon niet veel potten hebt en gewoon.
1: Ik heb volle grond.
0: Ja, volle grond. We gaan praten zo meteen verder met je na de plaat. Maar ik wil wel even van je weten, want ik zit hier met het boek. En ik ken je onder andere van een aantal filmpjes. Maar dan denk ik, hoe komt het dat jij zo'n tuintijger geworden bent?
1: Ja, ik zat net in de auto, zat ik erover na te denken. Terwijl het heeft ook iets te maken met leeftijd.
0: Mag ik dat zeggen? Want je bent nu 39 natuurlijk.
1: Ja, ik zie het gewoon bij heel veel vrienden ook. Als je wat ouder wordt, je kinderen gaan het huis uit. Voor wie ga je zorgen? Oh, de tuin.
0: Ja.
1: Zo misschien. Ik weet het niet precies.
0: Ja.
1: Bij mij, ja, ik heb natuurlijk jaren met Jurgen in die tuin gestaan. En ja, het is gewoon toch een soort virus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, samen met Jurgen ben je inderdaad ook te zien op de filmpjes. Kaat is hier in de studio en haar boek heet Tuintijger. We praten zo met haar verder. Heb je vragen voor haar? 088-850-51-52. En niet alleen luisteren naar de radio, maar kijk ook even mee op televisie. Ziggo Kanaal 30 en KPN 509. En dan kun je er ook zien en denk ik, oh ja, verrek, dat is Kaat. Ja, en Maarten die heeft dan wel 2 honden en een lieve man en geen kinderen. Maar die jongen die doet ook alles in de tuin, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is ook een soort half tuintijger.
1: Heel goed.

0: Bluff en deze plaat heet Zaterdag. En we praten verder met Kaat. En Kaat, ja, die heeft een boek geschreven. Ontzettend geestig gedaan, ingedeeld trouwens per maand. Dus dat is wat dat betreft ideaal. Ik heb stiekem al gekeken wat er bij juni en straks bij juli moet gebeuren. Het boek heet Tuintijger in de kleuren geel met paarse letters. Er komen veel appjes binnen. Maarten, wil je even een appje doen?
1: Jazeker, er komen heel veel vragen binnen. Onder andere Marion, die zegt... mijn buren hebben bamboe in de tuin, maar het komt nu ook bij mij. En hoe kom ik er vanaf?
2: Ja, bamboe is lastig, dat is een woekeraar. En die gaan zeg maar via hun wortels gaan eigenlijk onder de grond door... en komen dan bij jou in de tuin omhoog. Ja, dat is echt heel lastig. Ze moet echt
0: maar niet als het in een pot staat of in een bak staat. Want dat heb ik dus. Het kan geen kant op.
2: Ja, dat is prima. Of je hebt ook wortelbegrenzers bijvoorbeeld. Hè. Dat zou ze moeten doen aan de rand van haar tuin. Op zetten, ja. En er zijn ook niet woekerende bamboes.
1: Ja.
0: Oké, goed. En Kaat, we kennen je ook als cameravrouw van Tuinmanieren. Hè, het grootste platform eigenlijk van Nederland. Filmpjes. Wat dat betreft ook op YouTube natuurlijk. 135.000 volgers zag ik ook.
2: 136.000.
0: Oh, nou. En na vandaag 140.000. Weet je wat ik altijd geest vind? En zometeen gaan we verder in de tuin. Ook in het boek trouwens. We zien jou nooit.
2: Nee.
0: Volledig. We zien je handen, we zien je haar. We zien af en toe een stukje been. Maar we zien jou nooit volledig. Waarom is dat?
2: Ja, omdat ik ben gewoon niet zo van de limelight.
0: Maar je bent zo prachtig.
2: Ja, nou, dank je. Maar ik vind het ingewikkeld om zeg maar in beeld te zijn.
0: Liever achter de camera.
2: Ja, en op een gegeven moment werd het ook een ding. Hè? Dus mensen gingen mij mailen van... wanneer zien we die Kaat nou? En wij willen Kaat. En toen dacht ik, nou, dan houden we dat zo. Dan wordt dat het concept. En zo heb ik het boek ook opgezet.
0: Ja, zag ik. Ja. Maar als mensen nu de televisie aanzetten... dan zien ze dus wel degelijk Kaat.
2: Ja.
0: Kaat, zometeen verder in de tuin. Maarten, ik zie nog een paar appjes.
1: Ja, Yvonne bijvoorbeeld zegt... hoe krijg je je gras in een goede conditie? Ze heeft veel lege, gele plekken in het gazon.
0: Oh, dat is van die hond zeker?
2: Nou, misschien, ja. Gras is een hobby. Gras is de hele dag aandacht geven. Ik noem het gras de grote, groene, grommende kleuter die in je tuin ligt. En je moet daar heel veel aandacht aan besteden. Dus water geven, inzaaien, verticuteren in april. Zorgen dat je doorzaait, op tijd maaien. Dus ik kan er niet een eenduidige zeg maar, antwoord op geven. Maar we hebben op Tuinmanieren heel veel video's over gazon. Dus daar zou ze even naar kunnen kijken. Maar weet dat een mooi groen dicht gazon is echt een uitdaging.
1: Is echt werken.
2: Ja.
1: De vraag van Hans sluit daar wel een beetje op aan. Want hij heeft ook een gazon met veel klaver en mos.
2: Ja. Ja.
0: Mos, ik vind mos wel leuk.
2: Mos is hartstikke leuk. Lekker zacht.
0: Ja. Maar dat wil hij eruit hebben
1: hij
0: of zo?
1: Hij wil het eruit. Ja.
0: Oh, en dan? Hoe moet dat, Kaat?
2: Ja, kalkstrooi je in maart. Hè, want mos groeit op een wat zuurdere grond. Dus kalkstrooi je verticuteren in april. Dat kan, als het straks wat minder heet is, kan dat ook wel. Hè. Verticuteren is eigenlijk je gazon scrubben, noemen we dat.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: En dan scrub je eigenlijk het mos eruit. Kalkstrooi je opnieuw doorzaaien. Dat is eigenlijk een beetje... het verhaal.
1: Ja, en dan hebben we nog Jannie, die heeft last van dopluis in haar hortensia in een pot. Ze vraagt zich allereerst af hoe je eraan komt en ook hoe je er vanaf komt.
0: Ja, vooral het laatste, denk ik.
2: Op het moment dat jouw plant iets van een ziekte of een plaag heeft, en een dopluis is gewoon een beestje die denkt...
3: Nee,
0: zijn het die zwarte spiekels?
2: Nee, het zijn dopluis en zwart-grijzige luisjes, zeg maar. Het is gewoon een neef van de gewone bladluis.
0: Waar kan ze dan nog vanaf komen?
2: Ja, je moet je plant sterker maken. Dus weerbaarheid van je plant zorgt ervoor dat die dopluis denkt... Oh, deze plant is veel te sterk. Als ik daar mijn kaak in zet, dan breek ik mijn bek, zeg maar. Dat is een beetje het idee. En wat ze kan doen, is ze kan het wegvegen met een natte doek.
0: Maar niet met spiritus in een...
2: Nee.
0: Oh, sorry.
2: Geen spiritus.
0: Dat zei mijn moeder altijd.
2: Geen groene zeep, geen zout in je tuin.
0: Oké.
2: Nee, je kan het wel inspuiten met een bladvoeding bijvoorbeeld... en voeden bij de bodem, bij de voetjes.
0: Ja, waar gaat je voorkeur eruit? Want wat dat betreft, zijn dit de appjes? Of heb je nog meer?
1: Nou, er zijn nog een hele hoop.
0: Oh, maar Kaat,
1: lekker door.
0: Kaat komt hopelijk gauw weer een keer terug. want je hebt het in het boek natuurlijk over de verschillende maanden... wat je moet doen, vaste planten, inderdaad meer groen... en zorgen dat je de mensen gewoon een beetje... ervoor zorgt dat ze zich veilig voelen in de tuin en aan de slag gaan. Maar dan heb ik hier vingerhoedskruid, dat is natuurlijk een vaste plant. Maar dan daarnaast staat tweejarig. Ja, er zijn natuurlijk heel veel planten die worden aangeschaft tussen 1 en 2-jarig. Kun je nog even het verschil aangeven?
2: Oh, het is zo ingewikkeld. Oké, een 2-jarige maakt in het eerste jaar eigenlijk alleen een rozet. dan wordt het winter. En vaste planten gaan eigenlijk groeien onder de grond verder. Die gaan in rust inderdaad. En dan het volgend jaar maakt hij pas bloemen. En daarom noemen we het een tweejarig. Omdat hij eigenlijk in twee etappes zijn pracht laat zien.
0: Ja. Ja. Oké, duidelijk. Gaat jouw voorkeur uit naar vaste planten of mag er toch af en toe wel wat 1- en 2-jarig goed in zitten?
2: Ja, ik vind het allerleukste, volgens mij, kijk, je hebt bomen en heggen, die maken een soort van robuuste skelet van je tuin.
0: Ja.
2: En dan vul je dat in met kleur. Dus dat kan bollen zijn of vaste planten of 2-jarige, maakt eigenlijk niet zo uit. Een hele goede tip is, ga een keertje naar Appeltern, de tuinen van Appeltern.
0: Oh ja.
2: Appeltern, dat is Janke zo mooi.
0: Ja?
2: Ja, en daar kan je zoveel inspiratie op doen. Dat is echt gek.
0: Oh, weet je wat ik ook een hele mooie vind? Ik weet niet, Maarten, ben jij er wel eens geweest? Dat is de theetuin op de Ossenmarkt in Weesp.
1: Nee, ken ik niet.
0: Ach, nou, dat moet je ook doen.
1: Ja?
0: Ja, dan kun je ook gewoon lekker wat drinken. Tot zover de reclame. Maar die hebben tuinen. En er echt, die ken je ook wel, hè, Kaat? Ja. En daar doe je zoveel inspiratie op.
1: Oké, okay,
0: ja,
1: ik zet hem op mijn lijstje.
0: Ja, doe maar. Kun je morgen, of nou ja, zaterdag naartoe. Je tuin in maanden. Tuintijger Kaat is hier te gast. Zou je mij een plezier kunnen doen? Zou jij gewoon in augustus, september weer een keer terug kunnen komen?
2: Heel graag, ja? Zelfs. Hartstikke leuk.
0: Oh nee, vind ik superleuk. We bewaren je boek en dan gaan we dan in verder. Boek ligt op dit moment in de winkel en het heet Tuintijger. En alle mensen die nu een appje hebben gestuurd, dat nemen we dan de volgende keer mee. Of je appt me tegen die tijd. Ik wens je een goede zomer.
2: Ja,
0: je hebt geen tijd om op vakantie te gaan, want dat is dus wel met een tuin. Die tuin vindt het niet leuk als die niet verzorgd wordt, als die mensen 1, 2, 3 weken weggaan.
2: Ja, toch niet die slakken bij de buren naar binnen pletteren, want die moet gewoon je tuin water geven.
0: Ik hoop dat buurvrouw Marijke het niet gehoord heeft. Kaat, we doen nog een foto en die zetten we even weg op social media. Ze was hier bij ons te gast in de studio. Nogmaals, haar boek heet dus Tuintijger. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: kostuum. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet het dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
7: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Ik ben Verlene, kom uit Amsterdam.
16: Nou, ik ben Ans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
17: Ik ben Indra uit Wervershoofd.
18: Ik ben Kuna uit Haarlem.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Minuten over 1:30 in Bussum is het 31 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
21: Goedemiddag. In een deel van Hoog-Karspel is de stroom uitgevallen als gevolg van een brand in een elektriciteitskast. Omdat in het gebied ook een verzorgingstehuis ligt, heeft de veiligheidsregio veel hulpdiensten paraat. Ja, of er inmiddels ook problemen zijn ontstaan in dat verzorgingstehuis door de hitte, dat is niet bekend. Mogelijk hebben ze ook een noodaggregaat. Hoeveel huishoudens in Hoog-Karspel er exact zonder stroom zitten, is niet bekendgemaakt. Op Schiphol zijn twee bussen vanochtend op elkaar gebotst. Een chauffeur en twee passagiers raakten gewond. De schade aan de bussen is enorm. Het gaat om twee lijnbussen. Eentje was leeg en de andere zaten 8 passagiers, van wie er dus 2 verwondingen opliepen. Ze konden wel ter plaatse worden behandeld. Bij een schietpartij in het oostelijk havengebied in Amsterdam is vannacht ook een gewonde gevallen. De man is of was wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie is op zoek naar een verdachte. Aanleiding voor de schietpartij is onbekend. Dat wordt onderzocht. Schutter is spoorloos. Zeker 15 beweegbare bruggen in Noord-Holland worden tot en met zondag, vanwege de hitte die maar aanhoudt, niet bediend tussen 10 uur 's ochtends en 9 uur in de avond. Ja, ze blijven dus dicht, zodat de boten er niet doorheen kunnen. Het gaat om bruggen die door de provincie worden bediend en gevoelig zijn voor storingen, omdat materialen uitzetten, waardoor ze dus niet meer kunnen sluiten. Nou, de afgelopen dagen zijn de bruggen al gekoeld met water, maar waren er nog steeds heel veel storingen. Afgelopen zaterdag ging ik bijvoorbeeld naar een feestje op Marken.
22: Ja.
21: Toen ben ik gestrand met de andere feestgangers. Wat gebeurde er? De brug om Monnikendam in te kunnen.
22: Oh, die was te heet.
21: Die ging niet meer naar beneden.
22: Nee, door de temperatuur?
21: Ja. Dus we werden daar eruit gezet.
20: En toen?
21: Ja, uiteindelijk heeft de heer des huizes van het feest op Marken, die is ons met de auto komen halen.
20: En heb je daar geslapen?
21: Nee, want uiteindelijk werd hij toch nog weer afgekoeld toen het 12 uur 's nachts was. Dus we konden wel weer terug.
20: Jeetje.
21: Maar dat gaat dus gebeuren. Dan, de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase voor Marokko. Dat betekent dus dat Oranje in de volgende ronde tegen een van die twee landen moet spelen. Ja, bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur, zegt hij.
20: Nou,
21: en hij wil er in de opstelling tegen Tunesië vannacht ook geen rekening mee houden.
1: We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
21: Oh, dat was een beetje strak voetbaltaal.
20: Eigenlijk is het zo, heb ik begrepen, dat Nederlands elftal op de 8e staat, de wereldranglijst. Brazilië 3e en Marokko 16e. Dus als je daarop uiteindelijk dan een beslissing zou moeten nemen, zou je denken, wij kunnen Marokko makkelijker hebben dan Brazilië.
21: Ah, dat wordt wel heel spannend, hè, Nederland tegen Marokko. Toch?
20: Dan kom ik ook naar Amsterdam.
21: Oké, succes. Nou, dan ben ik er ook. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Getoeterd zal er worden. Hoe dan
20: zo,
21: ook.
20: Nou, mooi. Laten we eerst vanavond eens even kijken wat het wordt tegen Tunesië. Om 1 uur vannacht voor dit alles het weerbericht van Jan Visser.
18: Vanmiddag is het droog en zonnig en het wordt warm tot zeer warm. Het zeer warme beperkt zich hoofdzakelijk tot het zuiden van de provincie, waar het maximaal zo rond de 32 graden kan worden. Lokaal weer ietsje hoger. Maar meer naar het noorden toe in Noord-Holland blijven de temperaturen beneden 30 graden. En in de Noordkop en op Texel wordt het zo rond de 25 graden. De wind is matig aan zee en op het IJsselmeer soms vrij krachtig uit het noordoosten. Morgen is het droog, zonnig en heet, met op veel plaatsen temperaturen tot 35 à 36 graden. Later op de middag wordt het geleidelijk, zeker in de kustgebieden, iets minder warm door een westelijk windje.

0: Me voilà.
1: Angel, en deze plaat heet Libre.
2: Is er nog iets te doen?
1: Er is zaterdag van alles te doen in de wijk Tuin en Oostdorp. En hier is in Bergen, want daar is het heel groot feest zaterdag. Die wijk bestaat namelijk 100 jaar. Toon Hollanders is een van de organisatoren. En als het een beetje mee zit, is Samantha bij me op dit moment. Samantha, goedemiddag.
3: Goedemiddag, June. En ik ben in het kloppend hart van de Tuin en Oostdorp in Bergen. Namelijk in het buurthuis. En dat heet dan ook TNO, Tuin en Oostdorp.
1: Okay, slim.
3: Toon Hollanders, goedemiddag. Jij bent een van de organisatoren van het grote feest dat aanstaande zaterdag gaat plaatsvinden. 100 jaar deze buurt. Hoe gaan jullie het vieren?
4: We gaan het vieren met muziek. Poppenkast, oud-Hollandse spelletjes. Er wordt een boek gepresenteerd wat op die dag verkrijgbaar is. En bijzonder voor oud-bewoners en nieuwe bewoners om meer kennis over deze buurt te krijgen. Er wordt een wandeltocht gepresenteerd. Van alles wat er maar mogelijk is, is aangedacht. Zelfs is er een hitteplan opgesteld.
1: Ja, dat is wel nodig.
4: En ja, zeker. Er zijn flesjes water beschikbaar, er is ijs, er komt een patatkraam te staan en ja, muziek.
3: En wat maakt nu deze wijk zo bijzonder dat zo'n groot feest, dat het dat waard is?
4: Dat is de cohesie in de buurt. Er hebben wel 80 mensen meegewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Je ziet, ze zijn nu nog bezig met het inrichten van een fototentoonstelling. En wat bijzonder interessant is voor zeker oud-bewoners om daar eens naar te kijken en mooie herinneringen die ze aan de buurt hebben op te halen.
3: Ja, dan komen nu nog steeds mensen met de oude foto's aanzetten.
4: Komen er nog steeds mee aanzetten.
3: Ja, dus de tentoonstelling die groeit. Ja, en jij zegt al een oproepje, maar je wilt eigenlijk ook een oproep doen aan oud-bewoners van deze wijk, ja, om vooral naar het feest te komen.
4: Zeker, zeker. De oud-bewoners zijn van harte welkom hier in de buurt om met elkaar herinneringen op te halen aan 100 jaar Tuin en Oostdorp. En dat is heel wat. Er zijn zelfs mensen die hier in Bergen wonen, die hier nog nooit geweest zijn in deze buurt. Terwijl het zo'n bijzondere buurt is. Onbegrijpelijk. Haast onbegrijpelijk. Maar ja, dat ze eens aan die mensen om eens een kijkje hier te komen nemen, om te zien hoe bijzonder deze buurt is.
3: Ja, want het is zowel architectonisch als ook die cohesie die jij zegt. Nou, iedereen is welkom, oud-bewoners, maar ook mensen die hier nog nooit geweest zijn. Ik loop ook nog heel even naar een van de andere vrijwilligers. Dankjewel trouwens, Toon. Naar Annette. Annette, mag ik je heel even storen? Je hebt net weer nieuwe foto's aangeboden gekregen.
5: Ja, ik heb net... En nog, de buurman die zei ook meteen, oh, dan ga ik naar mijn zus en dan ga ik ook nog even foto's ophalen.
3: Ja, die foto's zijn allemaal te zien zaterdag. Jij bent een van de makers van het boek dat aanstaande zaterdag ook gepresenteerd wordt. Bijna 50 interviews met oud-bewoners. Wat is daar nu de rode draad van?
5: Nou, dat het vooral in de jaren 50 tot 75, 80 een ongelooflijk kinderrijke buurt was. En dat kinderen stapten de deur uit, hadden meteen 10 vriendjes om mee te spelen. En er werd heel veel op straat gespeeld. Er was ook nog veel ruimte, want nog niet de wijken Sanegeest en de Kruidenbuurt bestonden niet. Dus eindeloos in het weiland, slootjes springen, salamanders vangen. En daarnaast natuurlijk in de speeltuin die door de bewoners, de ouders zelf gebouwd was, spelen.
3: Het wordt dus volop herinneringen ophalen, ook tijdens het feest aanstaande zaterdag.
5: Zeker weten, ja, dat wordt echt herkenning. Een lach en een traan. Ja.

0: Help it on the way als je hem nodig hebt. Dan heb je hier Maarten Faber. Dus je hoorde de Little River Band. Maarten, wie is er morgen te gast?
1: Ja, bij deze bloedhitte moet je natuurlijk niet alleen aan jezelf denken, nee, maar ook aan de dieren.
0: Tuurlijk.
1: Bellen met de dierenbescherming.
0: Oh, wat goed. Met, ja, Eline Maarsen zeker.
1: Ja.
0: Ja. Goed, morgen allemaal tips op verloop van de allerheetste dag van het jaar. Veel plezier bij Over de Top vanavond.
1: Dankjewel.
0: Van
1: en vandaag voetbal, hè?
0: Ja, 1 uur. We gaan kijken, Barbara en ik. Dag.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: De mussen vallen van het dak en de zomer is officieel begonnen.
2: In Over de Top komen wij met de meest heerlijke zomerplaten.
1: Oh, dan wil ik deze zeker horen.
2: Oh, dit tropische hapje moet er ook in.
1: Ja, heter dan dit wordt het niet.
2: Heerlijk!
1: Wat een bloedhitte.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Pelgrim van huis van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
8: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Eén minuut over twee.

0: belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zeker 15 beweegbare bruggen in Noord-Holland worden tot en met zondag overdag en in de avond niet bediend. Ze blijven dan dicht, zodat de boten er niet doorheen kunnen. Bij die brug zijn namelijk veel storingen door de hitte. In een deel van Hoogkarspel is de stroom uitgevallen als gevolg van brand in een elektriciteitskast. Omdat in het gebied ook een verzorgingstehuis ligt, heeft de veiligheidsregio veel hulpdiensten paraat. En twee bussen zijn op elkaar gebotst bij Schiphol vanochtend. Een chauffeur en twee passagiers raakten gewond. De schade aan de bussen is enorm. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
12: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: middag.
15: Met Nick Velderman.

Shine. Nou, als er iets schijnt vandaag, dan is het wel de zon, denk ik zo. Maar goedemiddag, Noord-Holland. Het is de donderdag van NH. Het is niet zomaar een donderdag. Vannacht is het namelijk weer zover. Het Nederlands elftal komt in actie. En wat gaan we doen? Gaan we winnen of verliezen? Ja, het wordt wel spannend. Het is vannacht om 1 uur 's nachts. Ik moet je eerlijk bekennen, ik wil het wel gaan kijken. Ik weet niet of ik wakker blijf. Mochten we nou, als de stand bijvoorbeeld gelijk blijft zoals het nu is, dan speelt Nederland in de volgende ronde tegen Marokko. Als Oranje de pool wint, dan is dat dus volgende week om 3 uur 's nachts dat we ergens een keer een wedstrijd moeten spelen. Dat is wel jammer. Wordt het nou een tweede plaats, dan moeten ze naar Houston. Dan wordt het waarschijnlijk een clash met Brazilië. Dat is maandagavond om 7 uur. Dat is een betere tijd. Beide dus ontzettend spannende wedstrijden. Wat denken we? Gaan we vanavond winnen tegen Tunesië? Ja, en hoeveel? Wat wordt dan de uitslag? Misschien kunnen we samen even dat voorspellen. Gooi maar in. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Wat denk jij dat het wordt? Gaan we winnen? Gaan we verliezen? En ga je kijken? Ben ik benieuwd naar. 088-850-51-52. Zijn dit de Pretenders bij NH?

Ken je dit nog? Ze scoort een grote hit hoor met dit liedje. Het is Ilse de Lange bij NH met So Incredible. En misschien wordt het vannacht ook wel So Incredible. Het is namelijk vannacht zover. Nederland moet spelen tegen Tunesië. Is om 1 uur vannacht. Ja, of dat doorgaat, dat is nog even spannend. Het schijnt te gaan stormen daar. Nou ja, dan wordt de wedstrijd dus uitgesteld. Dan kan het zomaar zijn dat ze pas om 3 uur s'nachts bijvoorbeeld beginnen. Ik ben op zoek naar de voorspelling. Dankjewel voor het meedenken. 088 850 51 52. Er komen echt ontzettend veel berichten binnen. Zo zegt Bart 06. Ja, als het Nederland-Tunesië is, dan dat betekent dus dat Tunesië gaat winnen volgens Bart. Frank die zegt een degelijke overwinning. 4-0. We gaan kijken in de kroeg. Kom je ook, zegt Frank. Ja, ik zou best wel winnen, maar ik ken mezelf. Als ik naar de kroeg ga, dan kom ik er nooit meer uit. Nee, dan kom ik nooit meer thuis. Dan ga ik meteen direct door naar NH morgen. Ik denk erover na, Frank. Hoe dan ook, vannacht is die wedstrijd. Laten we het goed gaan doen. Om even een hart onder de riem te steken, dacht ik even een WK-liedje van Samuel Welten. De Leeuw komt eraan.

0: bij en haar met You Can Win If You Want. Past ook wel een beetje bij Nederland Today's is vanavond en vannacht is dat. Hoi Bar, goedemiddag.
1: Hey, hallo.
0: Ik heb begrepen uit betrouwbare bronnen dat jij dat gaat kijken, die wedstrijd vannacht.
1: Live op radio stelde June mij net de vraag: vind je het leuk om mee naar de kroeg te gaan? En dan gaan we samen kijken.
0: Jij hoorde woordje
1: dat
0: kroeg.
1: Dat gaan we
0: natuurlijk
1: doen.
0: Oh ja.
1: Gezellig,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja, je weet ook dat die wedstrijd dus vertraagd kan worden, hè? Omdat er best wel stormopkomst is daar.
1: Daarover zometeen ook meer nieuws.
0: Oké, okay. Dat was het ook meteen. Daarover straks meer.
1: Ja, en nieuws over de bruggen. Wat betekent dat, die hitte, voor de bruggen in Noord-Holland?
2: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
12: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
13: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
14: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
15: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Ik ben Wil en kom uit Nieuw-Vennep.
22: Ik ben Ramon. Ik woon in het gezellige Amsterdam.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 2:02, momenteel in Zandvoort is het 29 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zeker 15 beweegbare bruggen in Noord-Holland worden tot en met zondag vanwege de aanhoudende hitte niet meer bediend. Het gaat dan om de periode tussen 10:00 ochtends en 9:00 in de avond. Ze blijven dicht, zodat de boten er niet doorheen kunnen. Het gaat om bruggen die door de provincie worden bediend en gevoelig zijn voor storingen met hitte. Dan zetten de materialen uit en dan kunnen ze dus niet meer sluiten. Afgelopen dagen zijn veel bruggen al gekoeld met water, maar er waren toch heel veel storingen. In een deel van Hoogkarspel is de stroom uitgevallen als gevolg van een brand in een elektriciteitskast. Omdat in het gebied ook een verzorgingstehuis ligt, heeft de veiligheidsregio veel hulpdiensten paraat. Of er inmiddels problemen zijn ontstaan in dat verzorgingstehuis door de hitte, dat is niet bekend. Mogelijk hebben ze ook een noodaggregaat. De eerste oefenwedstrijd van Telstar is nu al van het programma gehaald. Telstar zou aankomende zaterdag spelen tegen Helmond Sport in Limburg. Maar ja, door de hitte gaat er een streep doorheen. Op het warmste moment van de dag, zaterdag, wordt het 36 graden. De Witte Leeuwen die blijven in Velsen-Zuid en zullen gewoon daar trainen. En het buurtfestival Zomer in de Zanen, dat is in het Zanenpark in Haarlem-Noord, ja, dat gaat zaterdag gewoon wel door, ondanks de warmte. De organisatie heeft wel extra maatregelen genomen, vertelt Erik-Jan Braakman van het festival.
2: Dus we hebben wel voor de veiligheid en de gezelligheid voor iedereen wat extra maatregelen genomen. Dus we zorgen dat er gratis drinkwater is. Als mensen hun eigen waterfles meenemen, is dat ook nog handig. We zorgen voor extra schaduw, naast dat de bomen natuurlijk in het park al veel schaduw geven. Ja, en we zorgen ook dat we wat leuke kinderactiviteiten hebben met verkoelend water. Dus we hebben een waterglijbaan. De Contiki scouting komt met wateractiviteiten. We proberen het zo cool mogelijk te houden en gezellig voor iedereen.
1: Nou, dat klinkt goed. Erik-Jan Braakman hoorde je van het festival. Ja, vorig jaar ging het niet door vanwege een tekort aan vrijwilligers. En nu gaat het dus wel door. Begin zaterdag om 14:00. Laatste berichtje, Nick. Ja, de kans lijkt groot dat de wedstrijd dus vannacht, waar je het net al over had, tussen Nederlands elftal en Tunesië mogelijk vertraging zal oplopen.
3: Want
1: in Kansas City, waar
3: de wedstrijd is,
1: wordt gespeeld, wordt noodweer voorspeld. Onweer, zware regenval en storm in de kleinste speelstad van het WK. Het kan dus zijn dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. Vanaf 17:00 voor de aftrap hangen er namelijk onweersbuien in de lucht. WK-duels in de VS kunnen te maken krijgen met langdurige vertragingen. Want de FIFA moet zich natuurlijk ook houden aan allerlei veiligheidsvoorstellen.
3: Nou, dat is natuurlijk ook goed, hè? Ja, maar dat is goed, toch?
1: Onweer is supergevaarlijk voor voetballers.
3: Ik had het van de week bij de wedstrijd Frankrijk. Die begon om 11:00 avonds. Eerste helft prima gezien. Vervolgens zou die wedstrijd worden hervat om, wat zou het zijn, 12:00, zeg maar. Nou, dat ging dus niet door, want er was onweer. Nou, uurtje heb ik gewast. Om 1:00 ging het nog niet door. Uiteindelijk is die wedstrijd volgens mij pas om 14:30 of om 14:00 weer verder gespeeld. Toen ben ik naar bed gegaan. Maar stel je voor dat het dus met Nederland gebeurt. Die wedstrijd begint om 1:00. Als dat dus wordt uitgesteld, 1 uur of 2 uur... en het begint pas om 3:00, wordt wel heel laat dan, hè?
1: Ja, ik weet niet of ik dan nog ga.
3: Nou, ik vraag me af of heel veel mensen... stel je voor je staat in de kroeg te kijken... dan ben je om 3:00 ook helemaal de weg kwijt, hè? Zit dat tot 17:00 moet zitten?
1: Mag de kroeg dan ook langer open blijven?
3: Dat is een goede vraag. Volgens mij, ja, de regel is... sommigen hebben zeg maar zo'n aparte vergunning... dan mag je die wedstrijden uitzenden omdat het WK is. Ja, er wordt gewoon WK gespeeld, toch? Dus op zich...
1: Ik denk dat hij gewoon open mag blijven.
3: Dat denk
1: goed
3: ik
1: voor de omzet, maar slecht voor de slaap. Ja,
3: ja, die is er toch niet bij de
1: Ik kan geen eten meer tegen June zeggen.
3: Nee, dat kan niet meer, hè.
1: Nou goed, meer nieuws in de app en op nanews.nl.
3: Dankjewel, Bar. Het weer dan met Jan. Jan, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het droog en zonnig en het wordt warm tot zeer warm. Het zeer warme beperkt zich hoofdzakelijk tot het zuiden van de provincie, waar het maximaal zo rond 32 graden kan worden. Lokaal weer ietsje hoger. Maar meer naar het noorden toe in Noord-Holland blijven de temperaturen beneden 30 graden. En in de Noordkop en op Texel wordt het zo rond de 25 graden.

0: tonight.
1: Er is Train bij NH met Hey Soul Sister.
2: NH.
3: NH.
2: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
3: Rondje van het huis.
1: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Maar we vragen jou weer zometeen, wat wil je liever horen? Goed als je meestemt via 088 850 51 52. Voor keuze A, Outlet.

0: Bear.
1: Of toch liever keuze B, dan kies je voor Pato Benton met Ali en Robin Campbell met Baby Come Back. Hartse flats, dames en heren. Oh, baby, come back. Oké, goed. Het is dus aan jou. Wat wil jij liever horen zometeen? Is dat die keuze A, Outlandish met Aisha? Of kies je voor keuze B, Pato Benton samen met Ali en Robin Campbell met Baby Come Back? Nou, stemmen doe je nu. 088 850 51 52. De Dolly Dots hoor je bij NH. Dit is Love Me Just A Little Bit More.

0: Alex Warren bij NH met Passenger. Ga je lekker vaak horen.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het Rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Outlandish met Aisha. En keuze B, Pato Benton met Ali. En Robin Campbell met Baby Come Back.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Dat zijn ze zeker. En 60% kiest voor keuze B, Pato Benton. Ali en Robin Campbell, hoor je bij NH.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio.

0: Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
7: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
8: Ik ben Michael uit Amsterdam.
9: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
10: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
11: Thuis in heel
12: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Herman van der Meijden wordt de nieuwe directeur communicatie bij Tata Steel. Hij volgt Donald Pols op. Pols, de oud-directeur van Milieudefensie, werd al na 1 dag ontslagen bij Tata vanwege zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika. Zeker 15 beweegbare bruggen in Noord-Holland worden de komende dagen tot en met zondag niet bediend. Ze blijven dicht, zodat boten er niet doorheen kunnen. Bij die bruggen zijn namelijk veel storingen door de hitte. En in een deel van Hoogkarspel is de stroom uitgevallen als gevolg van een brand in een elektriciteitskast. Hulpdiensten zijn paraat, omdat in het gebied ook een verzorgingstehuis ligt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar €2 miljoen voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u

0: Snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Goedemiddag.
5: Met Nick Velderman.

Sienna Spyro bij NH met Material Lover. Het is bijna tijd voor de verjaardagskalender van vandaag. Er staan bijna niemand op. Zeker nog, er staat helemaal niemand op. Nee, dus we hebben vandaag geen verjaardagskalender. Maar dat kan wel veranderen, want ben jij nou jarig vandaag? Of ken je iemand die jarig is? Zet jezelf dan op deze kalender. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Zet ik jou dus op die kalender. Dit is dus nog nooit gebeurd. We hebben nog nooit een dag gehad dat er dus niemand op de kalender stond, mensen. Nou ja, toetertje voor mezelf dan. Dat zo'n leuke uitzending is, hè? Zo is het ook, hè? Goedemiddag, Holland. Dat is NH met OMD.

0: Het is Harry Styles bij NH met de Watermelon Sugar. Ik had net de verjaardagskalender, maar vandaag stond eigenlijk helemaal niemand op. Dat is nog nooit gebeurd. Er hebben ontzettend veel mensen gebeld, tenminste. Ontzettend veel. Ik kan overdrijven. Twee mensen. Die hebben namelijk een verjaardag doorgegeven. Zo is Lulu jarig. Is 13 geworden vandaag. Het reizen. Nou, Lulu, gefeliciteerd. Toch even meenemen. Hè. Normaal doe ik dat nooit. Als we te laat zijn met de kalender. Maar we hadden niemand vandaag. En ook Martijn Fijnheer uit Zaandam is vandaag jarig. Martijn Fijnheer is 79 jaar geworden. Ook jij, Martijn, gefeliciteerd. Nou, is toch weer mooi die kalender gevuld voor deze dag.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toe. Johan V. 19 toen.
2: 19 toen.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1991. Zo had je in het jaar prijzenslag.
3: Tom, ben je aanwezig?
4: Jazeker, Hans. En dan gaan we met beatspel nummer 1. Dit degelijke afwasmachinebestendige houten keukengerei uit Denemarken zorgt niet uitsluitend voor een leuke aanwinst in de keuken. Het is natuurlijk ook handig in gebruik. Ook de prijs zal je verbazen. Welke prijs is onze vraag dan?
0: Nou, terug naar het jaar 1991. En dan speciaal even naar 25 juli toen de tijd. Zomer van dat jaar. 3 weken stond dit nummer op nummer 1. Ja, je moet het liedje ook wel kennen, denk ik zomaar, hè. Het liedje gaat over een dakloze vrouw in Washington voor Ultranate. Ja, dit ken je toch? Crystal Waters hoor je bij NH met Gypsy Woman. Nummer 1 hit. Pas lekker bij dit weer. Zet hem lekker hard. Goedemiddag, hè.

0: En dus ICT era. La City Tentare. Moet je horen wat een tale knobbel ik ook heb, hè? Maar goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je gaat er niks over zeggen. Je gaat er helemaal niks
1: nee?
0: over zeggen. Nee, dat doe ik niet.
1: Okay,
0: het
1: doe
0: is
1: nu.
0: 3:30 nieuws uit Noord-Holland kreeg je zo van Barbara. Wat zit erin?
1: Ja, daklozen hebben het ook heel zwaar met de hitte. Daar hoor je zo meteen meer over.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Ik ben Puk uit Warmehuizen.
9: Ik ben Eden uit Egmond.
10: Ik ben Fieke uit Heilo.
11: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel
12: Noord-Holland. 1 minuut over 3:30. Momenteel in Heemstede is het 29 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Een 20-jarige man uit Spanbroek moet 3 jaar de cel in voor het aansteken van een vuurwerkbom in een wooncomplex in Heerhugowaard. Door die explosie ontstond vorig jaar een grote brand. Op beelden is te zien dat een man vlak voor de explosie met een aansteker bij het lont van de bom stond. Uit berichten op zijn telefoon zou blijken dat hij ergens anders een aanslag wilde plegen. Ook zocht hij maanden eerder naar iemand die een bom voor hem kon plaatsen. Zeker 15 beweegbare bruggen in Noord-Holland die worden tot en met zondag vanwege de hitte niet meer bediend. Tussen 10:00 in de ochtend en 9:00 in de avond. Ze blijven dicht en boten kunnen er dan niet door. Het gaat om bruggen die door de provincie worden bediend en die heel gevoelig zijn voor storingen met de hitte. De materialen zetten dan namelijk uit. Afgelopen dagen zijn de bruggen al gekoeld met water, maar die storingen die bleven. Herman van der Meijden wordt de nieuwe directeur communicatie bij Tata Steel. Hij volgt Donald Pols op. Pols is de oud-directeur van Milieudefensie. Hij werd na 1 dag ontslagen bij Tata Steel vanwege zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika. Eerder werkte Van der Meijden, was hij betrokken bij energietransitieprojecten bij Shell. Hij begint op 1 juli bij Tata Steel en hij kent Tata Steel goed omdat hij al 2 jaar lang betrokken is bij gesprekken met de overheid over verduurzaming van de staalproductie in IJmuiden. Ja, de eerste oefenwedstrijd van Telstar is van het programma gehaald. Telstar zou komende zaterdag spelen tegen Helmond Sport in Limburg. Maar vanwege de hitte gaat daar een streep doorheen. Ja, op het warmste moment van de dag, zaterdag, wordt het 36 graden. Dat is wel super warm om te voetballen. De Witte Leeuwen blijven daarom in Velzen-Zuid en gaan daar trainen. Laatste berichtje. Het leger des Heils let deze dagen extra op mensen die op straat leven. Want de hitte kan voor hun serieuze problemen geven, zegt een woordvoerder van het leger des Heils. Zeker als je bijvoorbeeld al een verslaving hebt of je hebt al een kwetsbare gezondheid. Risico's zijn bijvoorbeeld uitdroging, oververhitting en verbranding. Medewerkers van het leger des Heils die gaan dus op verschillende plekken in het land water uitdelen, zonnebrand, petjes en lichte kleding voor daklozen.
12: Oké, ja, goed toch?
13: Ja, misschien in de... Echt helemaal in het diep in de nacht is het wel fijn dat het misschien een beetje warm is buiten.
12: Maar dat is wel lekker als je buiten
13: rondzwerft. Voor de rest overdag is het heftig, toch?
12: Ja, dat denk ik wel. Ja, veel te warm, man. Vooral in de stad bijvoorbeeld. Pff, hartstikke heet.
13: Ja. Nou, goed dat leger er zelfs het doet. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Bar. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
14: Vanmiddag is het droog en zonnig en het wordt warm tot zeer warm. Het zeer warme beperkt zich hoofdzakelijk tot het zuiden van de provincie, waar het maximaal zo rond de 32 graden kan worden. Lokaal weer ietsje hoger. Maar meer naar het noorden toe in Noord-Holland blijven de temperaturen beneden 30 graden. En in de Noordkop en op Texel wordt het zo rond de 25 graden. De wind is matig aan zee en op het IJsselmeer soms vrij krachtig uit het noordoosten. Morgen is het droog, zonnig en heet, met op veel plaatsen temperaturen tot 35 à 36 graden. Later op de middag wordt het geleidelijk, zeker in de kustgebieden, iets minder warm door een westelijk windje.

0: is de Lighthouse Family bij NH met High.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Meestemmen 088 850 51 52. Voor keuze A, Kim Wilde met Love Blunt.

Nou, zeg het maar. Wat wil jij nou liever horen? Stemmen 088-850-51-52 voor die keuze A. Kim Wilde met Love Blunt. Of toch liever die keuze B. Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Is dit

0: Max en Annie Grammer bij NH. The Thing I Love, ze hebben het in de 4 uurtje tijd voor vandaag de dag met Patricia.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Maar eerst de uitslag voor het rondje van het huis. 2 liedjes. Keuze A, Kim Wilde, Love Blunt. En keuze B, Stevie Wonder, Isn't She Lovely.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dan zijn ze zeker. Nogmaals, dankjewel voor het meestemmen. In het rondje van het huis, de meeste stemmen. Zo'n 80% kiest voor keuze B. Stevie Wonder, hoor je bij NH. Nou, Noord-Holland, geniet van het zonnetje. Smeer je goed in. En geniet vooral zo meteen ook naar 4 uur. Zo'n zonnetje thuis van Patricia natuurlijk.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
3: Van 5 tot 7.
2: Op de radio. Bij NH.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
9: Ik ben Ina en we wonen in Hoorn.
10: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
11: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
12: Ik ben Joep uit Beverwijk.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 4:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen wij van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Hulpdiensten zijn vanmiddag massaal uitgerukt naar een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Daarbinnen werd het te warm voor veel bewoners. Ze zijn met behulp van brandweermensen naar koelere ruimtes gebracht. Een 20-jarige man uit Spanbroek moet 3 jaar de cel in voor het aansteken van een vuurwerkbom in een wooncomplex in Heerhugowaard. Door die explosie ontstond een zeer grote brand. En Herman van der Meijden wordt de nieuwe directeur communicatie bij Tata Steel. Hij volgt Donald Pols op. Pols, de oud-directeur van Milieudefensie, werd al na 1 dag ontslagen bij Tata Steel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette had de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept.

0: Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Het was al zeker de vijfde keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan gaan wij eens even kijken hoe de situatie is op de Noord-Hollandse wegen. Daar kan Jelmer ons meer over vertellen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er zijn een paar bijzonderheden. De eerste de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade, 10 minuten vertraging. Gaan we richting de A5, Amsterdam richting Hoofddorp. Bij afrit IJmuiden, dat is een waarschuwing, is de oprit dicht. De afrit is dicht. Ongeval op de provinciale weg. Maar je kan keren bij de eerstvolgende afrit. En dan gaan we nog heel eventjes van snel naar spoorweg. Want er rijden geen treinen tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem. Check je reisplanner app dus goed.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Vandaag de dag
11: met Patricia Nagelke.

0: allemaal en welkom bij Vandaag de Dag. Ik ben heel benieuwd waar jullie zitten te luisteren. In de tuin, met misschien de teentjes in een teltje water of op het balkon. Ja, wel uit de zon neem ik aan, toch?
1: Ik moet wel zeggen, er valt mij iets op vandaag aan jou.
0: Wat dan?
1: Jij hebt echt een kleurtje gekregen.
0: Oh ja?
1: Je bent echt bruin.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Terwijl ik in Spanje toch helemaal met een hoed op heb gelopen en met factor 50 op mijn snuit.
1: Ja, en het valt me nu op.
0: Oh.
1: Gisteren nog niet.
0: Nee, nou, ik was misschien wel heel warm. Dat kan ook.
1: Dat kan ook.
0: Nou, Jelmer, gezellig dat je er bent. Barbara, fijn dat jij er ook bij bent.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij zit hier natuurlijk ook om ons op de hoogte te houden van de code rood waarschuwing die is afgegeven zojuist door het KNMI. Ze hebben dus besloten om vanaf 12 uur vannacht code rood te laten gelden vanwege de warmte die ons morgen te wachten staat. Ik weet eigenlijk niet precies waarom het dan al middernacht omgaat.
1: Gaat het eigenlijk afkoelen, dan is het code rood. Maar er zal wel een reden voor zijn.
0: Ja, maar afkoelen. Het wordt wel een hele warme plaknacht. Hè. Dus
1: daar zullen we het
0: straks ook nog wel even over hebben. Maar vannacht was het natuurlijk ook al heel heet. Eigenlijk voor een nacht.
2: Ja, het komt erop neer dat morgen plaatselijk de temperatuur kan oplopen tot 40 graden. Dat is natuurlijk vrij hoog. Code rood af in situaties dat de samenleving op een bepaalde manier een beetje ontwricht kan worden.
0: Ja, ja. En dus dat is natuurlijk wel zo, want mensen kunnen echt onwel worden bij 40 graden in de zon. Dat is niet verstandig. We gaan het daar nog uitgebreid over hebben. En ik heb alvast wel een coole omdenker. Over precies een half jaar, dan is het eerste kerstdag.
1: Oh!
0: Ja! En dan is het misschien.
1: Wacht, dit vind ik ingewikkeld. Over precies een half jaar is het eerste kerstdag.
0: En dan is
1: daar krijg ik stress van. Wat ga ik maken?
0: Het draagt alleen maar bij aan de hittestress. Okay. Nee, ik dacht meer, dan kunnen we vanavond misschien alvast wat kerstlampjes om de airco heen hangen. Is dat een leuk idee?
1: Dat, en dan doe ik een kalkoen in de oven.
0: Dat is goed. Okay, lieve mensen. Het is vandaag dus donderdag 25 juni. Het is ook de dag van de zeevarende. Oftewel de dag dat we stilstaan bij het zware leven van matrozen en ketelbinkies, zeevaarders, jantjes, pikkenbroeken, zeebonken.
1: Oh.
0: Ja, ze hebben een zwaar leven. Maar leuk. Ik zat te denken, nu, met dat warme weer, is het misschien wel heel fijn om op een boot te zitten.
1: Zeker.
0: Dat
1: is beter dan hier.
0: Goed. Nou, straks gaan we ook nog horen, behalve hoe dat zit met die code rood, of er al zeevonk te zien is in die zee.
1: Dat zou geweldig zijn.
0: Ja, toch? Dat is prachtig.
1: Oh.
0: Daar horen we zo meer over. En we gaan tips verzamelen tegen slapeloze plaknachten.

0: Thaumieu en Dark Before the Dawn. En jammer om nog even in de omdenkmodus te blijven. Oh. Ik kreeg net een heel leuk berichtje doorgestuurd. Dat heb ik ook even naar jou gestuurd. Kijk maar even in je app.
1: Moet ik in mijn appie kijken?
0: Moet je even in je appie kijken. En het, we zien een foto van een sneeuwpop.
1: Nu missen jullie me, hè? Ja.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Ja, nu missen we de sneeuwman, want het is warm en warm en warmer, warmer, warmst. En als je vandaag of morgen verkoeling zoekt, dan is de kans natuurlijk groot dat je op het strand of in ieder geval aan zee belandt. En ons advies is, blijf dan na zonsondergang vooral nog even hangen. Want met deze extreme hitte stijgt ook de kans op een spectaculair natuurverschijnsel. En dat is namelijk zeevonk. De zee die felblauw oplicht zodra het water in beweging komt. En omdat het fenomeen ontzettend onvoorspelbaar is, houdt de website zeevonkmelding.nl live voor je bij waar het spektakel te zien is. Dat is natuurlijk superhandig. Daar gaan we meer over horen van Iris van der Plas van die site. Goedemiddag, Iris.
4: Over onvoorspelbaar gesproken, dit is niet Iris.
0: Oh, wie spreek ik dan?
4: Je hebt een collega aan de lijn.
0: Oh, oké.
4: En niet een collega van Iris.
0: Nee.
4: Maar een van je eigen collega's.
0: Oh, oké. Oh
4: jee. Je eindredacteur.
0: Er gebeurt iets. Oh nee.
4: Je eindredacteur.
0: Wat is dit?
4: Hallo.
0: Oh, Patrick.
4: Hi. Wil jij van mij even een schuif overgooien? Dan ga ik achter een microfoontje staan.
0: Mijn baas komt binnen met een enorme bos bloemen. Ik weet even niet. Oh nee.
1: Ja. Hey, Patricia.
0: Zo, jezus, ik word helemaal rood.
1: Een kleine verrassing voor je.
0: Nou, klein.
1: Ik schuif even aardig wat extra collega's aan. Jongens, kom lekker binnen.
0: Een
1: bijzonder moment. Vorige week was je er niet.
0: Nee.
1: Maar vorige week was het 25 jaar geleden dat jij begon bij NH.
0: Huh? Serieus?
1: We hebben te maken met een jubileum.
0: Echt?
1: Lieve mensen.
0: Oh, jeetje. Wat lief dit. Wat leuk.
1: Ja, dat is even schrikken. Maar,
0: het was even schrikken, ja.
1: Hey, je werkt 25 jaar bij de zaak. Je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Je hebt bij de televisieafdeling gewerkt. Je hebt heel lang bij onze radiotak gewerkt.
0: Ja, als verslaggever.
1: Als verslaggever en ook meerdere programma's. Tot 3 jaar geleden was er nog Lunchroom.
0: Ja.
1: En nu al 3 jaar met heel veel plezier en tevredenheid. Vandaag de dag. Het is vandaag de dag dus ook niet gebruikelijk dat mensen zo lang bij een zaak werken. Jij wel, dus chapeau, petje af.
0: Nou,
1: goed gedaan.
0: Dankjewel.
1: Ik heb met de collega's die hier staan, hebben we het erover gehad van, omschrijf Patricia nou eens. En dan komen er een aantal gemene delers naar voren. Enthousiasme, betrokkenheid, warmte, liefde, behulpzaamheid. Je bent nauwkeurig, je bent alert in je gesprekken.
0: Ja, ik zie dat de camera helemaal uit is. Dus ik ben alweer helemaal alert.
1: Oh, die staat
0: Gea staat
1: ervoor.
0: Ja. Ja, ik zit altijd op een hoofd te letten.
1: Sinds enige tijd ben jij ook vertrouwenspersoon binnen dit bedrijf. En dat is een nobele taak die jou wel eens toevertrouwt. Maar bovenal word je gewaardeerd als warm en lief mens en collega.
0: Oh.
1: We willen je bedanken voor de afgelopen 25 jaar. Daar zullen er ongetwijfeld nog een hoop bij komen.
0: Vermoed
1: geen 25, maar wel een hoop die we met veel plezier gaan volgen. Je hebt ons in ons hart gesloten.
0: Oh.
1: We genieten van je hartelijke warme lach. En we sturen jou en Frans graag samen uit eten.
0: Oh.
1: Dus geniet daarvan.
0: Oh,
1: en
0: ook nog.
1: Veel geluk met de komende jaren bij NH op de radio of elders.
0: Nou, super bedankt. Wat ongelooflijk lief dit, toch? Dankjewel. Oh, wat een ongelooflijke verrassing dit.
1: Ja, lieve
0: schat. En ik maar denken dat wij het over zeevonk gingen hebben.
5: Ja, we gaan het niet over zeevonk hebben. We gaan ook nog even een flesje open knallen. Maar de knal moeten we er even bij verzinnen, want het is een draaidop.
0: Oh, okay.
5: Dus daar komt hij. Plop.
0: Yeah. Nou, super bedankt allemaal. Ik zeg, het is tijd voor een beetje mooie muziek, denk ik zo. Dankjewel.
3: Vandaag de dag.
2: NH.

0: Nou, ik zit nog even hier na te genieten van deze enorm leuke verrassing die ik kreeg van mijn lieve collega's. 25 jaar in dienst. Ja, ik was het even vergeten dat het dus echt nu was.
1: Maar lieve schat, 25 is ook wel veel tellen, hoor.
0: Het is best wel veel tellen, toch?
1: Dat is best wel veel.
0: Oh, man, maar het was heel lief. En alle collega's die hier kwamen staan en de bloemen en alles. Dus nou, ik voel me helemaal in het zonnetje gezet. Echt superleuk.
1: Wat heerlijk, schat. Nou, dat heb je echt verdiend.
0: Goed, nou, dan gaan we straks wel weer door met serieuze onderwerpen. Want we hebben natuurlijk vannacht allemaal onver niet geslapen door de warmte. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat bij jou was, maar bij mij was het gewoon draaien, weer wakker worden, draaien. En straks dan hopen wij wat tips te verzamelen voor die plaknachten die er nog aan zitten te komen. En dan gaan we ook van Jan Visser meer horen over Code Rood.
1: Daar gaan we zeker mee. En dan kunnen we misschien volgende week wel echt hebben over Zeefonk.
0: Ja, Zeefonk blijft een goed onderwerp, toch?
1: Ja, daarom.
0: Goed, eerst naar het nieuws van 4:30 met Barbara. En wat zit er in dat nieuws?
2: In een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord werd het vanmiddag zo warm dat de brandweer eraan te pas moest komen. Hoe dat verder ging, dat hoor je zo.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Ik ben Kobi en ik woon heerlijk bij de hei in Hilversum.
13: Mijn naam is Peter en ik woon in het mooie Nieuwsloot.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:58. In Heemskerk is het 29 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Voor het eerst in Nederland geldt morgen in een groot deel van het land code rood vanwege de verwachte hoge temperaturen. Ja, de temperatuur kan morgen plaatselijk oplopen tot wel 40 graden. Dat meldt het KNMI. Het weeralarm geldt ook voor onze provincie, voor Noord-Holland dus. Het geldt niet voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en de Waddeneilanden. Nou, code rood, wanneer wordt dat gegeven? Zelden dus. Het wordt gegeven bij extreem weer dat grote impact kan hebben op de samenleving. Hulpdiensten dan zijn vanmiddag massaal uitgerukt naar een verzorgingstehuis in Amsterdam-Noord. Het werd daar binnen namelijk te warm voor veel bewoners. Ze werden door brandweermensen naar koelere ruimtes in het pand gebracht. Niemand raakte onwel. Ja, vanwege de situatie werd door de hulpdiensten uit voorzorg opgeschaald naar grip 1. En op dit moment kijken ze hoe ze het in het pand koeler kunnen krijgen. Of de bewoners echt naar een andere locatie worden overgebracht, dat is nog niet bekend. Een man uit Spanbroek van 20 jaar die moet 3 jaar de cel in voor het aansteken van een vuurwerkbom in een wooncomplex in Herengewaard. Door die explosie ontstond een grote brand. Op beelden is te zien dat de man vlak voor de explosie met een aansteker bij de lont van de bom staat. Ja, uit berichten op zijn telefoon zou blijken dat hij ergens anders een aanslag wilde plegen. Herman van der Meijden wordt de nieuwe directeur communicatie bij Tata Steel. Hij volgt Donald Pols op. Pols is de oud-directeur van Milieudefensie. Hij werd na 1 dag al ontslagen bij Tata Steel vanwege zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika. Eerder werkte Van der Meijden mee aan energietransitieprojecten bij Shell. Hij begint op 1 juli bij Tata Steel. Hij kent het bedrijf trouwens goed. Hij was 2 jaar lang betrokken al bij de gesprekken met de overheid over de verduurzaming van staalproductie in IJmuiden. Laatste berichtje, zeker 15 beweegbare bruggen in Noord-Holland die worden tot en met zondag vanwege de hitte niet meer bediend. Tussen 10 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. Oh. Dat is best lang.
0: Ja?
2: Ja, ze blijven dan dicht, de boten kunnen er dan niet door. Het gaat om bruggen die door de provincie worden bediend en die heel gevoelig zijn voor storingen. Met de warmte dan zetten allerlei materialen uit.
0: Ja. In Amsterdam heb je daar speciale brugkoelers die de hele dag water eroverheen spuiten.
2: Afgelopen dagen hebben ze dat bij heel veel bruggen gedaan. Bij heel veel bruggen werkte dat niet en bleven die storingen maar optreden. En daarom blijven ze dus definitief dicht.
0: Oh ja.
2: Ik had dat dus afgelopen weekend. Toen was ik dus met de bus op weg naar Marken. Toen ben ik dus onderweg met allemaal andere feestgangers die naar dat feestje gingen gestrand. Want de brug die dat toegang geeft tot Monnikendam, ja, die bleef hangen in de lucht.
0: Ah nee!
2: Dus we konden het dorp niet in.
0: Ach, ja, dat is ook volledig afgesloten dan, hè?
2: Die storing heeft iets van 7 uur geduurd.
0: Jeetje.
2: Maar gelukkig werden wij dus door het feestvarken zelf dan opgehaald met de auto.
0: Oh, dat kan ook nog, ja.
2: Maar dat is best bepalend, zo'n brug.
0: Ja, zeker weten, ja. Ja, zeker als je op Marken woont.
2: Ja, dan helemaal. Nou goed, meer nieuws en ook gevolgen van de warmte voor onze provincie vind je in de app en op nnnieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Ook al heel lang mijn collega trouwens.
2: Ja, zo is het, hè?
0: Volgens mij ben jij daar ook al een keertje door verrast, toch? Door
2: ik ben ook al die 25 jaar.
0: Wauw. Dus, oude getrouwen zijn wij.
2: Oude getrouwen, dat gewoon heel toegewijd en loyaal.
0: Zeker, ja. Ja, zeker.
2: En ook. Goed, kennelijk is het nog steeds leuk.
0: Ja, absoluut, ja. Nou,
2: dus,
0: leuk.
2: Moedig voorwaarts.
0: Zo is het ook. Over moedig voorwaarts gesproken. Het is warm, zo warm, dat vanaf vanavond, middernacht, code rood geldt. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. En we dachten, laten we even voor de gelegenheid onze eigen weerman Jan Visser erbij halen. Want dit is volgens mij toch best bijzonder. Jan, goedemiddag.
15: Goedemiddag, jubilaris. Nee,
0: ja. Ja, het was een feestje hier hoor, Jan.
15: Ja,
0: was echt heel leuk. Ja, was echt. En dat op zo'n warme dag, lekker plak. Maar goed, ja, die code rood, dat is wel echt een bijzonder iets, toch? Volgens mij is dat niet eerder gebeurd in de geschiedenis.
15: Nee, nou worden die codes, die worden geloof ik sinds 2010 in het algemeen afgegeven. Dus voor gladheid natuurlijk in de winter en noem maar op en zo. En stormen niet in de laatste plaats. En we hebben natuurlijk in 2019, daar kan ik me niet zo goed herinneren of er toen, volgens mij niet, want ik zag ook bij collega's van Buienraden niet dat ze daar op terugkwamen. Maar in 2019 was het eigenlijk ook code rood waardig, zeg maar, juli. Toen hadden we temperaturen tot 3 dagen in ons land met plaatselijk regionaal 40 plus. Dat was in, misschien net erin niet nog, 2019.
0: Ja, ja, ja.
15: Nou goed, toen is er waarschijnlijk geen code rood afgegeven, voor zover ik weet. Maar vandaag is dat vanmorgen dan inderdaad wel het geval.
0: Ja.
15: En onze provincie valt daar inderdaad ook onder. Want wij krijgen morgen ook te maken met temperaturen van 35, 36 graden. En is die lucht nou wat droger, dan is het op zich niet zo'n probleem nog. Natuurlijk, het is uitzonderlijk heet. Maar als de lucht droog is, dan kun je wel ietsje meer hebben. Maar de lucht is tamelijk vochtig. Dus het is van dat hele benauwde hete weer.
0: Ja.
15: En dat maakt de situatie natuurlijk best wel heel gevaarlijk morgen.
0: Ja, dus
15: voor bepaalde
0: kunt
15: groepen met name.
0: Ja,
15: maar
0: zeker.
15: Eigenlijk voor iedereen moet natuurlijk niet denken van ja, het zal mij niet gebeuren of zo. Nee, iedereen moet toch eventjes rustig aan morgen.
0: Ja, precies. En als je in de zon gaat, misschien toch even een hoed op in elk geval. Dat je, want het is kokend heet, denk ik.
15: Ja,
0: morgen.
15: Ik denk dat gewoon in de zon vanmorgen gewoon onverstandig is. Onder een boom, dat is denk ik, als je buiten bent, het meest ideale. Onder bomen en dat soort zaken. En binnen inderdaad de meest koele ruimte opzoeken, als dat mogelijk is.
0: Ja, inderdaad. Dan gaat die code rood vannacht al in. Dat vond ik wel opmerkelijk, want het is vanaf middernacht.
15: Ja.
0: Terwijl ik dacht, dan begint het toch juist lekker een beetje af te koelen bij ons.
15: Nou, dat is het probleem juist. Kijk, normaal gesproken heb je, als het erg warm is overdag en 's nachts gaat het allemaal wel, dan kun je weer een beetje herstellen. Maar de komende nacht is dat niet het geval, want de temperatuur blijft boven de 20 graden. Dus ja, het lichaam blijft warm. En dat is natuurlijk, je raakt daardoor vermoeid en andere concentratieproblemen.
0: Ja.
15: En er kan ook hittestress optreden. En als je dan overdag die hitte er nog eens een keer achteraan krijgt, ja, dan kan het dubbel hard aankomen natuurlijk.
0: Ja,
15: vandaar dat die code rood ook voor de nacht van belang is.
0: Ja, want ik vond het afgelopen nacht, eerlijk gezegd Jan, nu ik je toch spreek, ook al echt wel heel erg warm hoor.
15: Dat was het ook. Alleen, het is toch in een deel van de provincie in de loop van de nacht afgekoeld naar een graad of 17, 18. Dat scheelde wel even. Maar dat zal dus de komende nacht niet het geval zijn.
0: Nee, hoe warm wordt het, denk je?
15: Nou ja, zeker in de grote steden zal de temperatuur rond 24, 25 graden blijven hangen.
0: Oeh, echt vannacht 24, 25?
15: Ja, zeker. En sowieso, omdat het vanavond nog... alleen in het noorden van de provincie zijn de temperaturen wat lager. Dat geldt vooral op Texel, want die profiteren nog van het feit dat het daar vandaag niet zo warm was. Het is nu bijvoorbeeld in Den Helder 24 graden en op Texel 23.
0: Oh.
15: Kijk, dat zijn natuurlijk ideale temperaturen.
0: Dat is heerlijk, Jan. Ja, zeker. Nee, dat is geen centje pijn natuurlijk.
15: Nee.
0: Nee, goed. Nou ja, we weten nou van waar we ons op voor moeten bereiden. En de dagen daarna gaat het langzamerhand wat afkoelen, toch? Want
15: zaterdag is ook nog even een dingetje, hoor.
0: Oh.
15: Ja, want ook de nacht van vrijdag op zaterdag, want je bent natuurlijk niet zomaar even die warmte kwijt, want die fronten die die warmte moeten wegdrukken, die komen pas zondag door. Dus de nacht van vrijdag op zaterdag is ook nog een tropennacht. En zaterdag overdag is het ook nog ruim boven de 30 en in het binnenland boven de 35. En pas zondag dan zien we echt dat de afkoeling of het minder warme weer op gang gaat komen.
0: Oh, heerlijk, Jan. Ik kan niet wachten, kan ik je vertellen. Ik denk dat ik namens velen spreek.
15: Ja.
0: Tot slot, we spreken elkaar natuurlijk later nog een keer, maar tot slot even de nachten. Hè. Heb jij nog een tip? We vragen zo dadelijk aan onze luisteraars ook van hoe doe je dat 's nachts? Heb je een tip voor ons om toch een beetje te kunnen slapen? Hoe doe jij dat, Jan?
15: Ja, ik probeer me zo rustig mogelijk te houden, als het even kan. En je zit ook wel met een probleem wat veel mensen zullen hebben. Je zet ramen open, je verwacht wat verkoeling. Ja. Maar er komt er vaak ook heel veel geluid van buiten. Want mensen zijn toch buiten heel actief in de nacht nu. En dat is dan weer een nadeel. Ja, en vooral, je kunt er niet zo... je moet, als het even kan, proberen ervoor te zorgen dat je vertrek zo relatief zo koel mogelijk is.
0: Dat is
15: eigenlijk het enige.
0: Toch overdag alles een beetje dicht houden. En dan s'avonds, dat heeft dan ook niet zo heel veel zin. Toch wat
15: maar
0: te proberen
15: als het nu
0: te
15: bijvoorbeeld in binnenskamers 29 tot 30 graden is. Dat is bijvoorbeeld bij mij in de weerkamer. Kijk, als je dan vanavond, als de temperatuur gaat zakken, het in ieder geval eventjes alles tegenover elkaar openzet. Dan komt er in ieder geval al wat minder warme lucht binnen.
0: Ja, zeker. Dat scheelt weer, Jan.
15: Ja.
0: Nou goed, dank je wel dat je eventjes snel bij ons wilde komen om even wat meer uit te leggen over die code rood die dus geldt vanaf middernacht vandaag. Omdat het morgen zo ongelooflijk warm gaat worden en vannacht dus eigenlijk ook al. Jan, we spreken jou later weer. En ik wens je wel weer even sterkte ermee.
15: Ja, dank je. Tot straks. Hoi.
0: Gaan we ook nog even kijken naar de situatie op de weg, Jelmer?
1: Er zijn een paar bijzonderheden. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmaar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. 33 minuten vertraging. Gaan we naar de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij afrit IJmuiden is de oprit dicht. Ook dat komt door een ongeluk. En tot slot, nee, dat was hem.
0: Oh, ja. Oké, heel goed. Dank je wel.

0: Billy Joel en de Uptown Girl.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, het was een warme, warme nacht. Ik begreep dat het zelfs, Jelmer, de warmste juninacht was ooit gemeten.
2: Zeker.
0: Dat hebben wij geweten.
2: Dat hebben wij geweten.
0: En wij hebben liggen zweten.
2: En wij hebben liggen zweten. Ik had gewoon mijn pootjes langs het bed gehangen.
0: Ja.
2: Ventilatortje aan.
0: Ja.
2: En ik dacht de groeten allemaal.
0: Ja, maar kon je toen wel goed slapen? Want
2: nee.
0: Ik werd dus de hele tijd wakker en dan moest ik weer draaien. Ik lag ook gewoon op mijn beddengoed.
2: Ja.
0: Niet eronder, gewoon erop.
2: Ja, en ik heb dan altijd het gevoel dat ik wat mis.
0: Ja.
2: Dat ik iets, ik moet iets over me heen hebben.
0: Ja.
2: Dus dan lukt het gewoon niet.
0: Nee.
2: Dan voel ik me ook kwetsbaar of zo.
0: Ja. Ik heb hetzelfde. Wat stom is dat, hè? Je moet toch een lakentje hebben of zo. Of iets om je een beetje af te dekken.
2: Ja, dat is echt zo.
0: Ja, maar goed, wat gaan we doen aan deze plaknachten? Want daar komen er zeker nog twee aan. Nu begreep ik net van Jan. Want ook in de nacht van, nou, vannacht sowieso. En de nacht van vrijdag op zaterdag wordt ook weer bloed heet. Want dan wordt het 24 graden s'nachts.
2: Ja.
0: S'nachts, hè?
2: Ja, we gaan eraan.
0: Nou, goed. Er zijn natuurlijk allemaal manieren die je kunt verzinnen om het toch nog een beetje aangenaam te maken. En wij zijn eigenlijk op zoek naar jullie tips. Hoe doe je dat thuis? Heb je een ventilator aan het hoofd van je bed staan? Of hangt er eentje aan het plafond? Heb je een koude bak water naast je bed? Heb je een koeldeken of een iets anders? Wat is je tip voor een toch beetje goede nacht, ondanks het enorm warme weer?
2: Ja, en daarover kan je meepraten. 088-850-51-52 heeft Marianne al gedaan. Die zegt, nou, hier was het ook heel erg warm. Ramen tegen elkaar open gedaan, ventilator aan en een koud voetenbadje voor het slapen. En Jeroen die zegt nog, ik slaap met een ingevroren kruik in een handdoek.
0: Oh.
2: Dat klinkt gek, maar daardoor kom ik deze plaknachten verrassend goed door.
0: Dat klinkt als een hele lekkere tip. Inderdaad, gewoon zo'n koude kruik bij je voetjes.
2: Ja, die Jeroen die weet het wel.
0: Oh, goeie. Nou, we gaan eens even bellen met iemand die misschien wel onze reddende slaapengel is in deze barre tijden. En dit is Talja Lambert. Goedemiddag, Talja.
3: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben het natuurlijk allemaal zwaar de afgelopen dagen in de nacht.
3: Nou.
0: Ja, heb jij daar zelf ook last van eigenlijk?
3: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik gelukkig niet.
0: Oh.
3: Maar ik volg al een heleboel tips die ik net ook al voorbij hoorde komen. Dus jullie zijn al echt al experts op dat gebied aan het worden, begrijp ik.
0: Ja, door de ervaring natuurlijk, hè? Oefening baart kunst.
3: Ja, maar, precies.
0: Maar als je het eens even heel sec bekijkt, als het 20 graden is, dan is dat een lekkere lentedag, zeg maar. Dan hebben we daar meestal niet zoveel last van. Waarom slapen we daar slecht door?
3: Nou, wat heel belangrijk is om goed in slaap te kunnen vallen, is dat onze kerntemperatuur van ons lichaam moet naar beneden. Dat is een signaal van ons lichaam, zeg maar, voor het systeem van, hey, we gaan slapen, de slaapmodus komt aan. Dat lukt in de winter natuurlijk wel. Hè. Dan hebben we zelfs het gevoel dat het te koud is, dat het iets warmer moet zijn. Maar in de zomer, en zeker met deze temperaturen, en het wordt nog erger inderdaad, code rood komt daar ons toe, heb ik begrepen. Ja, dan wil dat natuurlijk niet, want de omgeving moet natuurlijk koel zijn, opdat je hitte kwijt kan. En dat lukt nu niet. Er zijn gewoon echt drie dingen die heel belangrijk zijn, wil je goed slapen.
0: Oké, vertel.
3: Met deze warmte. En dat is allereerst dat die omgevingstemperatuur omlaag moet.
0: Ja.
3: Daar zijn we met z'n allen natuurlijk hard mee bezig, met airco's. Ze staan geloof ik wel overal volop in voorraad, maar ze kunnen niet gemonteerd worden. Dus als je nou geen airco hebt, ja, hoe doe je dat dan? Kan dat inderdaad met ventilatoren. En dat hoorde ik net ook al jullie zeggen aan een plafond. Of, wat dan handig is om te doen als je een ventilator gebruikt en de buitenlucht is koeler dan de binnenlucht, dus zet die ventilator dan voor het raam neer, zodat die koude lucht van buiten wordt aangezogen en naar binnen wordt geblazen. Dat is een extra tip nog weer.
0: Ik heb ook wel eens gehoord dat je dan een fles water er bijvoorbeeld voor moet zetten. Of juist erachter. Hoe zit het ook weer?
3: Ja, precies. Ja, kan in principe beide. Het gaat erom, als je hem erachter zet, dan zuigt hij de koude lucht aan en blaast hij de ruimte in. Dan zet je hem ervoor, dan blaast hij de koude. Dus ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Maar je kan hem inderdaad ook nog eerst van tevoren in de vriezer leggen, zodat hij echt bevroren is en extra koud is.
0: Oh ja.
3: Dus dat zou je inderdaad ook kunnen doen, dat je op die manier de ruimte verkoelt. Maar wat ook heel belangrijk is om, ja, kijk naar onze zuidenburen. Ik bedoel, daar loop je misschien in Italië, Spanje, 's middags door het dorpje, dat je denkt, ja, hier woont helemaal niemand meer, het is uitgestorven,
0: ja,
3: omdat alles dicht is. Nou, ze zijn er wel, maar ze weten hoe ze met die hitte om moeten gaan. En dat is overdag luiken dicht, gordijnen dicht, ramen dicht, om te zorgen dat je die hitte overdag zoveel mogelijk buiten houdt.
0: Ja.
3: En ja, pas op het moment dat zeg maar die buitentemperatuur lager is dan de temperatuur in huis, Dat je dan zegt, huppatee, alles open en laat het maar lekker doorluchten, zodat die koude lucht het huis in komt.
0: Ja, ja.
3: Dus dat is ook heel belangrijk. Van, ja, zorg ervoor dat die omgevingstemperatuur overdag, hè, dat je niet zoveel warmte naar binnen haalt.
0: Dat is echt een goede inderdaad. Ja, ja, maar goed, ja. Ik kan me ook voorstellen, zoals bij mijn huis bijvoorbeeld, is het zo dat de zon er echt vanaf 12 uur 's middags opstaat, totdat die ondergaat ongeveer. En dan heb ik allemaal glas. En ja, het is gewoon toch een soort broeikast daarbinnen dan.
3: Ja.
0: Ik heb wel de gordijnen dicht, maar ja, het wordt toch bij mij overdag gewoon iets van 30 graden.
3: Ja, precies. Nou, het is wel heel erg handig ook om zoveel als mogelijk de zonwering buiten het huis te hebben. Hè. Dus als je zegt, ja, ik heb geen rolluiken of wat dan ook die ik dicht kan doen. Wat dan al wel scheelt, en dat zie je bijvoorbeeld ook heel veel in Italië, heb ik het heel vaak gezien, hebben mensen gewoon echt dikke gordijnen voor het raam en voor de deuren hangen om te zorgen dat die warmte vooral niet naar binnen komt. Want als het door het glas binnen is, ja, dan is het eigenlijk al binnen en zit
0: dan is het te laat.
3: Te reflecteren tussen, dan
0: moet dus het echt voorkomen.
3: Ja, precies.
0: Oké, en dan hebben we dus overdag alles binnen dicht gedaan. Ja. Of buiten de zonwering. En dan is het 's avonds toch nog steeds warm in ons huis. Hoe gaan we dan lekker slapen? Want ik vond het bijvoorbeeld gisteren wel lekker om nog even te douchen. Maar dan niet heel koud natuurlijk. Want dat schijnt ook heel slecht te zijn. Maar gewoon een beetje lauw.
3: Ja, precies. Nee, want dat is het tweede punt, hè, wat heel belangrijk is. Is dat die kerntemperatuur van je lichaam moet omlaag. En dat is heel lastig natuurlijk nu. Dus we moeten manieren vinden om dat te doen. Nou is het zo dat rond onze handen, bij de polsen, de voeten, je gezicht, je nek, je onderarmen, zeg maar. Dat zijn de plekken waar je bloedvaten dicht bij de huid, dicht onder de huid zitten. Dus daar kan de warmte makkelijk weg. Nou, wat je dan kan doen, ik hoorde net al een heleboel mooie tips, is dat je zorgt dat je bijvoorbeeld een ijsbak naast je neerzet met een washandje.
0: Oh ja.
3: En dat je die elke keer weer koel kan maken. En dat je die op je polsen legt of op je voorhoofd. In
0: dat klinkt lekker, ja. Ja, dat is een goede tal, ja.
3: Precies, nou daardoor wordt het daar koeler en kan de hitte kan dan wat meer uit je lichaam. Zodat je dat intern, zeg maar, je kerntemperatuur wat lager wordt. Want daar gaat het om, dat die hitte moet uit je lijf. En bijvoorbeeld ook bij je voeten dan.
0: Zal,
3: en dat je zorgt dat die...
0: Nee, dat vind ik een hele goeie. Wij moeten zelf onze eigen, het huis moeten we koel houden en onze eigen kerntemperatuur wat naar beneden brengen. Ik denk dat we al heel veel kunnen met deze tips. Dank je wel daarvoor. En
3: graag gedaan.
0: We gaan een goede nacht hebben dankzij jou, hoop ik.
3: Ik hoop het.
0: Dank je wel. Dag.
3: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi. Ja, want we gaan ook nog even verder. Want er wordt, Jelmer, heel veel gebeld en geappt. En er komen heel veel goede tips binnen.
2: Absoluut.
0: Zoals koeldekentjes bijvoorbeeld. Een dun dekbedje van katoen moet je aanschaffen.
2: Henny heeft een spray. Heeft een foto van een spray gestuurd. Een waterspray.
0: Een waterspray
2: kan je gewoon in je gezicht doen.
0: Ja, en Johnny tipt nog een ventilator ophangen met een zak ijs erachter. Vond ik ook een goeie. En Wil die lacht zich nu al gek. Goedemiddag, Wil.
4: Jongen.
0: Vertel.
4: Je moet gewoon zorgen dat vanaf het begin, dus vanaf 's morgens tot 's avonds, je huis niet helemaal, het kan soms niet anders, dat het toch heet wordt. Maar dat is bij mij ook zo. En ik zet vanaf dat ik wakker word mijn ventilatoren aan in huis. Ik hou alle ik doe heel eventjes de verandadeur open. Daar is er nog geen zon. Maar om even te ventileren in mijn huis.
0: Ja.
4: En daarna op mijn slaapkamer en in mijn huiskamer staat een ventilator. En ik lig gewoon onder een katoenen laken.
0: Dat is een goeie.
4: Met mijn katoenen nachtpon aan. En ik heb het helemaal niet warm.
0: Nou, wat dus, goed.
4: En weet je wat het is? Je moet niet koud afdouchen.
0: Nee.
4: Je moet gewoon even bij de kraan je even koel maken.
0: Ja, dat is een goeie.
4: Want op het moment dat je huid weer helemaal koud wordt door het douchen, gaat het juist weer de temperatuur omhoog maken om je lichaam weer warm te krijgen.
0: Oh, dat
4: dus
0: is het.
4: Dat is
0: hem.
4: Helemaal
0: ja.
4: verkeerd. Ja.
0: Oké, okay, nee, dus niet onder de koude douche. Ja,
4: nee,
0: dat
4: gewoon
0: is...
4: eventjes onder de koude kraan je gezicht en je borst en je polsen even nat maken.
0: Top.
4: En dat is het. En dan gewoon proberen dat je slaapkamer zo koel mogelijk blijft met
0: dat
4: die ventilator.
0: Dat gaan we doen.
4: Ja, ik heb geen airco, maar ik heb gewoon een ventilator in
0: Ja, aan. ik ook. Ja, bij
4: en
0: ons kan geen airco.
4: En ik slaap heerlijk.
0: Nou, goed zo, Wil. Fijn om te horen. Dank je wel voor jouw aanvullende tips. En samen
4: ik
0: met
4: hoop
0: die
4: dat je er wat aan hebt.
0: Ja, ik weet het zeker van wel. Ik weet het zeker, toch, Jelmer?
2: 100%.
0: Wij gaan lekker slapen.
4: En nog gefeliciteerd. gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum.
0: Ja, dankjewel, Wil. Wat lief. Ja, het was een hele leuke verrassing. Dag Wil, fijne middag.
4: Dag, tot
0: doeg. Wij gaan lekker slapen vannacht, denk ik, Jelmer.
2: Heerlijk.
0: Ja, toch?

0: 5252. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
4: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
13: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
14: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
15: Ik ben Peter uit Zaandam.
16: Ik ben Maas uit Den Helder.
17: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 1:05 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. In een woning midden in het centrum van Den Burg is brand uitgebroken. De brand is in een gasleiding ontstaan. Meerdere omwonenden hebben hun woning moeten verlaten, omdat er ook explosiegevaar is. Hulpdiensten die zijn vanmiddag ook massaal uitgerukt naar een verzorgingstehuis in Amsterdam-Noord. Daarbinnen werd er te warm voor veel bewoners. Ze zijn met behulp van brandweermensen naar koelere ruimtes in het pand gebracht. En voor het eerst in Nederland geldt morgen in een groot deel van het land, ook in Noord-Holland, code rood vanwege de verwachte hoge temperaturen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten

0: toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan gaan we nog even kijken naar de situatie op de weg. Hoe is die?
2: Twee files op dit moment. De eerste de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. 7 minuten vertraging. En 26 minuten op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En omrijden kun je via de A44.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Vandaag de dag.
13: Met Patricia Nagelke.

0: More Than A Woman, je hoorde Tavares hier bij NH. Het is 9 minuten, nou zeg maar even 10 minuten over 5. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn tot 7 uur bij je. En daarna, Jelmer, dan is het weer jouw tijd. En dan ga je lekker met Maarten verder met Over de Top.
2: Absoluut,
0: laat me raden, gaat het over warm weer misschien?
2: Het gaat over de zomer.
0: Ja,
2: we gaan
0: lekker.
2: Gewoon die temperatuur nog eventjes lekker wat omhoog spijzen.
0: Okay,
2: dus daar heb ik ongelooflijk veel zin in.
0: Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar tot die tijd zijn wij ook nog even bij je met vandaag de dag. Met allemaal interessante onderwerpen. Wat gaan we bijvoorbeeld dit komende uur doen?
2: We gaan het sportnieuws gaan we natuurlijk krijgen. Gaat over de code rood en wat dat dan betekent voor de sporters. En daarna gaan we lekker de natuur in met onze natuurverslaggever. Hij ging namelijk richting de Moeflons.
0: De Moeflons.

0: lekker hoor. Die Die hoorde je van Shakira. Het officiële WK-nummer. En in 2010 schreven ze dat ook al. Toen was het in Zuid-Afrika. En nu dus weer samen met Burna Boy, Shakira.
1: NH met Vandaag de Dag.
0: Ja, de gemeente Amsterdam gaat 100.000 euro vrijmaken voor een belangrijk onderwerp voor extra onderwijsambassadeurs op Amsterdamse basisscholen. De vrijwilligers moeten leraren gaan ondersteunen die kampen met de hoge werkdruk door het lerarentekort. Na een proef met 17 vrijwilligers moet het aantal komend schooljaar worden uitgebreid naar 40. En die extra hulp is natuurlijk hard nodig, want we horen er vaker over. De druk in het onderwijs is gigantisch. We praten erover met Mijntje Spijker. Zij is directeur van de Stichting Onderwijsambassadeurs. Goedemiddag, Mijntje.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij hebt dit concept, om het maar zo te noemen, 6,5 jaar geleden bedacht van die onderwijsambassadeurs. Hoe kwam je daarop? Hoe ontstond dat idee?
2: Ik stond op dat moment al 18 jaar voor de klas. En ik vroeg me eigenlijk gewoon af van wie is de uitdaging of het probleem van het lerarentekort eigenlijk? Is dat van het onderwijs, van de overheid, of is dat een uitdaging of een probleem van ons allemaal?
0: Ja,
2: en in mijn ogen is het een probleem van ons allemaal. Ja. En daarmee dus de uitdaging.
0: Ja. Ja, dat snap ik, ja. En zo bedacht jij het concept van de onderwijsambassadeur. Wat doet die precies? Wat is de taak van de onderwijsambassadeur?
2: Een onderwijsambassadeur is gewoon iemand uit de samenleving. En die wordt een dag in de week, het liefst een jaar lang, maar minimaal een half jaar, gekoppeld aan een leerkracht met een vaste klas en een vaste leerkracht op de basisschool. En die draait gewoon mee in alle dagdagelijkse dingen die in een klas gebeuren. Dus je kan je indenken van nakijkwerk tot na een uitleg een rondje lopen door de klas om te kijken, kan iedereen wel beginnen? Of in kleine groepjes extra uitleg geven, of zorgen dat de leerkracht extra uitleg kan geven en dat die onderwijsambassadeur rondloopt. En ze nemen natuurlijk ook hun eigen werk- en levenservaring mee. Dus iemand kan heel goed zijn in voorlezen of in gitaarspelen. En dat stem je dan gewoon af met de leerkracht van, hey, zou ik daar misschien ook iets mee kunnen doen?
0: Nou ja, en dat doen ze allemaal vrijwillig? Ze worden niet betaald?
2: Er is een optie voor vrijwilligersvergoeding. En dat is dus wat wij doen, €5,50 per uur. Maar mensen kunnen ook gewoon zeggen, ik doe het geheel vrijwillig. En wat extra mooi is, is dat ongeveer 30% van de onderwijsambassadeurs door hun eigen werkgever wordt doorbetaald.
0: Oh, en dan, want het zijn dus mensen die een baan hebben vaak al.
2: Ja,
0: en die
2: zeker,
0: doen het ernaast.
2: Ah, ja, de grootste groep zit tussen de 30 en de 50 jaar. Dat is eigenlijk 60% van de onderwijsambassadeurs op dit moment. En zij hebben gewoon een baan. En zij willen zich maatschappelijk inzetten. Of zij zien een win-win voor hun eigen baan. Als ze bijvoorbeeld onderwijsadviseur zijn of bij de gemeente werken. En dan kunnen ze doorbetaald door een werkgever die dus de uren van hun salaris gewoon doorbetalen. En dan zijn ze op de school.
0: Ah, mooi. Maar ik begrijp dus dat het dan, ik dacht even, misschien zijn het allemaal gepensioneerde leraren.
2: Ja.
0: Die na hun pensioen dan nog even een beetje dit doen, uit hart voor de zaak. Maar dit kunnen dus ook gewoon ambtenaren van de gemeente zijn.
2: Ja, zeker. Afgelopen jaar was een groot deel van de aanmelding in Amsterdam een ambtenaar van de gemeente Amsterdam.
0: Nou, wat mooi. Ja. En dat mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Zij hebben er zelf wat aan, die kinderen hebben er wat aan.
2: Ja.
0: En eigenlijk, ja, die leraren die zullen alleen maar blij zijn, want we horen zo vaak hoe hoog die werkdruk is.
2: Ja, precies. Ja.
0: Mooi.
2: Dus het is een win-win-win situatie.
0: Ja, precies. Ja. Het mes snijdt eigenlijk aan drie kanten.
2: Ja, precies.
0: En die proef wordt dus nu steeds verder uitgebreid. Stel dat er nu iemand zit te luisteren naar dit programma en denkt, hey, maar dat zou ik ook wel eens een keer kunnen en willen gaan doen. Kan dat zomaar?
2: Ja, dat kan zeker zomaar. Sterker nog, het hoeft niet eens te zijn dat jij er zelf op aangaat. Het kan ook zijn dat je nu gelijk aan iemand denkt in je omgeving.
0: Oh ja.
2: Dus we zijn zeker op zoek naar onderwijsambassadeurs, dus vrijwilligers. Maar we zijn ook op zoek naar scholen in Amsterdam nog, maar ook in de omgeving Amsterdam. Eigenlijk iedereen die nu luistert en op een school werkt of bij een schoolbestuur werkt, wil ik van harte uitnodigen om het gesprek met ons aan te gaan, om te kijken of wij ook binnen hun organisatie wat kunnen betekenen.
0: Mooi. En waar kunnen zij zich dan melden?
2: Ja, bij ons op de website www.onderwijsambassadeurs.nl.
0: Nou, zo simpel kan het zijn. Dankjewel, Mijntje Spijker. En heel veel succes met jullie mooie project.
2: Yes, dankjewel.
0: Oké, dag. De website is dus onderwijsambassadeurs.nl.

0: Man at Work, Down Under hoorde je.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, wij gaan eens even praten over de sport met Stefan Brandhorst. Want Stefan, ja, we hebben net hier gehoord dat het morgen, of eigenlijk al vanaf middernacht, code rood is, afgegeven door het KNMI. Geldt dat ook in de sportwereld?
2: Ja, goedemiddag Patrice. Ja, dat klopt. In de sportwereld hebben ze er ook heel veel last van. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal voetbalclubs in de provincie die morgen gewoon trainen in aanloop naar het nieuwe seizoen. Maar dat ze dat echt al vervroegd hebben. Bijvoorbeeld Volendam gaat al om 9:30 ochtends trainen. En ook AZ zegt dat ze eerder op het veld gaan staan. Om echt wel rekening te houden met die warmte.
0: Ja. Hey, Stefan, we hebben een beetje een probleem met jouw geluid. Want je klinkt steeds zachter en zachter. Dus ik weet niet of jij nog dichter bij je microfoon kan kruipen.
2: Ja, ik zit helemaal in mijn microfoon gekropen.
0: Oh, oké.
2: Ik hoop dat het ietsje beter is nu.
0: Nee, nog niet echt. Dus misschien moet je nog harder praten. Want we horen je wel, maar je bent...
2: nog harder praten.
0: Ja, want je bent heel erg ver weg en ik krijg het hier niet... anders ingesteld. Maar goed, jullie hebben wat contact gezocht met sportclubs. Die houden er wel rekening mee dus?
2: Ja, zeker. Zo zijn er wat voetbalclubs die eerder gaan trainen. 9:30 in plaats van 11:00. Volendam gaat eerder trainen, AZ gaat eerder trainen. Maar bij Telstar hebben ze wel een probleempje. Want zaterdag was er een oefenwedstrijd gepland in Noord-Limburg. Maar die wedstrijd gaat niet door. Omdat de temperatuur daar zou oplopen tot 36 graden. Oh. En dat was ook rondom die wedstrijd. Dus die gaat niet door. AZ oefent zaterdag wel. Iets later om 5:00 in Dirkshoorn. En dan wordt het slechts 28 graden. Dus ja, dan kunnen ze wel voetballen.
0: Ja, nou, en ook onze jongens van Oranje krijgen last van het weer. Want het gaat stormen, precies als Nederland vanavond moet, of vannacht eigenlijk, moet gaan spelen op het WK. Hè? Wat is het laatste nieuws daarover? Gaat die wedstrijd wel door of wordt die toch uitgesteld?
2: Ja, dat wordt wel heel spannend. Het gaat sowieso stormen, dat weten we zeker. Alleen is de vraag, wanneer precies? Gebeurt dat voor die wedstrijd, na de wedstrijd, of als we echt pech hebben tijdens die wedstrijd? Want ja, in Amerika hebben ze een regel dat als er binnen een straal van 13 kilometer onweer is, dan wordt er 30 minuten lang niet gevoetbald. Ja, en als er dan weer een nieuwe waarneming is, dan gaat die klok gewoon weer opnieuw lopen.
0: Oh.
2: Ja, het is de verwachting dat de wedstrijd misschien wel iets later gaat beginnen. En dat alles pas aan het einde van de ochtend Nederlandse tijd opgetrokken zou zijn. Dus ja, het zou zomaar kunnen zijn dat als die wedstrijd om 1:00 begint, dat het wel een latertje wordt op die manier. Want ja, we hebben het bij Frankrijk eerder gezien, dit toernooi. Die hebben in de rust 2:00 moeten wachten tot de laatste weer doorkomt.
0: Heel ellendig in alle opzichten. Ook voor de fans trouwens. En ze zitten dus blijkbaar niet in een stadion waar een dak op kan.
2: Nee, dat klopt. Ze spelen in een stadion, best wel een bijzonder stadion hoor. Het Arrowhead Stadium in Kansas City. En dat is eigenlijk van nature een rugbystadion. Ziet er ook heel indrukwekkend uit. Een beetje een bijzondere vorm ook. Bijzonder stadion om te zien. Eigenlijk iets wat we hier ook helemaal niet kennen. En middenvelder Ryan Gravenberg, ja, die vindt dat ook wel mooi en bijzonder om daarin te voetballen.
3: Ik denk elk stadion in Amerika is toch wel wat anders. Ook waar we gespeeld hebben in Houston en in Dallas. Is toch wel, even wat anders dan in Europa.
4: Ja, maar dit is echt gewoon een totaal ander stadion vooral ook dan waar jullie nu twee keer gespeeld hebben. Dat het allebei een dak. Wat vind je hiervan, zo'n open bak?
3: Ja, ik zeg je eerlijk, ik vind het wel een mooi stadion. Alleen, ik weet niet of jij het weer morgen hebt gezien.
4: Jij ook dus?
3: Ja, ik ook. En dat is wel jammer dat het gaat regenen.
0: Ja, regenen, stormen, we gaan het zien. Je hoorde Ryan Gravenberg. Het wordt dus even spannend. Maar wat kunnen we van de wedstrijd zelf verwachten, denk je, Stefan, als de bal eenmaal wel gaat rollen?
2: Ja, dan denk ik dat we best wel een leuke wedstrijd kunnen zien. Nederland zelf heeft natuurlijk geswingd tegen Zweden. Ze spelen tegen Tunesië, dat is al uitgeschakeld. 2 keer met dikke cijfers verloren. Maar ja, het is zo dat Oranje echt nog wel ergens voor speelt. Namelijk eerste in de groep worden. Want dat is de inzet voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.
5: Nou, als eerste willen we goed zijn en steeds beter worden gedurende het toernooi. En dat je misschien in de loop van de wedstrijd andere keuzes maakt op basis van misschien de tussenstand in de wedstrijd. We willen nogmaals het eerste in de pool worden. We willen goed spelen, willen de wedstrijd winnen. En als daar ruimte is voor spelers te brengen die misschien nog geen minuten hebben gehad, dan dat zullen we zien. Maar aan de voorkant willen we gewoon goed spelen.
0: Ja, nou, dat lijkt me een mooi uitgangspunt, toch, Stefan? Aan de voorkant willen we goed spelen. Ik hoop ook zeker dat ze dat gaan doen. Waar ga jij kijken?
2: Ja, heel saai. Gewoon thuis. En dan maar hopen dat die wedstrijd gewoon lekker door kan gaan. Hè? Ja. Op het tijdstip waarop die gepland is.
0: En dat we nog enigszins in de nacht in elk van naar bed kunnen. En niet pas om 7:00 's morgens. Daar gaan we op hopen. Om 1:00 is, als het goed is, de aftrap Nederlandse tijd.
1: Vandaag de dag.

0: The Tramps and the Love Epidemic. En straks na het nieuws van 17:30... dan gaan we het hebben over een toch wel heel bijzondere opera. Niet heel chic in de Stopera of wat dan ook, maar gewoon in een kerk ergens in Amsterdam. En de buurt speelt mee. Hoe dat zit, hoor je zo. Na het nieuws dus van 17:30. En Barbara, waar ga jij het dan over hebben?
1: Nou, Tata Steel heeft een nieuwe directeur communicatie. De vorige, nou ja, die net werd aangesteld. Die werd na één dag ontslagen. En je hoort zo meteen wie de nieuwe is.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam Watergasmeer.

0: is 6:03. In IJmuiden is het 29 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hulpdiensten zijn vanmiddag massaal uitgerukt naar een verzorgingstehuis in Amsterdam-Noord, omdat het daarbinnen te warm werd voor veel bewoners. Ze zijn met behulp van brandweerlieden naar koelere ruimtes in hetzelfde pand gebracht. Niemand gewond geraakt. Of ze vandaag nog worden overgebracht naar een andere locatie, dat is nog niet bekend. Voor het eerst in Nederland geldt morgen in een groot deel van het land code rood vanwege de verwachte hoge temperaturen. De temperatuur kan plaatselijk gaan oplopen morgen tot 40 graden. Het weeralarm geldt ook voor onze provincie Noord-Holland. Code rood, ja, dat wordt gegeven bij extreem weer dat een grote impact kan hebben op onze samenleving. Op meerdere plekken, dat werd zojuist bekend, hoeven kinderen morgen niet naar school. Dat is misschien voor de kinderen wel fijn.
0: Maar voor de ouders,
1: een beetje ingewikkeld. Zo is dat.
0: Ja, ja, aan de andere kant, ja, dit zijn natuurlijk wel hele, ja, hele
1: uitzonderlijke situaties.
0: Uitzonderlijke omstandigheden. Dus, ja.
1: De honkbalweek in Haarlem gaat morgen wel van start, ondanks de hitte. Volgens de voorzitter is spelen bij hoge temperaturen voor honkballers niet ongebruikelijk. Ze zijn het wel gewend. In Amerika wordt ook gewoon gespeeld bij 40 graden. Wel heeft de organisatie een eigen hitteplan opgesteld. Albert Heijn levert morgenmiddag vanaf 3:00 geen boodschappen meer af. Ja, het KNMI waarschuwt dan met code rood natuurlijk voor extreme hitte. Supermarkt vindt niet verantwoord om dan die bezorgers op pad te sturen. Ja. De winkels die zijn natuurlijk wel gewoon open. Ander nieuws, los van de hitte. Een 20-jarige man uit Spanbroek, die moet 3 jaar de cel in voor het aansteken van een vuurwerkbom in een wooncomplex in Herengewaard. Door die explosie ontstond vorig jaar een grote brand. Uit berichten op zijn telefoon zou blijken dat hij ergens anders een aanslag wilde plegen. Ook zocht hij maanden eerder naar iemand die een bom voor hem kon plaatsen. Laatste berichtje, Herman van der Meijden wordt de nieuwe directeur communicatie bij Tata Steel. Hij volgt Donald Pols op. Ja, Donald Pols is de oud-directeur van Milieudefensie. Die werd na 1 dag al ontslagen bij Tata Steel, omdat hij niets had gezegd over zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika. Nou, eerder werkte Van der Meijden bij energietransitieprojecten bij Shell. En op 1 juli gaat hij beginnen bij Tata Steel. Hij kent het bedrijf trouwens goed, omdat hij al 2 jaar lang betrokken is bij gesprekken met de overheid over verduurzaming van de staalproductie in IJmuiden. Ja, tot zover het nieuws.
0: Ja, ben
1: meer nieuws. Ja, ja, ben benieuwd hoe die Herman het gaat doen.
0: Ja.
1: Ik denk wel langer dan 1 dag.
0: Ja, dat lijkt me
1: dat toch lijkt
0: ook.
1: Me niet zo moeilijk.
0: Ja, zeker. Dat moet lukken. Hey, dankjewel Barbara.
1: Tot over een half uurtje.
0: Jo, zo is het. En dan gaan wij gauw weer even naar de man die wij allemaal willen spreken op dit moment met code rood die aangekondigd is en de warmte van deze dagen. En dat is onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag Jan.
2: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, we hebben het natuurlijk net al een uurtje geleden al uitgebreid gehad over de code rood. Die geldt vanaf aanstaande middernacht. Omdat het morgen natuurlijk extreem heet kan worden. Maar hoe was deze dag eigenlijk als je nu terugkijkt?
2: Sowieso in een groot, ja, zeg maar eigenlijk overal beduidend minder warm dan gisteren. Ja, klinkt een beetje raar. Maar het werd op Schiphol, ik kan nog wel ietsje oplopen hoor, maar werd het vandaag 29 graden. En gisteren was het daar 34,5.
0: Ja.
2: En dat komt omdat er op de Noordzee is een nieuw hoge drukgebied aangekomen. En daaromheen werd, en dat zag je vanmorgen al, een bewolking die het Waddengebied binnendrong. Later is opgelost trouwens. Tesla was een beetje de hele ochtend bewolkt. Maar ja, stroomde wat minder warme lucht binnen. En dat scheelde dus wel even. Dus bijvoorbeeld Texel en Den Helder zijn uitgekomen op 25. In het Gooi werd het ongeveer net 30. En verder naar het zuiden toe was het weer heet. Maar toch ietsje minder. Bijvoorbeeld Woensdrecht, gisteren 36, nu 35. Het scheelt een graad. Het is natuurlijk nog bloedheet, maar toch eventjes wat minder.
0: Ja, en er stond ook een beetje wind vanmorgen. Dat was ook wel lekker.
2: Ja, er was een lekker windje uit het noordoosten. Maar het probleem natuurlijk voor de komende 24 uur is niet alleen de temperatuur aan zich, maar vooral ook de luchtvochtigheid. Hè? En dat zien we dus de komende nacht al. Die vochtige tropische lucht, die komt ons land binnen. Daardoor zal het in de nacht niet verder afkoelen op de meeste plaatsen dan zo rond de 20, 21 in de verstedelijke gebieden 22, 23 graden. En dan kun je dus je zweet niet kwijt met die hoge temperaturen. Want binnenshuis is natuurlijk, of je moet airco hebben. Maar dat hebben natuurlijk lang niet alle mensen.
0: Zeker niet.
2: Maar goed, dan betekent dus dat dat wordt echt zo'n zweetnacht waarin je slecht slaapt, moeilijk concentreert. En dat is een groot probleem. En dan komt morgen die grote hitte erachteraan. En dan hebben we morgen bij volop zon temperaturen die 's middags in de provincie uitkomen. Zo rond de 35, 36 graden. En dat is bijzonder hoog natuurlijk.
0: Ja.
2: Er staat weinig wind. Pas later in de middag komt er ietsje wind uit het westen. En dan kan het ook aan de kust met name wat verkoelen. En ja, de temperatuur blijft evengoed nog boven de 30 graden. Vandaar natuurlijk code rood. Ja, en in het binnenland, daar is het nog heter. Met in Brabant, de Achterhoek, Twente en Limburg temperaturen tot 39 à 40 graden.
0: Oef.
2: Ja, dat is echt. Ja, de records gaan er allemaal aan. En er is wel wat verandering op til. We zien bijvoorbeeld vandaag in Frankrijk, weliswaar Parijs voor de tweede opeenvolgende dag op 40 graden uitkomen. Is niet eerder vertoond in de geschiedenis. Maar in de Vendée ligt de temperatuur alweer een graad of 4, 5 lager dan gisteren. En ook in Baskenland, want er komt geleidelijk daar toch minder warme lucht binnen.
0: Oh, gelukkig.
2: En dat gaan wij dus in het weekend ook merken. Nog niet zaterdag, dat wordt een tropische dag. Nog op veel plaatsen zei het iets minder dan vrijdag. Er is wel kans op een onweersbui. Maar zondag, ja, dan zien we de temperatuur zakken. Geen tropische temperaturen meer in onze provincie. Nog wel in het binnenland. Er is kans op een regen- en onweersbui. En volgende week, ja, dan is het weer met beide benen op de grond. Ja. Graadje op 23.
0: Heerlijk, Jan, we kunnen niet wachten, toch?
2: Nee,
0: dit is toch een beetje te gek voor iedereen. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, oh, wat lekker, 39 graden, daar heb ik zin in. Maar goed,
2: ja,
0: misschien
2: dat
0: zijn
2: lijkt
0: ze
2: me niet echt,
0: nee, hè, toch? Nee, en we hadden het er net al even over. Ik was in Spanje en daar was het ook heel warm. Maar daar zijn ze er toch een beetje beter op ingesteld. Hè? Met ja, al die witte huizen met dikke muren. En de straten zijn smalle steegjes waar dus weinig zon in komt. En dat maakt toch dat het beter te verdragen is eigenlijk dan hier.
2: Ja, en nog even een tip wil ik nog even geven. Want we hebben het natuurlijk veel. Wat kun je doen? Maar we hebben ook dieren natuurlijk.
0: Zeker.
2: Allemaal, veel mensen. Dus die hebben natuurlijk ook verkoeling nodig. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor landbouwdieren. Je ziet nog steeds wel, zei het wel, wat minder is het geworden. Maar koeien en schapen die weinig schaduw hebben, ja, dat is natuurlijk funest. Hè?
0: Ja, dat kan dus eigenlijk niet nu.
2: Dat kan echt niet meer.
0: Nee, dat vond ik trouwens, Jan, als we het over Spanje hebben, wel vreemd om te zien daar, dat er toch wel echt hele stukken weiland waren waar dan inderdaad koeien of schapen of paarden stonden zonder boompje, niks. Dat ik dacht, hoe kan dat nou?
2: Ja,
0: maar misschien dat dat een ander ras is, dat het er beter tegen kan, dat weet ik niet.
2: Hier in Nederland lijkt me
0: inderdaad, moeten die dieren wat beschutting hebben. En ik las ook een belangrijke voor als je zelf een kat of een hond hebt. Dan heb je misschien de neiging om te denken, oh, die heeft het zo warm, ik gooi er even lekker een koude natte handdoek overheen. Dat is dus het slechtste wat je kunt doen.
2: Okay.
0: Dat moet je absoluut niet doen. Ook niet met je vogeltjes, Jan.
2: Nee.
0: Als je ze wil koelen, dan kan je het best even met een lauwe doek even over het buikje wrijven.
2: Ja, of dat ze
0: en de pootjes nat maken.
2: Ja.
0: Nou goed, we weten wat goed is. We gaan ons schrap zetten voor de code rood. Dankjewel, Jan.
2: Okay.
0: En een mooie avond voor jou. Ja. Hoi. Gaan we ook nog even kijken naar de situatie op de weg met Jelmer.
3: Kan ik kort over zijn. 2 files, 6 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Diemen en knooppunt Muidenberg. En de laatste, de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen, is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, 11 minuten vertraging.

0: Duffy hoorde je met Mercy.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, ik zei het in het begin van dit uur al even. Een bijzondere voorstelling gaat er plaatsvinden in de Nassaukerk in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. De kerk bestaat deze week precies 100 jaar. Dat is een prachtig jubileum. Maar in plaats van alleen maar achterom te kijken, richt de buurt juist de blik op de toekomst. En vanavond beleeft de community opera Sibyllis van de Staatsliedenbuurt daar haar première. We gaan er meer over horen van de regisseur, die ook buurtbewoner is. En dat is Miranda Lakerveld. Miranda, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hoi.
0: Ja, een community opera, daar had ik nog nooit van gehoord. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Je hebt natuurlijk opera zoals je het je voorstelt in een groot operahuis en heel klassiek.
0: Ja.
2: Maar van de oorsprong is opera echt van de mensen. Voor deze opera zijn we veel in dialoog gegaan met de buurt. En dat hebben we verwerkt in de voorstelling.
0: Ah ja, en jij bent dus niet alleen de regisseur, maar zelf ook bewoner van de Staatsliedenbuurt.
2: Ja,
0: wat maakt die wijk, voor mensen die hem niet kennen, zo uniek dat er een complete opera over gemaakt moest worden?
2: Nou, natuurlijk is elke wijk heel bijzonder en kan er een opera voor elke wijk gemaakt worden en de mensen die er wonen. Deze buurt, de Staatsliedenbuurt, is heel erg bijzonder omdat er echt in het DNA van de buurt actie zit en het sociaal bewustzijn is heel groot. Want bijvoorbeeld de krakersrellen, dus het verzet tegen verspilling van gemeenschapsgeld in de jaren 80... is hier begonnen en daar speelde de kerk ook een hele belangrijke rol in. Heel veel van die mensen die toen huizen gekraakt hebben, die wonen nog steeds in de buurt. En daardoor is een heel groot sociaal bewustzijn en grote betrokkenheid.
0: Nou ja, dat verleden is inderdaad denk ik bij veel mensen bekend. Hè? Als je terugdenkt aan de jaren 80, Staatsliedenbuurt, nou dat waren heftige taferelen. Ik kan me toch voorstellen dat je in zo'n opera over die buurt daar ook nog even naar verwijst eigenlijk. Maar jullie kiezen er toch meer voor om echt de blik op de toekomst te richten. Hè? Waarom is dat?
2: We werden vorig jaar raakten. We hebben al een paar voorstellingen hier in de kerk gemaakt. Dus die kerk is ook echt een hele sociale plek. Dus dat is deels een kerk, maar er gebeuren ook heel veel sociale activiteiten. Onder andere voor daklozen en voor mensen met Alzheimer. En het is ook een podium. Dus dat is een hele bijzondere plek. En vorig jaar zijn we in gesprek geraakt van de kerk bestaat 100 jaar, wat gaan we doen? Toen dacht ik, het is ook een beetje geïnspireerd door science fiction. Het is interessant om vooruit te kijken. En wat er gebeurt is, je vooruit kijkt, dan ga je ook heel erg kijken naar jezelf nu. Wat je wil over 100 jaar. Stel, over 100 jaar, over 20 jaar, over 50 jaar. En dan kan je ook kijken naar, wat doen we dan nu om dat mogelijk te maken? En die lange tijdslijn, dat is heel interessant. Want daar denk je niet te veel over na.
0: Nee, dat is ook zo inderdaad. Maar jullie zijn ook echt met de bewoners gaan praten. Jullie hebben, begrijp ik, zelfs tarotkaarten gelegd. Wat kwam daar allemaal uit? Voor mensen als ze denken aan de buurt en ook over de toekomst.
2: Nou, sterker nog, we hebben een nieuwe tarotset gemaakt.
0: Oh.
2: Met collage techniek, heel bijzondere plek, de buurtwerkplaatsen. Dat is ook zo'n erfenis van de krakerstijd, dat bestaat nog. Heel mooie plek waar mensen allemaal amateurs eigenlijk kunst maken. En ook collage techniek bijvoorbeeld. En we hebben met collage techniek een nieuwe tarot voor de buurt gemaakt. Met oude staatskranten, heel erg leuk. Maar we hebben ook een dag georganiseerd 2 weken geleden, waar we aan de hand van allemaal verschillende tradities met inderdaad buurtbewoners in gesprek gingen over waar droom je van? Wat moeten we dan nu doen?
0: Ja.
2: En I Ching en ook koffiedik lezen.
0: Wat leuk. Nou, dus wat we gaan zien in de voorstelling is eigenlijk een compilatie van wat alle buurtbewoners hopen en wensen voor de wijk. Wat wens jij zelf?
2: Dat wil ik zeggen. Nou, ik denk dat het wordt wel natuurlijk een tijd waarin we wel er komt wel een turbulente tijd aan, denk ik. En ik denk dat het heel belangrijk is om je buren te kennen en je gemeenschap te kennen. Om elkaar daar doorheen te helpen. Ja. Dus we moeten natuurlijk noodpakketten aanschaffen van de regering. Maar ik denk dat het veel beter is om je buren te kennen.
0: Oh ja, dat is een goeie. Nou, met dat gevoel gaan wij dus eventueel vanavond of anders in de loop van de week nog even kijken naar deze, ik zeg even de buurtopera, als ik het zo mag noemen.
2: Ja,
0: Sibyllis van de Staatsliedenbuurt.
2: Ja.
0: Straks is de première. Heel veel succes.
2: Dank je wel.
0: Daarna is die opera nog te zien op 25, 26 en 27. 27 juni in de Nassaukerk. En dat is op de Witte Kade 111. Dat zullen mensen weten die hier in de buurt wonen. Ja. In Amsterdam. En dan begint het om 8 uur 's avonds. En tickets die kun je krijgen via worldoperalab.com. Dankjewel Miranda dat je bij ons in de uitzending was.
2: Dankjewel.
0: En heel veel succes nogmaals met de première vanavond.
2: Dankjewel. Doei.
0: Ja, wat leuk om samen met de buurt dus een opera te maken. En vooruit te kijken naar de toekomst eigenlijk. Dat zet je wel weer even aan het denken wat je zelf zou wensen voor je eigen buurtje. Je kan naar die opera toe dus, de komende week.

0: Soul Asylum met Runaway Train hoorde je hier bij NH. Straks het nieuws van 6 uur alweer. En ja, maar daarna gaan wij op zoek naar een leuk dagplaatje. En waar gaan wij dan naar zoeken ongeveer? Geef eens een hint.
1: Ik zit eigenlijk opeens te denken, misschien gaan we het allemaal helemaal anders doen.
0: Oh, wat dan?
1: Ja, we gaan het allemaal helemaal anders doen.
0: Wat dan?
1: Heb ik net even besloten nu.

0: dopje moet er ook in.
1: Ja, heten dan, dit wordt het niet.
0: Heerlijk!
1: Wat een bloedhitte.
2: Vanavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
13: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
14: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
16: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
17: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
18: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
19: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
20: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede.
21: Thuis in heel
22: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
23: Goedenavond. Een 20-jarige man uit Spanbroek moet 3 jaar de cel in voor het aansteken van een vuurwerkbom in een wooncomplex in Heerengewaard. Daardoor ontstond een grote brand. Herman van der Meijden wordt de nieuwe directeur communicatie bij Tata Steel. Hij volgt Donald Pols op. De oud-directeur van Milieudefensie, Donald Pols, werd namelijk al na een dag ontslagen bij Tata. En morgen geldt code rood in Noord-Holland, omdat het wel 40 graden kan worden. Scholen gaan dicht en er zijn ook geen rechtszaken. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
24: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld.

0: eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hoe gaat het intussen op de weg? Dat weet Jelmer.
2: Er staan op dit moment 6 files en ik noem even de langste 3. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Knopend Burgerveen, 7 minuten vertraging. Ook 7 op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10. En de laatste, de A10 Knopend Watergraafsmeer richting Knopend Nieuwemeer. Tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. 6 minuten vertraging.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Vandaag de dag.
15: Met Patricia Nagelkerken.

0: Queen, You're My Best Friend. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, onze verslaggevers zijn dat, onze ogen en oren. Want zij weten altijd precies wat er speelt in onze provincie. En zo hebben wij natuurverslaggever Stefan Roest. En die weet precies wat er allemaal speelt in de natuur natuurlijk. Hij heeft een eigen programma en dat heet Natuurlijk Noord-Holland. Dat is zaterdag weer te zien bij ons op tv. En Stefan, waar ben je deze week geweest?
3: Ik was bij het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ik wilde bisons zien. Die heb je daar rondlopen. Wisenten, Europese bisons, worden ook wel wisenten genoemd. En bij het Kraanslak. Je hebt aan de ene kant van de zeeweg tussen Bloemendalen-Zee, heb je dat bezoekerscentrum. En aan de andere kant van de weg, daar is een gebied afgesloten. Zeker nu, tijdens het broedseizoen. Waar 18 bisons rondlopen. En dat zijn echt wel flinke units, hoor.
0: Ja, stevige rakkers.
3: Ja, zo'n stier, die kan 1,5-2 meter hoog zijn.
0: Ja.
3: Tot een ton zwaar.
0: Oei.
3: Nou, die koeien zijn wat licht. Hè? Maar even goed, dat zijn flinke beesten.
0: En ze zijn niet heel erg gewend aan mensen ook, toch?
3: Nee.
0: Daar komt nooit iemand.
3: Precies, ze lopen daar als in het wild. En een natuurlijke reflex, als er mensen in de buurt zijn, nou, dan gaan ze zachtjes aan de wandel. En wat mij opviel, dan zijn ze ook in een mum van tijd verdwenen. Onzichtbaar, groot als ze zijn. We moesten sowieso wel op zoek. Hè, want die dieren, een paar van die koeien, ze leven toch wel met de kudde een beetje bij elkaar. Maar 2 of 3 koeien die hebben een halsband met een GPS-zender. En dat geeft om het kwartier een signaal. Maar daarmee heb je ze geen zekerheid dat je ze ook vindt. Hè, want je weet dus, van nou, hier waren ze 10 minuten geleden.
0: Ja, dan zou je denken, ongeveer kun je ze wel traceren. Nee, maar
3: als
0: zo'n
3: dier 10 meter loopt tussen bomen, dan is hij weg. Mm. Echt ongelooflijk. Ze zijn vrij smal. Zo'n Amerikaanse bison die is iets lager, maar wel breder. Dit is een dier van de vlakte.
0: Ja.
3: Die Europese bisons die hebben zich al snel teruggetrokken in het bos uit angst voor de mensen. En dat maakt dat ze
0: en wat ranker, althans. Ja,
3: smaller
0: rank.
3: Zijn.
0: Ja, ja,
3: smaller. Echt een stuk smaller zijn.
0: Ja.
3: Als er 2 bomen naast elkaar en dan daarachter, dan is hij weg.
0: Ja.
3: En zeker nu met de blaadjes aan de bomen. Dus we zijn echt op zoek moeten gaan, maar goed.
0: Je hebt ze gevonden.
3: We hebben ze gevonden. Prachtige beelden gemaakt. En daar sta je naar te kijken. En ze merken ons natuurlijk ook op. Ze liggen te herkauwen ergens. Wat, net als een koe. Ze hebben 4 magen, dus ze moeten het voedsel herkauwen. Dan zien ze ons. Nou, eerst denken ze van, nou, ga weg. Maar volgens gaan ze dan toch opstaan.
0: Mm.
3: Nou, opstaan voor een herkauwen betekent eerst plassen.
0: Oh ja.
3: Poepen. En dan gaan ze eens zachtjes schokken ze. En
0: maar jouw kant op ook, of?
3: Nee.
0: Dan gaan ze de andere kant op.
3: Maar wij stonden even te kijken naar een paar nijlganzen die aan het watertje daar op kabaal stonden te maken. En je kijkt weer terug naar die wisenten. En ze zijn gewoon weg. Opgelost in het,
0: ja,
3: in het niets,
0: ja.
3: Lijkt het wel.
0: En, ja, magische beesten. Ja,
3: het zijn echt indrukwekkende dieren. Ze hadden 2 kalfjes. Want
0: oh.
3: Er wordt natuurlijk, die dieren die zijn in het wild uitgestorven geraakt. Ergens 1930 of daaromtrent.
0: Ja.
3: Toen hebben ze in dierentuinen, waar ze er nog wel een paar hadden, een soort fokprogramma opgesteld om weer nieuwe wisenten te
0: maken.
3: En daar is deze kunnen een onderdeel van dat grote Europese programma om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk gezonde, genetisch gevarieerde wisenten ontstaan. Dus deze stier die staat 2 jaar of 3 jaar hier, totdat zijn dochters geslachtsrijp zijn, dan moet hij eruit.
0: Ja, wat komt er weer een andere bij.
3: Precies, dan gaat hij weer naar een kudde waar hij geen enkele genetische verbinding mee heeft. En die stieren vandaar, dus in Frankrijk en in Spanje, Duitsland, Polen.
0: Overal heb je van die plukjes.
3: Zijn er van die kuddes. Waar, er zit een heel programma achter, dat is een wetenschap op zich. En voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, dat dit jaar 30 jaar bestaat, was dat natuurlijk een paar jaar geleden, 17 jaar geleden volgens mij, zijn ze ermee begonnen. Natuurlijk ook, ja, een parel aan hun kroon.
0: Ja, ik kan me ook nog wel herinneren inderdaad dat ze daar kwamen.
3: Ja,
0: dat het heel bijzonder was. En, en dat wij ze eigenlijk allemaal nooit te zien krijgen. Omdat ze natuurlijk in een heel afgesloten gebied zitten. Tenzij je even geluk hebt dat ze een beetje aan de rand lopen.
3: Ja, maar er is een wandelroute naar een uitzichtpunt bij het meertje van Burdett. Dat is altijd open. Er is ook een wandelroute die ik geloof tussen oktober en maart open is. Buiten het broedseizoen. Dan kan je in dat gebied aan de wandel. Ik zou zeggen, wees wel voorzichtig. Want zwaar en groot als ze zijn, ze trekken een sprintje van 60 kilometer per uur.
0: Zo.
3: Daar houden jij en ik niet bij, hoor.
0: Nee. Oh,
3: dat fiets ik nog niet.
0: Nee, echt niet, nee.
3: Dus, zeker.
0: Beetje oppassen.
3: Ja, een beetje oppassen. Ik zou het niet met kinderen of iets dergelijks.
0: Of blaffende honden.
3: Je moet wel even zelf afstand houden.
0: Ja,
3: afstand houden.
0: Altijd.
3: Maar het is zeker prachtig.
0: Oké, en we kunnen ze in elk geval gaan bekijken In jouw
3: uitzending.
0: Ik heb
3: het je makkelijk gemaakt.
0: Precies, de camera stond erop en dat is allemaal terug
3: prachtige
0: te zien.
3: Beeld. Ik was heel blij met wat we allemaal hebben kunnen filmen.
0: Mooi, te zien dus in Natuurlijk Noord-Holland. Zaterdag bij ons op tv vanaf 5:10. Het wordt de hele avond herhaald en is ook weer te zien bij ons online.
3: En dan ben ik er een paar weken niet. Na de zomer kom ik weer terug met nieuwe uitzending.
0: Oké, nou, tot dan.
3: Cheers, fijne vakantie.

0: hoorde je Music and Lights.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, we verkeren hier in grote verwarring, Jelmer. Want waar gaan we nou de dagplaat over doen?
3: Ja, nou,
0: Hoe zit het allemaal?
3: Ik had eerst een plannetje helemaal over een soort programma... dat in 1967 vanuit de hemel in de satelliet. Goed, en toen... ja, je staat hier al de hele dag als een soort ongelooflijke vrolijke puppy... door deze studio heen te huppelen. Want we hebben jou vanmorgen in het begin van de show verrast.
0: Hoera!
3: Ja, hoera. Want, lieve Patrice, hoe lang was je ook alweer in dienst?
0: 25 jaar.
3: 25 jaar.
0: En ik moet echt bekennen, dit was een totale verrassing voor mij. Maar dat zag je ook wel in mijn reactie. Want ik keek echt naast me. Ik zag opeens al die collega's de studio inkomen. Ik denk, wat is dit?
3: Ja, nee, je hebt het ook ongelooflijk verdiend. Je bent zo'n heerlijk type en we zijn zo blij hier met je. Dus, wij dachten, we gaan gewoon hier op de... Of dat dacht ik net eventjes. We gaan gewoon het feestje nog eventjes uitbreiden. We gaan gewoon op zoek naar platen over feest. En ik heb daar ook nog een ideetje bij. Want meestal moeten wij natuurlijk... Meestal is het een beetje meeste stemmen gelden.
0: Ja.
3: Dat is een beetje het idee. Vandaag is dat niet. Jij bent het feest, varken. Dus jij hebt het alleen recht.
0: Oh yes.
3: Jij bepaalt gewoon straks welke luisteraar wint. En daarmee dus welke de dagplaat wordt.
0: Leuk. Ik vind het leuk.
3: Ik zeg niks.
0: Oké. Nou, maar je hebt wel een liedje.
3: Ja, ik heb
0: jij hebt ook een voorstel. Okay.
3: Absoluut. Ja, okay, maar die wordt het sowieso niet. Want jij weet het nog niet. Maar straks, als wij thuiskomen om het feest te gaan vieren... gaan wij toch op het einde drank en de drugs.

0: Wat een leuk feest. Nee, is een geike. Maar was wel mijn feestplaatje.
1: Oké, nou, ik heb ook een feestplaatje. Want dat is dan wel mijn feestje. Maar ik moest toch ook een klein beetje huilen toen ik hier al die collega's zag en al die lieve woorden hoorde van onze baas Koen. Mm.

0: Maar ik ben vooral, het zijn echt tranen van vreugde. En ontroering. Dus ik ben hartstikke blij.
1: Ja, dan moet je ook wel blij zijn om hier te werken. Als je het 25 jaar volhoudt.
0: Absoluut.
1: Nou, dan is daar gewoon niks tussen te krijgen, toch?
0: En nog steeds leuk. Het is zo grappig. Ik denk echt terug naar 25 jaar geleden. Toen was ik inderdaad nog wel een beetje guppy natuurlijk. Ja. Toen begon ik als verslaggever.
1: Ja.
0: En ik weet nog wat mijn allereerste klus was. Zal ik dat vertellen? Ja. Bar, weet jij het nog toevallig?
2: Wat jouw eerste klus
0: mijn
2: was?
0: Mijn allereerste klus was een soort onmogelijke opdracht. Ik was een net beginnend verslaggever. En dacht echt, hoe werkt dat allemaal, die opnameapparatuur? En toen moest ik naar het Hilton Hotel. En daar was een soort persmoment met de vrouw die ooit op die foto stond, lang geleden in Vietnam. Toen was er nog een kindje en toen renden ze naakt door de straten nadat er napalm was gegooid. En het is een wereldberoemde foto.
1: Ja, die
0: eigenlijk voorbeeld Absoluut. Was van de verschrikkingen van de oorlog, van de Vietnamoorlog. En toen zei mijn toenmalige eindredacteur, nou Patrice, ga daar maar heen en ga die vrouw maar interviewen. En ik dacht echt, hè, wat? Hoe moet ik die vrouw nou interviewen? En Dus dat was echt best wel een dramaklus, vond ik eigenlijk.
2: Maar heb je het gedaan?
0: Ja, ik heb het wel gedaan. En toen heb ik kon maar een heel kort gesprekje met haar hebben. Maar het was wel lastig, omdat zij natuurlijk alleen Engels sprak. Dus het was voor NH, was dat toen nog Radio Noord-Holland, was dat wel een beetje ingewikkeld, want moest ik het ook tegelijkertijd vertalen en zo. Dus het was best wel een ingewikkelde klus.
2: Ja, maar vroeger deed je er niet zo moeilijk over.
0: Nee, joh, je ging gewoon, huppakee. Zo is het hoor, absoluut. Nee, dus maar wel een heel mooie klus ook. Ik heb er wel mooie herinneringen aan ook.
2: Ja, wel historisch. Dus,
0: zeker, ja. Maar goed, maar het feestje vandaag is 25 jaar later heel leuk.
1: Zeker. En, dus praten over feest, Vissa, party, 088, 850, 51, 52. En Patricia heeft dus de enige en de laatste stem.
0: Leuk!

0: Simon Webb, No Worries. Ja, kom maar door met je feestplaatjes. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal binnen gaat komen. Straks na het nieuws van 19:30 hoor je welk nummer ik dan gekozen heb. Dat voelt ook een beetje raar, joh. Maar
1: nee,
0: leuk idee.
1: Nee, hartstikke dat leuk. Mag gewoon. Ja, voor één dagje mag dat.
0: Voor één keer mag dat. Maar eerst dus het nieuws van 19:30. En Barbara, wat zit daarin?
2: Je gaat horen wat de gevolgen zijn morgen van Code Rood. Want het lijkt erop dat het land een beetje plat komt te liggen.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Ik ben Romy, uit Worbeveer.
10: Ik ben Tido en ik kom uit Haarlem.
11: Ik ben Maas, oud en helder.
12: Ik ben Arnold, uit Kastrieken.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 19:55. In Limmen is het 29 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
2: Goedenavond. We beginnen bij Code Rood. Voor het eerst in Nederland geldt morgen dus Code Rood in een groot deel van ons land. Dat heeft te maken met de hoge temperaturen. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 40 graden. Ook in Noord-Holland zal Code Rood gelden. Het wordt gegeven bij extreem weer dat veel invloed heeft op de samenleving. En veel scholen gaan de deuren sluiten morgen. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om alleen morgen de weg op te gaan als dat echt nodig is. De rijexamens zijn afgelast en zittingen van rechtszaken in Noord-Holland die gaan ook niet door. De honkbalweek in Haarlem die gaat dan morgen wel weer van start, ondanks de hitte. De voorzitter van die honkbalweek zegt dat honkballers eigenlijk wel gewend zijn om te honkballen in de hitte. In Amerika wordt ook gewoon gespeeld bij 40 graden. Wel hebben ze een eigen hitteplan. Pardon. Albert Heijn die gaat morgen niet meer bezorgen vanaf 3:00 'smiddags. Ze vinden het niet verantwoord om medewerkers dan op pad te sturen. En voor hen staat de veiligheid en de gezondheid van de collega's voorop. Ander nieuws, los van de hitte. Een 20-jarige man uit Spanbroek. Ja, die moet 3 jaar de cel in voor het aansteken van een vuurwerkbom. Dat deed hij in een wooncomplex in Herengewaard. Door die explosie ontstond een grote brand. Uit berichten op zijn telefoon zou blijken dat hij ergens anders een aanslag wilde plegen. Ook zocht hij maanden eerder naar iemand die een bom voor hem kon plaatsen. 3 mannen krijgen taakstraffen voor openlijke geweldpleging tijdens een anti-Zwarte Piet-demonstratie in Volendam. Dat was in 2021. Ze gooiden onder meer met vis en oliebollen naar demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet. De rechter rekent de verdachten vooral zwaar aan dat zij het demonstratierecht hebben verstoord. 2 mannen die krijgen een taakstraf van 80 uur. De derde krijgt er eentje van 60 uur en de andere gaan in hoger beroep. En dan tot slot gaan we nog even terug naar het begin van deze uitzending, dacht ik zo, Patrice.
0: Oh.
2: Want toen wist jij nog van niks. Toen dacht jij dat jij een interview zou hebben over zeevonk met ene Iris.
0: Ja, zo
2: nou,
0: is het.
2: Toen kreeg je dus iemand aan de lijn waarvan je dus dacht dat het Iris was.
0: Ja.
2: Maar toen hoorde je iets anders.
14: Over onvoorspelbaar gesproken, dit is niet Iris.
0: Oh, wie spreek ik dan?
14: Je hebt een collega aan de lijn.
0: Oh, oké.
14: een van je eigen collega's.
0: Oh, oké. Okay. Oh,
14: je eindredacteur. Er gebeurt
0: iets. Oh, nee.
14: Je eindredacteur.
0: Wat is dit?
14: Hallo. Wat is dit? Hi. Wil jij van mij even een schuif overgooien? Dan ga ik achter een microfoontje staan.
0: Mijn baas komt binnen met een enorme bos bloemen.
2: Ja, voor de mensen die niet gevolgd hebben. Je bent dus vandaag 25 jaar in dienst.
0: Ongelooflijk, een kwart eeuw.
2: En werd heel verrast. Een kwart eeuw, gefeliciteerd nogmaals.
0: Nou, dankjewel. Ik was zo overdonderd en verrast. En toen ik al die collega's binnen zag komen, toen dacht ik, oh, wacht even. Toen mijn baas binnenkwam met bloemen, dacht ik nog, ik ben toch niet jarig?
2: Nee.
0: En toen zag ik al die collega's en dacht ik, oh, wacht even. Misschien is het wel mijn jubileum.
2: Ja, je jubileum. Ja, maar ik wou nog even ook nog aan toevoegen tot slot. Want ik vind altijd ook vaak dat je echt je werk doet alsof het alsof je er net aan begint. In die zin met zoveel frisse moed en energie en zo.
0: Oh,
2: dus dat is heel fijn voor, lief, voor ons en vooral voor de luisteraars.
0: Ja, dankjewel. Oh, dus, ik ben echt helemaal nog stil van alle lieve woorden en alles.
2: Ja.
0: Ik vind het echt overdonderend.
2: Nou, een mooi verhaal over Patricia staat ook nog in onze app en op nanieuws.nl.
0: Oei. Goed, dan gaan wij nog even naar Jan Visser voor het weer.
11: Vanavond en de komende nacht is het helder. De temperatuur zakt geleidelijk in de nacht naar een graad of 18 in het noorden van de provincie en op Texel dus ook. En in het zuiden van Noord-Holland wordt het minimaal 21 tot 22 graden. In de grote steden blijft de temperatuur nog wat hoger. Een warme nacht dus, te meer ook omdat de luchtvochtigheid hoog is. De wind draait geleidelijk naar het oosten. Morgen code rood in verband met grote hitte. De middagtemperatuur komt uit op 35 tot 36 graden. Maar door de relatief hoge luchtvochtigheid doet het aanzienlijk warmer aan. Verder droog en zonnig. Pas later in de middag lijkt de warmte ietsje te temperen.
0: Ja, vanaf middernacht dus code rood. En de Rijkswaterstaat adviseert zelfs om liever niet de weg op te gaan als het niet per se nodig is. En dat heeft vast te maken met mogelijke hulpverleners voor het geval er iets gebeurt. Dus hou er rekening mee, zou ik zeggen. Intussen is het ook in onze provincie op dit moment nog een beetje druk, toch, Jelmer? Wat er is mogelijk gebeurd?
1: Het valt wel mee. Er zijn inderdaad twee bijzonderheden. De eerste, de A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar is inderdaad een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht. 23 minuten vertraging. En nog één dingetje op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen staat namelijk een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht, maar geen vertraging.

0: Ed Sheeran en Overpass Graffiti. Nou, we gaan toe naar een dagplaats waarvan ik eigenlijk nog geen idee heb waar het heen gaat.
1: Jij weet helemaal niks.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Leuk, want we zouden het doen over een of andere tv-show of zoiets. Maar het werd uiteindelijk het feestje wat ik vandaag mocht vieren.
1: Ja, precies. Dat gaan we gewoon even lekker doorzetten. Dus we hebben het draaiboek eventjes omgegooid. We hebben platen gezocht, om feest te vieren. Omdat jij 25 jaar in dienst bent.
0: Heel leuk.
1: Heerlijk. En er is van alles binnengekomen en we hebben het zo afgesproken dat jij vandaag, omdat jij het feestvarken bent, mag jij kiezen.
0: Ja.
1: Dus uit deze lijst die ik heb opgesteld met onze lieve luisteraars, mag jij straks kiezen.
0: Okay.
1: We trappen af met Gerrit. Nou, die heeft een pareltje gevonden. Want dit is namelijk... Dit ben jij.
0: Dit ben ik?
1: Ja.
0: Patana.
1: Dit is namelijk de Press Prado en is de orchestra met Patricia.
0: Echt waar? Is er een liedje over mij? Dat wist ik niet. Padana, padana, padana.
1: Kijk, daar loop je.
0: Wiep, wiep.
1: Daar ga je.
0: Nou, echt grappig.
1: Verder
0: dankjewel, Gerrit.
1: Paul, die komt met de Celebration Rap. Yo, we are back together.
0: Oh, leuk. With another smash, can you understand? Oh, wat grappig dit.
1: Is ook leuk,
0: ik hou ervan. Ja, dat weet je. Ja, zeker. Ja,
1: mijn moeder die stuurt je ook felicitaties.
0: Oh,
1: die kwam namelijk met Cliff Richard.
4: Congratulations.
0: Dankjewel,
1: dat is ook
0: ik vind het zo leuk dat ik haar nou ontmoet heb. Dat vind ik zo leuk.
1: Je hebt er inderdaad ontmoet.
0: Ik heb haar ontmoet toen met de vierdaagse die jij gelopen hebt.
1: Ja.
0: Dus het is extra leuk nu.
1: Ja, het is,
0: dankjewel.
1: Het is een leuk wijfje, die moeder van mij. We gaan door, want Wim, en hij, dat fluisterde hij namelijk eventjes in mijn oor... die weet dat jij fan bent van Daniel Loos. Daniel Loos. Prachtig, hoor je dat?
4: Vandaag te denken dat er ook wel weer eens mag.
0: Ik moet zeggen, ik heb wel een prachtig mooie dag. Dat is wel waar, ja.
1: Jos kwam ook nog met een plaatje van Daniel, maar die doet even niet mee vandaag. Sorry, Jos. Frank, die komt met Cool and the Gang.
0: Oh, ook leuk. Ja, zo voel ik me ook wel, hoor. Ja.
1: Gaan we snel door, want Hans, die kwam met Shirley Bassey.
0: Huh? Wat grappig.
1: Ja, want je kent dit waarschijnlijk. En met die volgende kwam namelijk Lucia, maar dan de versie van Pink.
0: Nou, heel goed nummer ook trouwens.
1: Oké, de laatste waar jij uit mag kiezen, dat zijn de Beastie Boys. You gotta fight for your right
0: to war. Oh, wat een moeilijke keuze.
1: Fight for your right to war.
0: Nou ja, ik blijf toch mijn grote liefde voor Daniel Loos trouw. Want dat is echt een van mijn absolute favorieten. En het is voor mij ook echt een prachtig mooie dag. Dus dank aan Wim voor die suggestie.
1: Okay,
0: dat is hem.
1: Nou, dan wordt het Wim.
3: Dagplaat.

0: Nou, het zal jou verbazen, jammer. Dit vond ik dus echt een geweldig nummer.
1: Huh?
0: Toen ik een kleine Patricia was.
1: Echt ja, waar?
0: Cheap Trick. Ja, fantastisch. I want you to want me.
1: Droeg je toen ook zwarte make-up?
0: Ja.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Nou, we gaan nog even terugkijken op de dag voordat jullie lekker gaan beginnen aan Over de Top. Want dat komt er ook nog aan.
1: Dat
0: wat een feest vandaag.
1: Ook nog aan, ja. En jongen, dat is gewoon ook hartstikke voor het zomers feestje. Dus jij kan thuis nog gewoon even nadansen.
0: Zeker weten. En dat ga ik ook absoluut doen. Het was de dag dat ze in de ontbijttafel belde met de vrouw van Frank. Want die is zijn stem kwijt. En ze hoorden in de ontbijttafel dat dat dus inderdaad door het voetbal kijken komt en vooral door het meeschreeuwen. En daarover gesproken, bij June ontstond er vanmiddag een spontaan idee na het draaien van FIFA Hollandia.
3: Ja, ze is natuurlijk het meest legendarische nummer van Robert Kroes. Dat gaat natuurlijk helemaal los in de Verenigde Staten. Want het Nederlands elftal Maarten speelt vannacht weer om 1:00.
1: Ja.
3: Is zo leuk, we gaan in de kroeg kijken samen met Barbara. Ik kom jou nog even ophalen, je doet je oranje shirt aan. Ik heb wel iets voor op je hoofd en dan gaan we lekker naar Amsterdam.
0: Dat gaat ze dus echt doen.
1: Gaat ze kijken in...
0: Ja, zeker weten.
1: Gaat ze ook echt Maarten ophalen?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat moet je zomaar even aan Maarten vragen.
1: Ik zie al de angst in die jongens'
0: ja,
1: ogen.
0: Ja, ik ook. Nou, de oranje slingers hangen hier. Die kunnen jullie meenemen. Wij wensen de oranje mannen in elk geval heel veel succes voor vanavond. Ik wens jou heel veel plezier met Over de Top zo dadelijk. Waar gaat het over? Oh ja, tropische...
1: Ja, we gaan lekker
0: de zomer.
1: Ik bedoel,
0: lekker de zomer
1: in de woorden van Jos. De mussen, die zitten gebraden
0: in de dakgoot.
1: En die vallen er vanaf. Of zoiets. Nou, anyhow.
0: Heel veel plezier. En lieve Jomer, dank je wel. Want het was echt een fantastische feestdag vandaag. Dank voor alles.

0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en

0: banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
2: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
4: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
9: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
10: Ik ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
11: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
13: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
14: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef. Thuis in heel Noord-Holland.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
16: Zij zijn, denk ik, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
15: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Over de top. Met Jelmer Vlot en Maarten Faber.
18: Penso con sueño para sí.

0: dit is toch alsof je in het vliegtuig bent geknald en gewoon met een wijntje gelijk ergens op een heel leuk gezellig pleintje zit.
1: Heerlijk in Italië.
0: Heerlijk in Italië, het is Volare.
2: Jelmer Vlot en Maarten Faber, dit is NH.
3: Over de top.
2: Over de top.
0: Welkom, welkom, welkom bij de Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week.
1: Ja, want vanavond gaan we met je naar hagelwitte stranden, tropische eilanden en stijgt de temperatuur tot grote hoogte met de meest heerlijke zomerse platen. Want ja, je zal het misschien gemerkt hebben, de zomer is begonnen.
0: Is het echt?
1: Ja, het
0: ik
1: is
0: heb
1: zover.
0: Er nog, ik heb er toevallig nog niemand over gehoord.
1: Nee, hè?
0: Nee, het is helemaal nieuw voor mij.
1: Ja, het is bloedje heet. Ik kwam hier net aan, want ik was even thuis. Het is net alsof je in de oven ingestapt bent.
0: Kan je er een beetje tegen die hitte?
1: Nou, ik kan de op zich. Nou, ik verbrand snel. Ik denk dat ik al 3 jaar niet, überhaupt niet gezond heb. Ik heb al 3 jaar niet in de zon gelegen om te zonnen, zeg maar. Dus
0: oh,
1: ik kom wel in
0: maar
1: de
0: dat
1: zon,
0: is op zich maar, heel gezond.
1: Ja, precies.
0: Zon is niet gezond.
1: Ik ben natuurlijk heel erg bezig met huidveroudering. En gisteren heb ik zalmsperma laten injecteren in mijn gezicht. En daardoor mag ik.
0: Wacht, hou niet zo snel. Je moet heel even terug. Je hebt wat gedaan?
1: Ja, ik heb een gezichtsbehandeling gedaan. En dan kreeg ik 10.000 naalden in mijn gezicht. En daarin zat dan zalmsperma. En dat is dan heel goed, want dan word je jonger van.
0: Oh, maar dus weet je nog, we hadden geloof ik laatst hadden we het over schoonheid hier ook in Over de Top.
1: Ja.
0: Toen had ik een les gegeven en daarin gaf ik dit als een soort bizar feitje. Van er zijn mensen die zalmsperma in hun gezicht laten injecteren. Ja. Omdat ze dan knapper worden. Maar jij hebt dat dus gedaan.
1: Ik heb dat gedaan.
0: Is dat ook vanwege mijn les?
1: Nee. Dat stond al op mijn lijstje.
0: Oh. Jammer.
1: Dus ik heb het gisteren gedaan. Maar daardoor mag ik dus 48 uur niet in de zon. En echt geen straaltje zonlicht mag mijn hoofd weten te vinden.
0: Goeiedag dus, heb je uitgekozen dan.
1: Ja, inderdaad, dat dacht ik ook. Dus ik ben al sinds gisteren een soort van undercover als ik buiten ben. Met een pet op, een zonnebril. En dan heb ik zo'n bandana, weet je wel, zo'n zakdoekje. Als een soort mondkapje voor me.
0: Dus iedereen denkt dat je een crimineel bent.
1: Ja, ik loop een crimineel over straat. Dus dat is een beetje mijn hitteplan.
0: Maar leuke ervaring, schat.
1: Zeker.
0: Hartstikke fijn.
1: En jij, kan jij goed tegen de hitte?
0: Nou, toevallig vandaag, toen ik met de trein ging, toen opeens brak er voor de eerste keer echt zo'n zweetaanval uit. Weet je wel? Dat ik echt
1: ik denk al, wat ruik ik?
0: Ja, nee, maar serieus. Ik dacht ook even, je bent wel eens lekkerder geroken.
1: Nee,
0: gore. Maar verder vind ik het eigenlijk best wel genieten.
1: Ja,
0: en weet
1: zo.
0: Je waarom ik het genieten vind? Omdat. Nou, het viel me ook weer een ander ding op. En dat is dat mensen een beetje zombie-achtig uit hun ogen kijken door deze warmte. Dat dan weer wel. Maar verder vind ik mensen wel liever.
1: Ja, zeker.
0: Liever dan als het koud is en regent.
1: Absoluut.
0: Mensen zeggen elkaar gedag, de terrassen zijn weer vol.
1: Ja.
0: En dat vind ik eigenlijk een soort
1: heel veel meer energie. Eigenlijk moeten we gewoon niet zeuren. Het is hartstikke lekker.
0: Ja, en toch zijn we ergens benieuwd naar. Want een aantal dagen geleden zat ik hier met Dennis. En toen vroegen we aan de mensen, stuur eventjes een foto van je thermometer. Hoe warm is het bij je in huis? Maar we zijn nu een aantal dagen verder. Het is nog veel warmer geworden. Dus eigenlijk, we gaan het opnieuw testen. Hoe heet is het bij jou thuis? En maak eventjes een foto van je thermometer. Want dat vinden we gewoon heel erg leuk.
1: Ja, absoluut.
0: 088 850 51 52.
1: Ja, en zeg je La Isla Bonita, dan zeg je uiteraard. Nou, jammer. Madonna, inderdaad.
0: Oh ja.
1: Toch had het zomaar gekund dat het Michael Jackson zou zijn geweest. Want voor hem is namelijk deze muziek geschreven. Hij vond er geen moer aan. Dus Madonna, die kon er wel wat mee. Die heeft de tekst geschreven. En het is inmiddels het iconische, tropische La Isla Bonita.
0: Dit is lekker zeg, in de NH Top Zomer.

0: Opa, het wordt nu alweer warm buiten. Opa, opa.
1: Het wordt alleen maar warmer buiten. Ik hoop dat het een keer kouder gaat worden.
0: Ik vind dat het warme weer zit, zo zit, verdomme zo. Ik ga even in de schaduw. Klopt, je maar.

0: op Ella Radio met Parijs.
1: Het is een ode aan wat hij dan vindt de ultieme vrouw.
2: NH.
3: Over
2: de top.
4: Ja, muziek maakt een beetje het seizoen. Of dat nou in de winter is. Een heerlijk kerstmuziekje bij het opzetten bij de kerstboom natuurlijk. Of zo'n lekkere jazzy plaat tijdens de herfst bij de open haard. Och, ook weer lekker. Het hoort erbij. Het maakt het plaatje echt helemaal af. Maar zomermuziek is anders. Bij sommige zomerhits ontstaat er een soort collectieve herinnering die je dan deelt met je vrienden, maar soms ook met een heel land. En die je dan terug doet denken aan die ene reis of dat ene jaar. Nou, we gaan het er eens over hebben met muziekjournalist Atze de Vrieze. Atze, goeie avond inmiddels natuurlijk alweer.
5: Ja, zeker.
4: Het is alweer avond. Hey, en het is een hartstikke zomer. De muzzen vallen van het dak. Waarom kietelen die zomerhits ons brein toch zo erg? Wat is dat met die zomerhitsjes?
5: Ja, als je aan mensen gaat vragen wat het beste seizoen is, dan denk ik dat de meeste mensen toch gewoon zullen zeggen de zomer. Lekker buiten, lekker vrij. En daar willen we gewoon best wel herinneringen aan natuurlijk. En ik denk dat de meeste zomerhits ook een herinnering met zich meebrengen aan het buitenland.
4: Oh ja.
5: De meeste zomerhits hebben iets mediterraans vaak, iets warms. Het kan ook Zuid-Amerikaans zijn, maar dat heeft toch een beetje hetzelfde gevoel, hè?
0: Ja, ja, wij draaiden net bijvoorbeeld al La Isla Bonita van Madonna. Is dat dan bijvoorbeeld een ultieme of een typische zomerhit?
5: Ja, nou ja, sowieso al het feit dat Madonna, die natuurlijk helemaal niet Spaanstalig is, toch een stukje Spaans gebruikt in het liedje, maakt het al een halve zomerhit. En dat geldt eigenlijk ook voor die plaat van Kenny B die je net draaide, Parijs. Is natuurlijk een liefdesliedje, maar het is eigenlijk ook een soort zomerhit geweest.
0: Ja.
4: Ja, tuurlijk.
5: En
4: als we dan bijvoorbeeld eventjes, wat dit jaar de zomerplaats wordt, moeten we nog even afwachten, want we zijn pas net begonnen.
5: Ja, zeker.
4: Laten we even teruggaan naar vorig jaar. Wat was dan de hit van vorig jaar?
5: Nou, er zijn er voor mijn gevoel eigenlijk twee.
4: Okay.
5: En die ene is Baila de Gasolina. Dat is natuurlijk de Baila. Bizarre kruisbestuiving tussen Spaanse zomeravonden en Hollandse frikandellencultuur. Nou, dan heb je ons, zeg maar.
4: Ja.
5: En eigenlijk de grootste hit van de zomer afgelopen jaar was Zaza van Frenna.
4: Oh, nou, dan ga ik even snel een stukje opsnorren. Wacht even. Ja. Hier.

0: Ja, dit is wel een lekkere plaat, hoor. Kijk, en Frenna, die begon natuurlijk echt als rapper, zullen we maar zeggen. En hij is natuurlijk gaandeweg steeds meer gaan zingen. En ook steeds meer andere talen dan de Nederlandse gaan verwerken in zijn teksten. Hij komt oorspronkelijk, of tenminste, hij is geboren in Nederland, maar heeft Ghanese roots. Hij is ook een tijdje in Ghana gewoond in zijn jeugd. En hij is echt de afgelopen jaren die afropop kant op gaan zoeken. Met name in Nigeria gemaakt wordt. En die hartstikke populair is in heel Afrika. Maar ook in Nederland wel, kennelijk. En hij heeft daar gewoon de hele zomer mee op nummer 1 gestaan met deze plaat.
1: Ja, dan moet ik zelf gelijk weer denken aan een hele andere en misschien nog wel een grotere. Waar echt iedereen natuurlijk niet omheen kon. Dat is natuurlijk Despacito.
0: Ja.
1: Ja, hoe kan
0: Luis Fonsi.
1: Ja, precies. Hoe kan het nou dat wat dat nummer, dat werd omarmd door mijn neefje van op dat moment 6, maar ook door mijn oud-tante. Weet je, iedereen vond dat leuk, generaties lang. Hoe lukt het bepaalde liedjes dan om echt een heel land en soms de hele wereld te pakken?
0: Dat is de grote vraag. Ja, de Despacito betekent eigenlijk doe even rustig. En dat maakt het een soort heel sensueel nummer van dat hij gewoon echt een hele langzame dans met iemand aangaat. Luis Fonsi, we hebben er daarna eigenlijk weinig meer van gehoord. Tenminste, in Nederland op het gebied van hits. Dat is, vaak zijn die zomerhits ook one-hit wonders. Hè? Noem ze allemaal maar op. Dragos Theodentij, de Ketchup Song.
1: En
0: vaak zijn dat one-hit wonders. Het zijn ook vaak een beetje rare nummers. Ja. Daar vind ik die Luis Fonsi, die Despacito, eigenlijk niet per se een heel raar nummer. Maar het is wel een opvallend nummer, juist omdat het zo langzaam is.
2: Ja. En als we nou soms, komt er wel eens een liedje voorbij en dan denk ik, sta ik nou in de apres-ski of is dit nou een zomerhit? Er komt echt een foute bak voorbij af en toe. Heb je daar ook een voorbeeld van?
0: Ja, er is er net eentje uit. Van Lange Frans en Frans Duits. Nou, daar ga je al. Die hebben elkaar gevonden in een nummer dat heet Tour de France. Nou,
1: er zit een
0: verse van Lange Frans in, waarin die alle woorden die, alle tiende woorden die alle Nederlanders in het Frans kennen, afzinkt.
2: Ik ben ondertussen eventjes aan het zoeken. Ik denk dat ik al een stukje gevonden heb. Wacht even voor.

0: Ik vind het helemaal gezellig, hoor.
1: Nou, het is helemaal gezellig. En de grap is van dit nummer, dus het gaat dus eigenlijk over vakantie in eigen land. En dat is natuurlijk grappig, want het gaat over Frankrijk. Maar ja, het heeft natuurlijk ook iets oer-Hollands en ook iets een beetje volks om te zeggen, ja, maar Frankrijk, dus dat is allemaal wel leuk, maar Holland is eigenlijk gewoon leuker.
0: Ja.
1: En dat is de grap van deze plaat. En hij is ontzettend fout. En inderdaad, dat verse van Lange Frans naar mijn broek zakte er bijna vanaf. Dat je denkt van, nou, durft hij dit echt gewoon te doen? Ja. Is dit AI of zou AI het beter doen? Zeg maar, toch, ja, die plaat. Ik heb er wel 3 bier deze week.
2: Ik hoor aan jouw stem dat jij er wel van geniet.
0: Adse nog tenslotte, want dat is eigenlijk wat ik eigenlijk al liefst wil weten. Ik weet het van de kersthits, hè, All I Want for Christmas. Mariah Carey, die harkt die miljoenen elk jaar weer binnen. Geldt dat ook voor zomerhits?
1: Ja, nou, een aantal zeker wel. Zo'n Dragon Stone T, die komt gewoon elk jaar in de zomerbars weer langs.
0: Vanavond en, bij ons ook.
1: Ja, nou precies.
0: Ja.
1: Dus ja, en het gekke is, de kersthits hebben eigenlijk maar een week of 5 om een hit te worden, hè?
0: Ja.
1: En zomerhits, hebben een sterker fundament. Als je echt, en dat is van oudsher sowieso, een zomerhit die bleef gewoon de hele zomer hangen. En dat is nu van mijn gevoel iets minder geworden. Maar ja, als je echt die hit te pakken hebt, dan blijft hij gewoon week na week na week blijft hij zich binnenrammen in ons collectieve brein. Ja, daar kan je een carrière op bouwen. Neem een Kessie Canon van Jordi Bernal.
0: Die man blijft
1: nog steeds op. En iedereen kent dat nummer nog, toch?
0: Ja.
2: Tuurlijk. Ja, en we gaan gewoon inmiddels ook weer door naar de lijst. Want dan heb ik er nog een heerlijke knaller. Dat is natuurlijk deze voorjaars. We bedanken je voor je tijd, Adse de Vriese muziekjournalist. Wij gaan nog eventjes met de voetjes van de vloer. Want het is een heerlijke zomersavond vanavond.

0: NH. Over de top.
1: Normaal drink ik 2 tweetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 tweetje per dag. Omdat het heel erg warm is.
2: En doet u dan nog wel wat extra water erbij?
1: Water?

0: Club Tropicana. Het is Wem. En het duo neemt in het nummer de all-inclusive vakanties die in die tijd opkwamen lekker op de hak. Dus mocht je die kant nog op gaan, zet deze vooral op.
1: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
2: Ja, je hoort het goed, de kaarten van Maarten. Het is opnieuw weer zover. We gaan de toekomst voorspellen. En dat gaan we aan de hand doen van tarotkaarten. En ja, we zeiden het al een beetje, je hoort niks anders dan de zon. En als het niet over de zon gaat en over de hitte...
0: Oranje.
2: Dan gaat het inderdaad over het WK. Want vannacht is het zover. We moeten weer voetballen. Ik heb eigenlijk heel veel als mensen zeggen we. Maar goed, zelfs ik zeg
0: dat. Ja, en dat zeggen we ook alleen als we het goed doen.
2: Ja, precies.
0: Want verder is het zij.
2: Ja, ja.
0: Als we verliezen,
2: ja,
0: is het zij.
2: Ja. Nee, op dit moment is het we. Want het gaat hartstikke goed volgens mij. De 1 uur 's nachts tegen Tunesië. Heb jij al wat gezien?
0: Nou, ik moet zeggen, ik had mijn best gedaan. De afgelopen wedstrijd had ik mijn best gedaan.
2: Ja.
0: Ik zeg tegen Mark, ik zeg, we gaan het nu echt kijken. Het begint een beetje te kriebelen. En op een gegeven moment kijk ik op mijn telefoon. En toen zeg ik, ik dacht dat het om 9 uur 's avonds begon. Ik zie zo 2-0. Ik zeg, maar ze beginnen toch pas over 2 uur? Toen waren ze dus al dik in de wedstrijd. Nou,
2: oh,
0: dan had ik het dus een beetje gemist.
2: Dus zo ben ik ermee bezig. Alsnog heb je meer gezien dan ik. Want ik heb alleen een interview van Frenkie de Jong gezien. Die vond dat de mensen een beetje hard voor me waren. Vond ik zielig.
0: Oh, vind ik ook zielig.
2: Dus ik wil even tegen iedereen zeggen, doe even lief tegen Frenkie de Jong. Maar goed, de grote vraag is natuurlijk, gaan we vanavond, of vandaag dan dus, winnen? En daarvoor heb ik de kaart getrokken, de zegenwagen.
0: Oh.
2: En wat zegt de zegenwagen? Ja, hou je vast, want dit is heel positief.
0: Oh.
2: Het staat voor succes

0: overwinning, evenwicht en discipline.
1: Ach.
0: De innerlijke zekerheid voor geluk en succes. En vaak duidt deze kaart dus op wereldlijk succes dat meetbaar en zichtbaar is. Dus wereldlijk succes, ik denk dat het niet alleen gaat over de aankomende wedstrijd, maar gewoon, wij gaan dat hele WK winnen.
1: Oké, maar ik ga het iets moeilijker voor je maken. Want ik vind, je voorspellingen zijn prachtig, maar je komt er ergens makkelijk mee weg.
0: Hoezo?
1: Voel goed aan die kaart. Ga, wrijf er even over.
0: Dat doe ik. Ik voel die hele energie in mijn keel stromen.
1: Wat wordt de stand? En we gaan dit echt een keer checken. De stand.
0: Wat wordt de stand? Nou, dus ik denk, wat was het vorige keer ook weer? Iets van 5-2 of zo, toch?
1: 5-1.
0: 5-1. We moeten tegen Tunesië. Die heb ik hoog zitten. Vind ik leuke mensen. Ik denk 3-1. 2-1. 2-1.
1: En dan voor ons.
0: Voor ons, ja. Natuurlijk voor ons. Ja, 2-1 voor ons.
1: 2-1 voor Nederland. Gaan we op terugkomen.
0: Hartstikke goed.
1: Super.
0: Nou ja, en het was natuurlijk vandaag ook de dag. En jij was erbij. Het was groot feest dat onze lieve collega Patricia Nagelkerken zit maar liefst 35 jaar bij ons. 25 jaar bij ons en haar radio.
1: Ja, en dat ging ongeveer zo.
2: Over onvoorspelbaar gesproken, dit is niet Iris.
3: Oh, wie spreek ik dan?
2: Je hebt een collega aan de lijn.
3: Oh, oké.
2: Een van je eigen collega's.
3: Oh, oké. Oh,
2: je eindredacteur.
3: Er gebeurt iets. Oh, nee.
2: Je eindredacteur.
3: Wat is dit?
2: Hallo.
3: Oh, wat is dit?
2: Hi. Wil jij van mij even een schuif overgooien? Dan ga ik achter een microfoontje staan.
3: Mijn baas komt binnen met een enorme bos bloemen.
1: Ja, misschien moet ik nog even uitleggen. Ik had dus een interview voor opgesteld. Nou, ze dacht dus dat ze ging interviewen over Zeevonk. Daar bleek helemaal niks van waar te zijn. Want toen kwam inderdaad onze lieve Koen kwam binnen. En die verraste er.
0: Nou, en ik heb gekeken thuis vanaf de buis. Dat zag er echt heel leuk uit. En ze was echt verrast. En het was echt leuk om haar te zien. Want ze was altijd heel gek in control. Echt een vakvrouw. Niet dat ze dat op dat moment niet was. Maar ze was echt verrast. Dat
1: ze
0: was een beetje
1: echt
0: boven.
1: Verrast. Maar wat ga jij dan voor de voorspellen? Of ze nog 25 jaar gaat volmaken?
0: Nou, ik denk dat dat niet gaat lukken.
1: Nee.
0: Maar ik vroeg me af. Jij en ik. Gaat ons dat lukken?
1: Oh.
0: Ja, dus ik heb voor ons allebei een kaart getrokken.
1: Oké, spannend.
0: Jou, Jelber.
1: Oké.
0: Ik heb getrokken de ster. En de ster is een stralend licht in de duisternis.
1: Dit bevalt mij.
0: Klopt tot nu toe.
1: Lief.
0: Een leidraad. Klopt ook.
1: Lief.
0: Deze kaart duikt op geluk, geloof, hoop en bezieling, vernieuwing en verjonging. Ook dat is echt helemaal leuk.
1: Jij moet je sperma in je.
0: De ster wordt vaak gezien als een gunstige kaart. En het betekent de sterren bereiken. Je wordt een ster.
1: Ach!
0: Ja.
1: Jongens!
0: Dus jij bent helemaal het mannetje.
1: Nou, en nu wie ben jij?
0: Jij krijgt hier denk ik het hoofdpodium.
1: Dat is lief.
0: Nou, en ik word dan het Rad van Fortuin. Vond ik wel heel erg leuk.
1: Dat klinkt ook goed.
0: Ja, en wij doen natuurlijk, ik werk natuurlijk elke dag bij June.
1: Ja.
0: En dan draaien we elke dag aan een rat. Dus ik was helemaal enthousiast. Ik denk, nou, nu gaan we komen.
1: Ja, super, super.
0: Ja, het betekent onverwachte wendingen van het lot.
1: Oh.
0: Dus dat gaat niet goed.
1: Nee, dat klinkt niet goed.
0: Ik denk ontslag.
1: Nou, maar daar heb ik helemaal...
0: Dus dan moet je het alleen doen, Jelmer. Ga ik wel in de kantine.
1: Maar het Rad van Fortuin kan ook fortuinlijk uitpakken. Dat is dat we gewoon zo ongelooflijk veel geld gaan verdienen hier. Met z'n tweeën. Dat, dat NH berooid achterblijft.
0: Ik vind jouw positieve mindset heel inspirerend.
1: Thanks.
4: De kaarten van Maarten.

0: Lush Life. Het is Sarah Larsson. Ja, en hoewel heel Europa al in de zomer van 2015 losging op de nummer, onder andere ik, is dit liedje al in elke strand en was het wel te horen. Ik bedoel, ja, je ontkwam er niet aan. Fantastisch nummer. Ze komt uit Zweden. De rest van de wereld alleen, die sloot pas vorig jaar aan. Het nummer ging namelijk opnieuw viral, zoals dat dan tegenwoordig heet. En dat heeft een Nederlands tintje. De 16-jarige Julia Koster is namelijk groot fan en die mocht tijdens een concert van Sarah Larsson dus komen optreden en een dansje doen samen met Sarah. En dat werd gefilmd en dat ging over de hele wereld en zelfs de Amerikaanse televisie had interesse.
1: The Good Morning America heb ik het gedaan. Dus was heel vet, want volgens mij is dat best wel groot.
2: I panicked a little bit. I was like, oh my god, now it's really happening.
3: She nailed it.
4: She got it.
5: Oh my god, now it's already happening. Echt ongelooflijk heerlijk. Jongens, we gaan verder in deze heerlijke zomerse lijst. En als daar eentje bij hoort, dan is het uiteraard onze André Haan.

0: Het is 1, 2, 3. Ja, zomer zo kan bijna niet. Het is Gloria Estefan. Ja, we vroegen je net, hoe warm is het op dit moment bij jou in huis? Nou, de temperaturen die lopen letterlijk hoog op. Frank die stuurt een foto van een thermostaat, 26 graden. Maar daarnaast staat een heerlijke, lekkere bak met pastasalade. Bon appetit, zou ik zeggen.
1: Heerlijk, ja. Anja dan, 25 graden in huis op dit moment.
0: Bij Jos is het 30,3.
1: Zo. En Ans dan, ja, ze zegt, het is te heet om überhaupt naar die thermostaat te lopen.
0: Oh. En Jennifer, die hebben we ook nog. Jennifer, hallo.
2: Hoi, Jelmer.
0: Hoi, hoe is het bij jou dan?
2: Nou, ik ben het zat.
0: Oh, is het erg?
2: Oh, ik zit nu op mijn kamer samen met moeders met de ventilator aan. Ja, en want mijn kamer is het koelste van het hele huis.
0: Oh, en hoe warm is het dan?
2: 29 in huis.
1: Oh, maar dan kan je beter naar buiten toch, bijna?
2: Nou, daar is het ook niet te doen op het balkon.
1: Nee, oh jee. En heb je alles dicht?
2: Alles is dicht.
1: En verder alles uit?
2: Alleen de tv. Alles, de tv is alleen aan.
0: Heel goed. Nou, heel veel succes. Ik zou zeggen, gooi ons gewoon nog even aan. Want wij laten de temperaturen nog hoger oplopen.
1: Absoluut, leuk, toch? Heerlijke muziek.
0: Succes, Jennifer.
1: Ja, een stuk beter voor elkaar heeft Nel het. Want Nel, jij staat op de camping, heb ik gehoord.
3: Ja, goedemiddag.
1: Goedenavond.
3: Wij staan aan de haven in Meppel.
1: Ja.
3: Ik kijk uit op een steigertje waar 7 kinderen heerlijk aan het zwemmen zijn.
1: Oh.
3: En weet je, verstand op nul en gewoon zitten.
1: Oh, wat heerlijk. En wat ben je lekker op de camping in Meppel? Wat ben je aan het doen?
3: Op de camperplek.
1: Oké. En wat ben je op dit moment aan het doen?
3: Nou, niks, want ik was aan het afwassen toen Maarten belde.
0: Ja.
3: Dus toen moest ik akkertekort even terugbellen natuurlijk.
1: Ja.
3: En morgen gaan wij naar Nijenveen. Hmm. Dat is hier 25 kilometer verderop. En dan gaan we zaterdag meedoen aan het NK Cup.
0: Het NK wat?
3: NK Cup, K-U-B-B.
0: K-U-B-B?
3: K-U-B-B.
0: Wat is dat?
1: Ja, wat is dat?
3: Dat is een blokkenspel. Ja. Een Zweeds blokkenspel. En daar doen wij al 17 jaar aan mee met een hele groep.
1: Oh, wat leuk.
3: En dat is de hele dag. Dat begint morgens om 9 uur.
0: Mm-hmm.
3: En dan sta je met 96 teams op het voetbalveld. Dus dat is kei druk.
1: Ja.
0: Maar wat moet je doen dan? Moet je een soort blokkenhuis bouwen?
3: Blokken. Je hebt een veld van 8-4. En dan staan er aan de ene kant 5 blokken, aan de andere kant 5 blokken.
1: Ja.
3: En in het midden staat een koning. Maar het is dus de bedoeling dat je van de ene kant naar de andere kant gooit. En ik moet dan bij wijze van spreken jouw blok omgooien.
1: Ja.
3: En jij moet mijn blok omgooien. Oh.
1: Maar Nel, zoeken ze nog een koning? Want ik meld me graag aan.
3: Nou, weet je, er zijn mensen die gooien heel hard.
0: Lieverd, we wensen je heel veel succes. Ga lekker genieten van de camping.
1: Ja, fijne vakantie.

0: Dit is echt een beetje zo'n plaat, weet je wel. Dat je dit meezingt in de club. En dat je eigenlijk echt totaal geen idee hebt wat je zingt. Tris conasi, noma noma jee.
1: Ja, heerlijk
0: noma,
1: toch?
0: Noma noma jee. Maar het is gewoon echt ongelooflijk heerlijk. Nou, en we gaan...
1: Ik kom bij Moldavië.
0: Hoe?
1: Moldavië.
0: En daar spreken ze Maldeefs.
1: Precies. Nou, jij hebt het net gezongen. En
0: straks komt deze voorbij. Vamos a la playa.
1: Heerlijk. Ja, die ozone die we net hoorden, die Dragon Castaron T, die stond dus illegaal gedownload op mijn mp3-speler. En welke dat ook was, is de komende plaat. Het is namelijk Shakira met Hips Don't Lie. Het is een soort gevalletje van het had zo moeten zijn.
0: Oh.
1: Shakira ging namelijk samen met deze Wyclef Leaf, waar ze samen dit nummer heeft gemaakt, op vakantie. Ze kwamen elkaar tegen en ze zagen elkaar en ze zeiden, weet je wat, wij moeten een nummer opnemen.
0: En dat werd mijn heupen liggen niet.
1: Dat was mijn heupen liggen niet.
2: No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

0: Nico uit Amsterdam.
1: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zeelandwaard.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
5: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
4: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
6: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
4: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer, vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Over de top. Met Jelmer Vlot en Maarten Faber.
8: Ja, dat zijn wel liedjes die echt zomers aandoen. Daar blijven elke artiest natuurlijk...

0: Hey, na op NH Radio. Ja, dit liedje begon eigenlijk hartstikke illegaal namelijk. Het is een sample en dat is gebruikt van het gelijknamige jazznummer uit 1990. Ja, toen werd dit dus een massale hit. Ja, toen moesten ze wel 50-50 de inkomsten splitten. En dat hebben ze netjes gedaan.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
0: Ja, welkom bij Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft en dat is opnieuw het thema van de week.
3: Ja, en wij roepen nu de hele tijd, nou, de mussen vallen van het dak. Volgens mij is er geen mus meer over die vliegt. Maar letterlijk, we hebben dus net een artikel geplaatst op nanieuws.nl. De zwaluwen vallen dus letterlijk van het dak. Heel erg zielig. De zwaluwen, het is echt topdrukte. Dus echt alle sterkte.
0: Weet je wat grappig
3: zwaluwtjes.
0: Is? Ja? Ik ga jou een feitje geven. Ik, voor de verandering.
3: Ja.
0: Ze zegt, heb ik namelijk ook maar gehoord hoor, ondanks. Ze zegt toch, de mussen vallen van het dak.
3: Ja.
0: Maar dat gaat over mos. Dat is ooit mos geweest. De mossen vallen van het dak.
3: Oh,
0: omdat het zo droog is, valt het mos van het dak.
3: Is dat mos, zeg maar, gewoon...
0: Ja. Oh. Alleen toen werd het mussen, dus iedereen denkt dat die vogels van het dak flikkeren. Maar dat is gewoon mos. Ja, is echt waar.
3: Nou ja, we kunnen dus eigenlijk zeggen, de zwaluwen van het vallen van het dak.
0: Ja, dat de zwaluwen, dus dat klopt wel.
3: Hey, ja, goed. Lieve Maarten, we hebben vandaag een prachtige zomerlijst.
0: Ja.
3: We draaien de meest zomerse platen. En toen ging ik een beetje terugdenken aan mijn vakantietijd, mijn zomervakantietijd. En nu heb ik een vraag voor jou.
0: Ja.
3: Ging jij vroeger een beetje met je ouders richting de camping?
0: Heel veel op de camping, naar Zuid-Frankrijk, naar Serrian Plage. En we gingen altijd naar dezelfde camping. Onze camper of caravan stond zelfs in Frankrijk. Dus we hoefden alleen maar naar de stalling in Frankrijk te rijden. Haalden de caravan op. En die stond zelfs al op de camping.
3: Oh.
0: En dan gingen we die
3: en heb jij daar een keer iets stouts gedaan?
0: Nou,
3: dat is wat je ouders niet wisten. Nee, niet gelijk seksueel.
0: Toen was ik echt 8, dus ik heb daar niks stouts gedaan. Maar ik denk meer aan mijn vakantie in Mykonos.
3: Oh ja.
0: Je kent toch wel, als je bijvoorbeeld wijnen hebt in het buitenland, die proef je dan in Italië of in Frankrijk. En denk je, wat een heerlijke wijn. En dan kom je thuis, want je hebt natuurlijk 6 van die dozen gekocht. Ja. En dan denk je, godverdamme. Dat is mij dus ook overkomen met Baptiste, een Fransman. In Mykonos.
3: Oh.
0: Ik was helemaal verliefd. Ik denk, dit is het. Met die gouden lokken en dat hele zongebruinde lichaam.
3: Oh.
0: Dit was het helemaal. Ik denk, hier ga ik mee trouwen. Nou, hartstikke leuk. Dus dat was een weekje helemaal romantisch. Ik was echt verliefd. En toen kwam ik thuis in Nederland. En hij woonde natuurlijk in Frankrijk. Dus op een gegeven moment zei hij van, zal ik naar Amsterdam komen? Nou, hij komt in Amsterdam. En we hadden afgesproken in een café. En hij komt binnenlopen. Nou, precies als met die wijn. Ik denk, godverdomme, wat hebben we hier nou weer in gezien?
3: Nee.
0: Maar toen heb ik daar dus nog een halve midweek mee moeten doorbrengen. Ja.
3: Oh, en hoe heb je dat overleefd?
0: Nou, niet. Nee, dat was vrij zwaar, moet ik eerlijk zeggen. Op zich was dat leuk. Het was ook niet helemaal afschuwelijk. Maar het is natuurlijk met die zon en de drankjes en alles.
3: Ja,
0: is romantisch
3: tuurlijk.
0: En zo.
3: Tuurlijk.
0: Het was ook een heel jaloers type.
3: Ja.
0: Ja, het was niks voor mij. Dus,
3: ja, je bent het dan een beetje aan het ophemelen natuurlijk.
0: Precies.
3: En hoe heb je hem dan weer gedag gezegd? Heb je gezegd, joh, bedankt, de groeten en tot zo?
0: Nou, daar moet ik wel voor zeggen, dat heb ik niet helemaal slim aangepakt. Want ik ben een beetje van een stille aanpak. Dus een beetje steeds minder laten horen, steeds later.
3: Oh,
0: ja, dat is niet aardig.
3: Dat is niet aardig.
0: Maar goed, en jij, heb jij een mooie romantische of een leuke vakantieherinnering?
3: Ik was een keer met vrienden en zijn ouders toen nog mee op vakantie. Was mijn beste vriend destijds. En toen was ik nog helemaal niet uit de kast. En dat was in Frankrijk. En dat was op een strand. En op een gegeven moment gingen die vrienden even weg. Want we hadden daar vrienden gemaakt en blablabla. En ik bleef daar dan over met een of andere gozer.
0: Ja.
3: Hij heette Faconet, volgens mij, een Fransman. En toen heb ik daar toch mee staan tongen. En dat was eigenlijk een van de eerste keren dat ik dat deed. Zo echt een soort vakantiedingetje. Maar het was ook nog heel spannend. Want zo vaak had ik dat nog niet gedaan met mannelijk schoon. Dus ik voelde me helemaal een beetje... Nou, een beetje zo woepsie woepsie.
0: Ja, alsof het een film was, kan ik me voorstellen.
3: Nou, alsof het een film was. En daar gaan we naar op zoek. Een beetje de eigen gemaakte filmvakantieverhalen. Praat lekker met ons mee. Wat heb je meegemaakt als puber, als kind, als weet ik veel. Duik nog eventjes die tent terug in 088.
0: Moet dat per se romantisch trouwens?
3: Nee.
0: Oké, dus gewoon een leuke vakantieherinnering mag ook.
3: Ja, je mag ook
0: wij twee van die sletten zijn, maar...
3: Ja, je mag ook een keer verloren hebben met tafeltennis.
0: Sure,
3: of een keer dronken bij de tent van je ouders. Dus ik zou zeggen, ga ervoor.
0: Hartstikke
3: 088-850-51-52. Gaan we gewoon door.
0: Ja, dan is het tijd van Juan.

0: Ja, stumbling in. Het is Cyril en dit is echt weer zo'n TikTok-hit. Ja, zo gaat het tegenwoordig, hè. Je moet gewoon scoren op TikTok en dan ben je binnen.
1: Zo is het.
0: Zo is het.
1: Zo is het. Lekker hoor.
2: NH over de top.
3: Over de top.
1: Ja, we gaan weer even een soort van tijdreisje maken. Niet heel erg lang geleden, maar ook niet heel erg recent. Het jaar 2000. Een van de grootste zomerhits van ons land kwam toen uit. Het is Jody Bernal.
4: Want na de Soundmix Show wilde ik gewoon... Ik wilde doorbreken, ik wilde muziek maken. Ja, ja. Dus ik was in de studio bezig met muziek. En ja, toen kwam ik ineens met die cd aan die ik van mijn tante had gekregen. En ik zei, zullen we dit nummer opnemen? En toen zei ze, ja, dit is een hit. Dit moeten we doen. Dus zo geschieden.
1: Ja, en hij was, toen hij Cassie Cannon uitbracht, pas 18 jaar. En hij heeft ons collectieve geheugen weten te veroveren.
4: En het was een gekkenhuis. Elke dag kwamen fans voor de deur. Soms bleven ze slapen voor de deur, want ze wisten dan waar ik optrad. En dan kwam ik 's nachts thuis en dan sliepen ze gewoon met een slaapzakje voor de deur. En post kreeg ik. Één keer in de week kwam de postbode met vuilniszakken, met allemaal post. Vuilniszakken werden dan bezorgd met fanmail.
0: Ja, dat klinkt als een jongensdroom, maar toch was niets minder waar. Het was niet altijd een feest.
4: Ik vond het best wel op een gegeven moment moeilijk worden. Omdat op straat... In die tijd was je wel echt bekend, zeg maar. Mm-hmm. En was het heel anders dan nu, denk ik. Dus als ik boodschappen ging doen of even kleding ging kopen bijvoorbeeld, dan stormde het vol en dan moest ik via de achterkant de winkel uit. Ja, ja. Op een gegeven moment kom je ook niet meer op feestjes. Een beetje mensenschuw. En dat was een beetje de keerzijde.
0: Weet je wat ik nou zo leuk vind aan Jody Bernal?
1: Nou?
0: Die is hier ooit geweest in de studio en toen heeft hij mij een soort beauty trick geleerd. Weet je wat hij doet?
1: Nee.
0: Hij smeert zichzelf elke dag. Hij eet als hij opstaat een banaan. En wat doet hij dus met de binnenkant van die schil? Daarmee smeert hij zijn gezicht in. Dat is dus blijkbaar heel goed voor
1: haar. Wacht heel even. Dus je pleurt zalmsperma op je gezicht en bananenschillen?
0: Nee, het zalmsperma injecteer ik. En de bananenschil die komt dan op mijn gezicht. En dan ga je er zo uitzien. Moet je nagaan, als ik dat niet nooit
1: op. Oh, echt. Je bent zo type. Goed, Jody Bernal. Hij is ook heel dankbaar, want het werd natuurlijk een gigantisch avontuur. En iets wat zelden iemand meemaakt. En hij heeft gewoon Nederland de grootste zomerhit aller tijden bezorgd. En laat het nou onze nummer 8 zijn. Zullen wij even liever maar met de voetjes van dat.
0: Gaan we dansen.
1: Hey, hey, hey. Het is Cassie.

0: Ja, hoe zou dit nummer nou heten? Vamos a la playa op NH Radio.
1: Educatief genot met professor Vlot.
2: Ja, het is weer tijd. We zijn er weer klaar voor. Een lesje over de zomer. En dan denk je, wat ga ik je allemaal vertellen? Nou, dat is natuurlijk best een beetje ingewikkeld. Pak je klapboek er maar bij.
0: Ja.
2: Ik kijk weer even naar rechts.
0: Ga ik doen.
2: Allerliefste student. Ben jij er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in.
2: Fijn. Dat is ook wel eens anders geweest. Ja. We beginnen met een toetsvraag.
0: Oh, oké.
2: Ja. Maarten, ja. Hoe noem je de langste dag van het jaar? En voor bonuspunten, op welke dag valt die dan?
0: Ongeveer. Hoe noem je de langste dag van het jaar? En dat was volgens mij niet zo heel lang geleden. Is dat toevallig met Vaderdag? Een paar dagen geleden, 2 weken geleden? Ongeveer rond die tijd?
2: Ja, nou, een paar dagen geleden klopt. Ja.
0: Oké, dus die punten heb ik te pakken. Ik weet niet hoe je die nam. De zondag? Nee, dat is de
2: zondag. Ja, het is de zomerzonnewende. En die valt meestal op 20 of 21 juni.
0: Nou, dat is 4 dagen geleden.
2: Ja, dus daar krijg je
0: het voor. Oké, gelukkig.
2: Wist je dat je de temperatuur kan inschatten door te luisteren naar het gechirp van krekels?
0: Want als ze hard chirpen, dan is het heet.
2: Hoe warmer het is, hoe heter ze, of hoe hoger ze gaan gillen.
0: Okay.
2: En hoe meer geluid er dus uit die beestjes komt.
0: Okay.
2: Leuk, hè?
0: Ja.
2: Tijdens een hete zomerdag kan de top van de Eiffeltoren ongeveer 15 centimeter hoger staan dan in de winter. En dat komt natuurlijk omdat staal uitzet.
0: Oh.
2: De aarde beweegt in de zomer op het noordelijke halfrond juist iets langzamer in haar baan rond de zon dan in de winter.
0: Ben je kwijt? Even overnieuw.
2: Okay. Ja. De aarde beweegt om de zon.
0: Okay.
2: Maar in de zomer gaat het langzamer.
0: Oh.
2: En daardoor duurt de zomer 4 dagen langer dan de winter.
0: Is dat zo?
2: Leuk, hè?
0: Ja, dat is grappig.
2: Dan ben je enthousiast vandaag.
0: Ik heb van je man gehoord dat ik te puberaal was de vorige keer. Ik ga je enthousiast doen. ik vind het echt leuk, weet je.
2: Een onweerswolk kan zoveel energie bevatten en dan meer dan veel atoombommen bij elkaar.
0: Zo.
2: Maar het is verspreid over een enorm gebied en dus maakt het niet zoveel uit. Plus, het wordt ook niet op ons gebombardeerd.
0: Ik wou zeggen, ik vond het gezellig tot de atoombommen. Ja.
2: Goed, ideaal. De geur die je ruikt vlak voor een zomerse regenbui, weet je, dat is echt die lekkere geur.
0: Ja, dat is heerlijk.
2: Die heeft een naam.
0: Oh.
2: Petrichor.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dat vind ik een lekkere geur. Die zouden ze uit moeten brengen.
2: Die zouden ze absoluut uit moeten brengen. Op een hete dag, misschien is het wel aan je te zien, kan je echt letterlijk langer worden. Want we zijn eigenlijk een beetje als staal. Wij natuurlijk helemaal. We zijn gemaakt van staal. Sturen mensen. Nee, maar je tussenwervelschijven, die zetten ook iets uit. Nou, het verschil is niet heel groot. Het is maximaal 1 centimeter langer. Dat
0: ik vind mezelf al lang zat, dus liever niet.
2: Maar nou, dus als het vriest, word je misschien wel 1 centimeter kleiner.
0: Dat zou mooi zijn.
2: Bijen die...
0: Vooral daar beneden trouwens, als het vriest. Toch? Heb je daar nooit last van? Als het koud is? Ga verder.
2: Goed. Kijk, in onze paleisjes wordt het warm. Hè? Dat weet je, hè? Het wordt warm.
0: Ja.
2: Toch? Heel erg.
0: Paleisjes?
2: Huizen.
0: Oh,
2: paleizen.
0: Ja.
2: In een bijenkasten is dat natuurlijk niet anders. Maar die bijen, die koelen dat zelf af.
0: Oh.
2: En dat doen ze door heel erg met hun vleugeltjes te gaan slaan, zodat het een soort ventilator wordt.
0: Een soort ventilator wordt goed.
2: Leuk, hè?
0: Ja.
2: Koeien, die gaan vaak allemaal dezelfde kant op staan. Let maar eens op, als je langs een wei komt, tijdens warm weer. En waarom ze dat doen? Nobody knows.
0: Ik vond dat net een beetje, dat ik daar ben heel benieuwd.
2: Ja, maar niemand weet het. Ja,
0: Oké, het is nog een mysterie.
2: Je kan het de koe ook niet vragen.
0: We kunnen naar de maan, maar we kunnen niet weten waarom koeien aan één kant van de wei staan.
2: Nou, die staan dan met hun kop allemaal naar rechts. Of met hun kop allemaal naar links.
0: Oké.
2: Ja, grappig, hè?
0: Ja.
2: Nou, zijn we bijna bij het laatste feitje, hoor. Want wist je dat de aarde in juli het verst van de zon staat? Maar dat is natuurlijk eigenlijk, als je erover na gaat denken, heel raar. Want wij hebben het dan bloedheet. Maar de zon staat het verst.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jij zegt, wist je dat? Nee, wist ik niet. Ik vind het wel leuk dat je me hoog hebt zitten. Dat je denkt dat ik dat misschien weet.
2: Nou ja, dat is gewoon een gek hebben dingetje. Wist je ook, trouwens, dat André Duin een liedje over de zon heeft geschreven?
0: Weet ik zeker. Zullen we dat eens luisteren?
2: Weet je ook hoe die heet?
0: Als de zon schijnt.
2: Oh, lekker!
1: Educatief genot met professor Vlot.

0: Oh, lieve, lieve, lieve Jelmer.
1: Wat?
0: Jij weet dat ik moeite heb met het ouder worden.
1: Ja.
0: Je hebt me net behoorlijk oud laten voelen.
1: Ja?
0: Ja, vertel maar eens even. Want jij krijgt net een appje van een vriend van je die aan het luisteren is op dit moment. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Ja, mijn lieve schatten die zitten allemaal bij mijn man op het balkon. Hartstikke gezellig. Ja. En ze hebben een iPadje aangezet en daar staan wij op. Dus dat is super cute. Maar ik krijg dus opeens een appje met de La Bamba, hartje, hartje, hartje. En hij zegt, waar is toch dat zebrahondje voor? Nou, ik denk, waar heeft hij het? Dus ik kijk hier in de studio, staat er hier een zebra? Nou, die vond ik niet. Maar ik snap...
0: Jij kent dit niet?
1: Nee! Wat is dat?
0: Ah, dat is denk ik een generatieding. Dit is het liedje heet... Het is een soort Mammo Appelsap. Dat ken je wel?
1: Ja, natuurlijk ook Mammo Appelsap.
0: Waar is toch dat zebrahondje voor? Maar dat zingt ze niet, maar dat hoor je.
1: Oh, dat hoor je.
0: Maar dat wist je niet.
1: Maar weet je wat ik moeilijk vind aan Mammo Appelsap? Daarom vind ik het ook altijd een heel stom item.
0: Oh.
1: Omdat... Het verpest muziek. Dus inderdaad, nu kan je dus nooit meer iets anders horen... dan waar is toch dat zebrahondje voor?
0: Ja, alleen doe ik dat al zo 15 jaar en jij nu net sinds een paar minuten.
1: Ja, dus nu kan ik nooit meer naar dit nummer luisteren.
0: Oh, nou, hoe
1: dank jullie wel, lieve vrienden.
0: Hoe heet hij?
1: Sjors.
0: Oh, Sjors Foei.
1: Sjors Foei, Foei, Foei. En Pieter, je zit er ook Foei. Mark ook Foei, Foei, Foei, Foei.
0: Oeh.
1: Goed, we duiken eventjes lekker de socials in. Want we vroegen je net, heb je een mooie vakantieherinnering? Bijvoorbeeld een vakantievriendje of een stiekem romance. Of stiekem drinken zonder de paps en mams die lekker bij de tent zaten. Dat wisten. Nou, Gerrit, die belde eventjes. Die heeft ooit naar beneden geskate. Dit is niet een heel leuk verhaal. En toen dacht hij, oh, er staat een treinstation. Maar hij kon niet meer echt uitwijken. En dat was in Duitsland. Het is uiteindelijk goed afgelopen.
0: Oké, ja, want hij heeft gebeld. Dus het is goed afgelopen. Hij leeft nog. Gelukkig maar.
1: Hij kan nog bellen.
0: Sanne dan, die is op een camping geweest in Frankrijk. Ze kreeg op haar 15e haar eerste vakantievriendje. We spraken geen woord van elkaars taal, maar toch waren we 2 weken onafscheidelijk. En de laatste avond hebben we allebei zitten huilen bij de slagboom.
1: Bij de slagboom. Oh, vind ik heel schattig. Kevin die stuurt stiekem elke avond met een groep jongeren naar het strand, terwijl onze ouders dachten dat we allang in de tent lagen.
0: Oh ja, dat herken ik ook wel. Linda dan, die zegt, ik werd tijdens de vakantie in Spanje hopeloos verliefd op een barman. Ja, het zijn toch wel echt die vakantieliefdes.
1: En het zijn toch ook altijd barmannen.
0: Ja, maar ja, die zijn ook vaak lekker. En je krijgt gratis drank. Wat wil je nog meer? Elke avond bestelde ik expres hetzelfde drankje, zodat ik hem weer kon zien. Meer dan glimlachen is het nooit geworden, maar ik denk er nog vaak aan terug.
1: Nou, deze vind ik ook ontzettend leuk van Jeroen. Die zegt, samen met mijn broer stiekem bier drinken achter het sanitair gebouw op de camping.
0: Oh, nou, groot gelijk. Waarom niet?
1: Waarom niet?
0: Over lekkere mannen gesproken.

0: sugar.
1: Het is Harry Styles met Watermelon Sugar. En jarenlang dacht iedereen dat dit over orale bevrediging bij een vrouw ging. Dat zeg ik nu heel netjes. Ik bedoel natuurlijk beffen. Maar Harry Styles die sprong in de bres en die zei nee. Het gaat over de euforische zoetheid van het leven en het vrouwelijk orgasme.
2: Oké. Ik noem dat gewoon beffen, maar goed. Over vrouwen gesproken. Het Nederlandse popduo dan, Maywood. Ja, ze brengen ons helemaal naar hogere temperaturen met hun Rio. Gaan we wel even meezingen, toch?
1: Meezingen.
2: Ik wist niet dat dit Nederlands was.
1: Rio.
2: Nee, dat is een ander nummer.

0: Het is onze vriend, Mart Hoogkamer.
1: Lekker, hè?
0: Heerlijk. In welk drankje ga jij wel zwemmen?
1: Weet je welk drankje ik wil zwemmen? Volgens mij hebben wij een gedeelde liefde namelijk.
0: Een gedeelde liefde?
1: Ja, wij hebben een gedeelde liefde. Ik zie jou namelijk vrijwel altijd paraderen hier over dit prachtige bedrijf.
0: Ja.
1: En dan heb jij altijd iets in je rechterhand. En dan overvalt mij een vorm van jaloezie. Want dan heb jij een blikje in je hand.
0: Oh, ja.
1: Je weet waar ik heen wil, hè?
0: Ja.
1: Je hebt een blikje in je hand. En dat is dan Rivella.
0: Rivella.
1: En ik mag geen reclame maken, maar mensen, kinderen. Dat vind ik lekker.
0: Dat is heerlijk. Weet je dat dat van melk gemaakt is?
1: En weet je wanneer het pas echt lekker is? In een blikje, zo koud mogelijk.
0: Oh, ik dacht met wodka.
1: Nee, geen wodka.
0: Nee? En maar jij... alcoholisch, ja, ik ben al snel tevreden. Ik heb nu een lekker rosé'tje, mocht dat nog niet te horen zijn.
1: Hey, schat, ik heb een goed idee.
0: Wat dan?
1: Zullen we langzaam richting onze numero uno?
0: Nou, niet langzaam, we gaan het gewoon nu doen.
2: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
3: Misschien toch wel de doorbraak.
4: I wanna thank me for believing in me.
5: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
6: Ja, het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
7: I told you today, I'm still the greatest of all time.
8: Beste mensen, wat een avond.
9: Hele slapeloze dag, wacht, het is gewoon een droom.
10: Ja, dit is geweldig!
11: This moment, so much bigger.
12: In de schijnwerpers.
0: Al een heleboel zomerse platen die kwamen vanavond voorbij. Maar als ik zeg dat we eruit gaan met een knaller, dan is daar niks aan gelogen. Voor onze nummer 1 gaan we even terug naar 2012. Niels Geuzenbroek bracht toen samen met Wild Styles misschien wel de meest onverwachte hit ooit uit. Year of Summer. Nooit eerder werd namelijk een hardstyle nummer zo'n groot succes. Ja, en Niels Geuzenbroek, goeie avond.
13: Goedenavond, jongens.
0: Ja, ik zeg het al, het was een beetje een onverwachte mega-hit. Maar hoe verklaar je dit? Hoe kon dit?
13: Nou ja, ik weet het ook niet. We gaan eventjes terug naar 2012. En ik denk, shit, hey, is het al bijna 14 jaar geleden. Ja, hartstikke lang geleden. Ik weet wel, ik kwam net uit The Voice of Holland. Daar had ik hem meegedaan. En ik heb daarvoor heel lang in een band gezeten. En dat was altijd zo een beetje poldermodel, democratisch. Alles ging over zoveel schrijven met management, platenmaatschappij en bandleden en zo. En ik was nu in mijn eentje. Dus toen kreeg ik opeens een verzoek, een aanvraag van Joram Wild Styles. Die had mij altijd zien optreden in The Voice. En die dacht, ja, die stem die vind ik te gek. En die vroeg mij om een samenwerking aan te gaan. En ik dacht juist in een reactie op mijn bandje van vroeger, ik mag gewoon doen wat ik wil, kan mij uitschrijven. Ja. Ik ga met deze jongen dit avontuur aan.
1: Nu is het ook op de een of andere magische manier gelukt om iedereen die normaal niet van hardstyle houdt, naar de hardstyle te krijgen. Want ook ikzelf, ik heb gebeukt op dit nummer. Echt ongelooflijk. Ja. En normaal luister ik Lana Del Rey. Dus dat is wel eventjes iets anders. Hoe kan je dat dan verklaren? Dat mensen daar toch een beetje... dat het een soort verslavende werking heeft?
13: Nou ja, ik moet zeggen... ik heb ook, als ik het liedje hoor nog steeds... en het zit hem vooral in die productie... dus ding, ding, ding, ding. Dan weet je, als dat intro komt...
0: Ja.
13: Dan ga je al aan. Alsof een soort endorfine in je lijf springt. Ja. Dus dat is vooral alle props voor Wild Styles. Dat heeft hij in zijn productie hartstikke goed gedaan. Weet je, op dat moment wist het ook niet. Het duurde ook best wel lang voordat de radio het een beetje ging draaien.
0: Ja, jij zegt het duurde er voordat radio ging draaien. Maar dat radio het ging draaien was eigenlijk best wel uniek. Weet jij nog een beetje hoe dat ging?
13: Ja, ik weet dat ik... kijk, sowieso had ik dat liedje met hem gemaakt. En het stond zo ver van mij vandaan. Dat ik dacht, joh, als het niks doet, dan maakt het niet uit. Want daar ga ik toch vanuit. En dan heeft niemand in de gaten. En als het wel wat doet, dan is het natuurlijk alleen maar mooi meegenomen. En we brachten dat uit. En op een gegeven moment, ik had het eigenlijk ook allemaal losgelaten. Ook de verwachtingen en zo. En ik was mijn eigen ding een beetje aan het doen. En toen kreeg ik op een gegeven moment het bericht van iemand die zei... bij jullie collega's, conculega's van 538... hebben ze dat maak het of kraak het.
0: Ja.
13: En iemand stuurde mij... Hey, ik weet niet of je het weet, maar je zat net met dat ene liedje met die DJ in Maak het Kraken. En je bent met 96, weet ik veel nog wat, % gemaakt.
0: Ja,
13: en
0: toen dacht
13: ik, jezus,
0: 96. En dat gebeurde nooit, hè?
13: Nee, en toen dacht ik, nou, dit zou opeens al iets kunnen worden, weet je wel. En toen, toen was het een soort van monster. I created a monster, weet je. Dat groter is dan jezelf. Dat je gewoon voelt van, dit heb ik niet meer in de hand, weet je wel. Nu gaat het een leven leiden wat out of my league is.
1: Nou, en wat voor een leven heb je dan over? Nu zei je net ook, het stond ver van mezelf af. Hoe was het dan om opeens hardstyle te gaan doen?
13: Ja, nou goed, ik zie mezelf in dat proces als een liedjeschrijver. Hij vroeg mij om zanglijn te schrijven. Hij had zelf al die instrumental gemaakt. Maar hij dacht, ja, het is nog niet een liedje wat de mensen de volgende dag op een fiets of in de auto na zingen of neurien. En of ik dan een zanglijn kon bedenken, zodat het echt een liedje werd. En dus ik werd eigenlijk werd een beroep gedaan op mijn ambacht, zeg maar, als liedjeschrijver.
1: Ja, ja.
13: En dat was helemaal te gek, want die community is zo mooi. Het, zijn het lijkt allemaal snoeihard en een beetje, kan ook wel een beetje agressief overkomen of zo. Een beetje zo, wauw, in your face. Maar die community is zo warm en zo hecht. Dus ik heb alleen maar een mooie tijd gehad, joh.
0: Ja, maar over die community gesproken, want er is ook een documentaire gemaakt over dit nummer. Echt het kijken waard, ja. Staat op YouTube. Ja. Daarin wordt ook wel verteld dat er vanuit die community, die hardstyle community, ook weer kritiek was. Dus je had aan de ene kant dat landelijke succes. Elke normaal mens hield van het nummer. Maar de echte diehard community, die had ook wat kritiek vanwege dat succes. Hoe ging jij daarmee om?
13: Ja. Nou ja, ik kreeg vaak de hartelijke mailtjes van wauw, dankjewel Niels, je hebt de hardstyle op de kaart gezet en zo, goed gedaan. En Wildstyle, Joram heet hij, die kreeg vaker haatmailtjes inderdaad. Want hij is natuurlijk al lange tijd die hardstyle DJ vanaf dag 1. En hij heeft allemaal zorgvuldig zijn community en zijn fanbase opgebouwd. En die waren gewoon bang dat zeg maar lullig gezegd, het klootjesvolk ook opeens naar al die hardstyle-fans kwam.
0: Ja, omdat het
13: opeens
0: een commercieel...
13: Ja. Hij werd veroordeeld voor de commercie en ik werd geprezen voor de commercie. Zo is het een beetje gechargeerd gezegd.
0: Ja.
13: Dus ik heb alleen maar lof gehad en hij heeft best wel wat weerstand ervaren.
0: Nou, maar lof ja, krijgen jullie in ieder geval vanavond gewoon lekker van ons allebei, hoor. Want jullie staan op nummer 1. Nou heb ik een dilemma voor je. Want je hebt ook een akoestische versie van het nummer opgenomen zelf een jaar later. Ja, jij mag kiezen. Welke van de twee wordt het?
13: Ik vind dat zo'n knallen in een soort zomervibes editie. Dan moet je gaan naar de daar waar het begon en gewoon die hardstyle versie.
0: Heel goed.
1: Heerlijk. Nou, we gaan ervan genieten. Je bent onze nummer 1 en we gaan echt ongelooflijk hard beuken met z'n allen. Dat mag ook
13: dankjewel,
1: een keer.
13: Jullie zijn mijn nummer 1, jongens. Oh, dankjewel.
1: Dat is lief. Niels, dankjewel. We gaan even lekker de voetjes van de vloer.

0: zondag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
3: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige viking-eiland Wieringen.
4: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
8: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos,

0: Hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
1: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
0: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeet-me-liedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
1: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
2: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
3: Het is 10:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een

0: Gaat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd. Staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek. De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Oh yeah. De muziekmiddag.
2: 1971. 1989.
1: De muziekmiddag.
0: Lilian van der Lof.
2: 1967.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle NH-vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 11 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ijsschuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
1: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit de Hoofddorp.
2: Ik ben Michael uit Amsterdam.
3: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
4: Ik ben Jonathan uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 12 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
2: De duizend.
0: Nummer 400.
2: Nummer 190.
1: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Tip. Het elftal van de week.
2: Nummer 11.
0: Nummer 6.
2: Nummer 2.
1: De duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH Muziekmix.

0: tekst en uitleg.
1: Terwijl de mussen gebraden uit de dakgoot vallen, gaan we het in tekst en uitleg hebben over een trui. Niet zomaar een trui, maar het albumtrui van zangeres Eva Swaving en componist Arnoud Breitbart. Ze verzamelden hun mooiste liedjes en komen vertellen hoe die tot stand kwamen. Verder hebben we twee zwoele vergeetmeliedjes en een hete vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Doeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
2: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
3: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.